0: Deze track komt hier uit de regio. Je hoort hem hier, nu op Connect.
1: Iedereen die zit nu voor het scherm. Reflectie glinstert in je ogen. Wat had ik dit zo graag gedaan? Waarom leef ik niet zoals zij? Ik had dit anders moeten doen. En waarom heeft hij zoveel vrienden? Ik stap de kou en op de fiets.

0: Dit is Ewald van Lint met de hoofdpunten van het radionieuws. Oud-defensieminister en Europarlementariër Janine Hennis-Plasgaard verlaat haar functie als VN-gezant voor Libanon en krijgt een nieuwe rol binnen de Verenigde Naties. Ze wordt ondersecretaris-generaal voor Veiligheid en Beveiliging onder secretaris-generaal Guterres. Het aantal actieve olieboorplatforms in de Verenigde Staten is gestegen door de hogere olieprijzen. Bij de noodopvang voor vluchtelingen in Loosdrecht zijn inmiddels 5 postzakken met steunbetuigingen bezorgd. En Israël en Libanon hebben hun staakt het vuren met 45 dagen verlengd na onderhandelingen in Washington. Ondanks het bestand blijven er gevechten plaatsvinden in het zuiden van Libanon. Volgens dat land kwamen er afgelopen dag 3 hulpverleners om het leven bij een Israëlische aanval op een vestiging gelinkt aan Hezbollah. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Oud-defensieminister en Europarlementariër Janine Hennis-Plasgaard verlaat haar functie als VN-gezant voor Libanon en krijgt een nieuwe rol binnen de Verenigde Naties. Ze wordt ondersecretaris-generaal voor Veiligheid en Beveiliging, ondersecretaris-generaal Guterres. Hennis was 2 jaar de hoogste VN-vertegenwoordiger in Libanon nadat ze zo'nzelfde rol in Irak had vervuld. De VN prijst haar ruime ervaring in diplomatie en internationale veiligheid. Wie haar opvolgt als VN-gezant in Libanon is onbekend. Het aantal actieve olieboorplatforms in de Verenigde Staten is gestegen door de hogere olieprijzen. Volgens oliedienstverlener Baker Hughes zijn momenteel 415 platforms actief. Dat is het hoogste aantal sinds november vorig jaar. Die stijging hangt samen met de oorlog in het Midden-Oosten en de oplopende energieprijzen. Vooral in het olierijke Permian Basin in Texas wordt meer naar olie geboord. Dat is de belangrijkste olieproductieregio van de VS. Oliebedrijven investeren nu mogelijk ook meer in Noord-Amerika. Bij de noodopvang voor vluchtelingen in Loosdrecht zijn inmiddels 5 postzakken met steunbetuigingen bezorgd. Mensen uit heel Nederland sturen kaartjes naar vluchtelingen, opvangmedewerkers en het gemeentebestuur. De actie ontstond na rellen bij een protest tegen de noodopvang afgelopen dinsdag. Demonstranten gooiden toen vuurwerk en fakkels naar het gemeentehuis, waarna brand ontstond. Ook de brandweer werd korte tijd gehinderd en de ME moest ingrijpen. Er zijn meerdere mensen opgepakt. En Israël en Libanon hebben hun staakt het vuren met 45 dagen verlengd na onderhandelingen in Washington. De VS bemiddelen bij de gesprekken tussen beide landen. Volgende maand wordt er verder onderhandeld. Ondanks het bestand blijven er gevechten plaatsvinden in het zuiden van Libanon. Volgens dat land kwamen er afgelopen dag 3 hulpverleners om het leven bij een Israëlische aanval op een vestiging gelinkt aan Hezbollah. Israël zegt op te treden tegen Hezbollah-strijders als die het bestand schenden. Het weer, het is bewolkt met nog wel kans op een bui, vooral in het noorden. Het kwik daalt naar een graad of 4 bij een zwakke tot matige westenwind. Overdag krijgen we zon, wolken en buien bij zo'n 13 graden. Tot zover het radionieuws. Dit is Connect.

0: Ewald van Liemt met het radionieuws. Oud-defensieminister en Europarlementariër Janine Hennis-Plasgaard verlaat haar functie als VN-gezant voor Libanon en krijgt een nieuwe rol binnen de Verenigde Naties. Ze wordt ondersecretaris-generaal voor Veiligheid en Beveiliging onder secretaris-generaal Guterres. Hennis was 2 jaar de hoogste VN-vertegenwoordiger in Libanon nadat ze zo'nzelfde rol in Irak had vervuld. De VN prijst haar ruime ervaring in diplomatie en internationale veiligheid. Wie haar opvolgt als VN-gezant in Libanon is onbekend. Het aantal actieve olieboorplatforms in de Verenigde Staten is gestegen door de hogere olieprijzen. Volgens oliedienstverlener Baker Hughes zijn momenteel 415 platforms actief. Dat is het hoogste aantal sinds november vorig jaar. Die stijging hangt samen met de oorlog in het Midden-Oosten en de oplopende energieprijzen. Vooral in het olierijke Permian Basin in Texas wordt meer naar olie geboord. Dat is de belangrijkste olieproductieregio van de VS. Oliebedrijven investeren nu mogelijk ook meer in Noord-Amerika. Bij de noodopvang voor vluchtelingen in Loosdrecht zijn inmiddels 5 postzakken met steunbetuigingen bezorgd. Mensen uit heel Nederland sturen kaartjes naar vluchtelingen, opvangmedewerkers en het gemeentebestuur. De actie ontstond na rellen bij een protest tegen de noodopvang afgelopen dinsdag. Demonstranten gooiden toen vuurwerk en fakkels naar het gemeentehuis, waarna brand ontstond. Ook de brandweer werd korte tijd gehinderd en de ME moest ingrijpen. Er zijn meerdere mensen opgepakt. En Israël en Libanon hebben hun staakt het vuren met 45 dagen verlengd na onderhandelingen in Washington. De VS bemiddelen bij de gesprekken tussen beide landen. Volgende maand wordt er verder onderhandeld. Ondanks het bestand blijven er gevechten plaatsvinden in het zuiden van Libanon. Volgens dat land kwamen er afgelopen dag 3 hulpverleners om het leven bij een Israëlische aanval op een vestiging gelinkt aan Hezbollah. Israël zegt op te treden tegen Hezbollah-strijders als die het bestand schenden. Het weer, het is bewolkt met nog wel kans op een bui, vooral in het noorden. Het kwik daalt naar een graad of 4 bij een zwakke tot matige westenwind. Overdag krijgen we zon, wolken en buien bij zo'n 13 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Dit is Connect.

0: muziek en sport. Connect verbindt Midden-Gelderland.
1: De verbinding in Midden-Gelderland. Connect.

0: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws. Oud-defensieminister en Europarlementariër Janine Hennis-Plasgaard verlaat haar functie als VN-gezant voor Libanon en krijgt een nieuwe rol binnen de Verenigde Naties. Ze wordt ondersecretaris-generaal voor Veiligheid en Beveiliging onder secretaris-generaal Guterres. Het aantal actieve olieboorplatforms in de Verenigde Staten is gestegen door de hogere olieprijzen. Bij de noodopvang voor vluchtelingen in Loosdrecht zijn inmiddels 5 postzakken met steunbetuigingen bezorgd. En Israël en Libanon hebben hun staakt het vuren met 45 dagen verlengd na onderhandelingen in Washington. Ondanks het bestand blijven er gevechten plaatsvinden in het zuiden van Libanon. Volgens dat land kwamen er afgelopen dag 3 hulpverleners om het leven bij een Israëlische aanval op een vestiging gelinkt aan Hezbollah. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Oud-defensieminister en Europarlementariër Janine Hennis-Plasgaard verlaat haar functie als VN-gezant voor Libanon en krijgt een nieuwe rol binnen de Verenigde Naties. Ze wordt ondersecretaris-generaal voor Veiligheid en Beveiliging onder secretaris-generaal Guterres. Hennis was 2 jaar de hoogste VN-vertegenwoordiger in Libanon nadat ze zo'nzelfde rol in Irak had vervuld. De VN prijst haar ruime ervaring in diplomatie en internationale veiligheid. Wie haar opvolgt als VN-gezant in Libanon is onbekend. Het aantal actieve olieboorplatforms in de Verenigde Staten is gestegen door de hogere olieprijzen. Volgens oliedienstverlener Baker Hughes zijn momenteel 415 platforms actief. Dat is het hoogste aantal sinds november vorig jaar. Die stijging hangt samen met de oorlog in het Midden-Oosten en de oplopende energieprijzen. Vooral in het olierijke Permian Basin in Texas wordt meer naar olie geboord. Dat is de belangrijkste olieproductieregio van de VS. Oliebedrijven investeren nu mogelijk ook meer in Noord-Amerika. Bij de noodopvang voor vluchtelingen in Loosdrecht zijn inmiddels 5 postzakken met steunbetuigingen bezorgd. Mensen uit heel Nederland sturen kaartjes naar vluchtelingen, opvangmedewerkers en het gemeentebestuur. De actie ontstond na rellen bij een protest tegen de noodopvang afgelopen dinsdag. Demonstranten gooiden toen vuurwerk en fakkels naar het gemeentehuis, waarna brand ontstond. Ook de brandweer werd korte tijd gehinderd en de ME moest ingrijpen. Er zijn meerdere mensen opgepakt. En Israël en Libanon hebben hun staakt het vuren met 45 dagen verlengd na onderhandelingen in Washington. De VS bemiddelen bij de gesprekken tussen beide landen. Volgende maand wordt er verder onderhandeld. Ondanks het bestand blijven er gevechten plaatsvinden in het zuiden van Libanon. Volgens dat land kwamen er afgelopen dag 3 hulpverleners om het leven bij een Israëlische aanval op een vestiging gelinkt aan Hezbollah. Israël zegt op te treden tegen Hezbollah-strijders als die het bestand schenden. Het weer, het is bewolkt met nog wel kans op een bui, vooral in het noorden. Het kwik daalt naar een graad of 4 bij een zwakke tot matige westenwind. Overdag krijgen we zon, wolken en buien bij zo'n 13 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Dit is Connect. Een lekkere

0: Dit is Ewald van Lint met de hoofdpunten van het radionieuws. Oud-defensieminister en Europarlementariër Janine Hennis-Plasgaard verlaat haar functie als VN-gezant voor Libanon en krijgt een nieuwe rol binnen de Verenigde Naties. Ze wordt ondersecretaris-generaal voor Veiligheid en Beveiliging onder secretaris-generaal Guterres. Het aantal actieve olieboorplatforms in de Verenigde Staten is gestegen door de hogere olieprijzen. Bij de noodopvang voor vluchtelingen in Loosdrecht zijn inmiddels 5 postzakken met steunbetuigingen bezorgd. En Israël en Libanon hebben hun staakt het vuren met 45 dagen verlengd na onderhandelingen in Washington. Ondanks het bestand blijven er gevechten plaatsvinden in het zuiden van Libanon. Volgens dat land kwamen er afgelopen dag 3 hulpverleners om het leven bij een Israëlische aanval op een vestiging gelinkt aan Hezbollah. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: Dit is Dick de Haak met het radionieuws. Na een protest tegen een AZC in Apeldoorn zijn vannacht 3 mensen aangehouden. De demonstratie verliep rustig met een lichtjestocht, maar de politie greep in toen rond middernacht een aantal demonstranten met hen op de vuist wilden. Daarop werd een mobiele eenheid ingezet. Tijdens het protest tegen het AZC werd wel vuurwerk afgestoken. Tegen 1:30 vannacht werd het weer rustig in Apeldoorn. Er wordt in Apeldoorn de laatste tijd geregeld gedemonstreerd tegen de mogelijke komst van een noodlocatie. De Verenigde Staten hebben een Irakees aangeklaagd die wordt verdacht van betrokkenheid bij zeker 18 aanslagen op Europese Joodse instellingen in onder meer Amsterdam, Rotterdam, Nijkerk, Antwerpen en Luik. De Irakees werd volgens een advocaat opgepakt in Turkije en daarna uitgeleverd aan de VS. De verdachte zou gelieerd zijn aan de pro-Iraanse militie Kataib Hezbollah en de Iraanse revolutionaire garde. De Irakees zit momenteel vast in New York en kan een levenslange celstraf krijgen. De moeder van de ontvoerde Insia voert vandaag actie bij Paleis Huis ten Bosch tijdens het bezoek van de Indiase premier Modi aan koning Willem-Alexander, koning Maxima en premier Jette. Ze hoopt op aandacht voor de terugkeer van haar dochter die 10 jaar geleden door haar ex-man naar India is meegenomen. Volgens de moeder leeft Insia daar verborgen en zonder contact met haar familie in Nederland. Ze hoopt dat Modi's bezoek leidt tot nieuwe gesprekken en een doorbraak in de zaak. De politiechef van de Servische hoofdstad Belgrado is gearresteerd op verdenking van banden met de georganiseerde misdaad. Hij zou zijn betrokken bij een ontmoeting tussen 2 criminelen die eindigde in een dodelijke schietpartij. 3 agenten zouden geholpen hebben bij het wegwerken van het lichaam. In totaal zijn 9 mensen opgepakt in het onderzoek, onder wie een aantal agenten. Justitie verdenkt de politiechef van betrokkenheid bij een misdrijf en van het niet melden van de moord. Het weer, geregeld zon, maar ook enkele buien. In de kustgebieden is het vaker droog. Bij een matige zuidwestenwind wordt het een graad of 14. Tot zover het radionieuws.
1: Dit is Connect.

0: Dit is Dick de Hark met de hoofdpunten van het radionieuws. Na een protest tegen een AZC in Apeldoorn zijn vannacht 3 mensen aangehouden. De demonstratie verliep rustig met een lichtjestocht, maar de politie greep in toen rond middernacht een aantal demonstranten met hen op de vuist wilde. De Verenigde Staten hebben een Irakees aangeklaagd die wordt verdacht van betrokkenheid bij zeker 18 aanslagen op Europese Joodse instellingen in onder meer Amsterdam, Rotterdam, Nijkerk, Antwerpen en Luik. De moeder van de ontvoerde Insia voert vandaag actie bij Paleis Huis ten Bosch tijdens het bezoek van de Indiase premier Modi aan koning Willem-Alexander, koning Maxima en premier Jette. Ze hoopt op aandacht voor de terugkeer van haar dochter, die 10 jaar geleden door haar ex-man naar India is meegenomen. De politiechef van de Servische hoofdstad Belgrado is gearresteerd op verdenking van banden met de georganiseerde misdaad. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Connect, thuis in Midden-Gelderland.

0: is Dick de Hark met het radionieuws. Na een protest tegen een AZC in Apeldoorn zijn vannacht 3 mensen aangehouden. De demonstratie verliep rustig met een lichtjestocht, maar de politie greep in toen rond middernacht een aantal demonstranten met hen op de vuist wilde. Daarop werd de mobiele eenheid ingezet. Tijdens het protest tegen het AZC werd wel vuurwerk afgestoken. Tegen 1:30 vannacht werd het weer rustig in Apeldoorn. Er wordt in Apeldoorn de laatste tijd geregeld gedemonstreerd tegen de mogelijke komst van een noodlocatie. De Verenigde Staten hebben een Irakees aangeklaagd die wordt verdacht van betrokkenheid bij zeker 18 aanslagen op Europese Joodse instellingen in onder meer Amsterdam, Rotterdam, Nijkerk, Antwerpen en Luik. De Irakees werd volgens een advocaat opgepakt in Turkije en daarna uitgeleverd aan de VS. De verdachte zou gelieerd zijn aan de pro-Iraanse militie Kataib Hezbollah en de Iraanse revolutionaire garde. De Irakees zit momenteel vast in New York en kan een levenslange celstraf krijgen. De moeder van de ontvoerde Insia voert vandaag actie bij Paleis Huis ten Bosch tijdens het bezoek van de Indiase premier Modi aan koning Willem-Alexander, koning Maxima en premier Jette. Ze hoopt op aandacht voor de terugkeer van haar dochter die 10 jaar geleden door haar ex-man naar India is meegenomen. Volgens de moeder leeft Insia daar verborgen en zonder contact met haar familie in Nederland. Ze hoopt dat Modi's bezoek leidt tot nieuwe gesprekken en een doorbraak in de zaak. De politiechef van de Servische hoofdstad Belgrado is gearresteerd op verdenking van banden met de georganiseerde misdaad. Hij zou zijn betrokken bij een ontmoeting tussen 2 criminelen die eindigde in een dodelijke schietpartij. 3 agenten zouden geholpen hebben bij het wegwerken van het lichaam. In totaal zijn 9 mensen opgepakt in het onderzoek, onder wie een aantal agenten. Justitie verdenkt de politiechef van betrokkenheid bij een misdrijf en van het niet melden van de moord. Het weer, geregeld zon, maar ook enkele buien. In de kustgebieden is het vaker droog. Bij een matige zuidwestenwind wordt het een graad of 14. Tot zover het radionieuws.
1: Dit is Connect.

0: Dit is Dick de Hark met de hoofdpunten van het radionieuws. Na een protest tegen een AZC in Apeldoorn zijn vannacht 3 mensen aangehouden. De demonstratie verliep rustig met een lichtjestocht, maar de politie greep in toen rond middernacht een aantal demonstranten met hen op de vuist wilde. De Verenigde Staten hebben een Irakees aangeklaagd die wordt verdacht van betrokkenheid bij zeker 18 aanslagen op Europese Joodse instellingen in onder meer Amsterdam, Rotterdam, Nijkerk, Antwerpen en Luik. De moeder van de ontvoerde Insia voert vandaag actie bij Paleis Huis ten Bosch tijdens het bezoek van de Indiase premier Modi aan koning Willem-Alexander, koning Maxima en premier Jette. Ze hoopt op aandacht voor de terugkeer van haar dochter die 10 jaar geleden door haar ex-man naar India is meegenomen. De politiechef van de Servische hoofdstad Belgrado is gearresteerd op verdenking van banden met de georganiseerde misdaad. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws. Geregeld zon, maar ook enkele buien. In de kustgebieden is het vaker droog. Bij een matige zuidwestenwind wordt het een graad of 14. Vanavond eerst landinwaarts nog een bui, maar geleidelijk is het overal droog. Dat geldt ook voor de nacht. Morgen en ook na het weekend weinig verandering. Dinsdag en woensdag zijn er opklaringen en laat de zon zich vaker zien en loopt de temperatuur op tot 19 graden, normaal voor de tijd van het jaar. Woensdag kan het landinwaarts 20 of 21 graden worden. Vanaf donderdag worden 20 tot 25 graden en dat geldt ook voor het Pinksterweekend. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
1: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: Dit is Dick de Haak met het radionieuws. Na een protest tegen een AZC in Apeldoorn zijn vannacht 3 mensen aangehouden. De demonstratie verliep rustig met een lichtjestocht, maar de politie greep in toen rond middernacht een aantal demonstranten met hen op de vuist wilde. Daarop werd de mobiele eenheid ingezet. Tijdens het protest tegen het AZC werd wel vuurwerk afgestoken. Tegen 1:30 vannacht werd het weer rustig in Apeldoorn. Er wordt in Apeldoorn de laatste tijd geregeld gedemonstreerd tegen de mogelijke komst van een noodlocatie. De Verenigde Staten hebben een Irakees aangeklaagd die wordt verdacht van betrokkenheid bij zeker 18 aanslagen op Europese Joodse instellingen in onder meer Amsterdam, Rotterdam, Nijkerk, Antwerpen en Luik. De Irakees werd volgens een advocaat opgepakt in Turkije en daarna uitgeleverd aan de VS. De verdachte zou gelieerd zijn aan de pro-Iraanse militie Kataib Hezbollah en de Iraanse revolutionaire garde. De Irakees zit momenteel vast in New York en kan een levenslange celstraf krijgen. Bij een Oekraïense droneaanval vannacht op een appartementengebouw in de Russische stad Belgorod, vlakbij de Oekraïense grens, zijn 9 mensen gewond geraakt. Dat meldt het regionale crisiscentrum via Telegram. De Oekraïense president Zelensky dreigt Russische olie- en militaire installaties aan te vallen als vergelding voor de grootschalige Russische aanval op Kiev in de nacht van woensdag op donderdag, waarbij zeker 24 doden vielen en 47 anderen gewond raakten. Op X laat Zelensky weten dat Oekraïne die aanvallen van de agressor die onze levens eisen niet ongestraft kan laten. De moeder van de ontvoerde Insia voert vandaag actie bij Paleis Huis ten Bosch tijdens het bezoek van de Indiase premier Modi aan koning Willem-Alexander, koning Maxima en premier Jette. Ze hoopt op aandacht voor de terugkeer van haar dochter die 10 jaar geleden door haar ex-man naar India is meegenomen. Volgens de moeder leeft Insia daar verborgen en zonder contact met haar familie in Nederland. Ze hoopt dat Modi's bezoek leidt tot nieuwe gesprekken en een doorbraak in de zaak. Het weer, geregeld zon, maar ook enkele buien. In de kustgebieden is het vaker droog. Bij een matige zuidwestenwind wordt het een graad of 14. Tot zover het radionieuws.
1: Dit is Connect. Een lekkere

0: Ontdek samen met de historische vereniging Stad en Ambt Doesburg op 20 juni de verborgen parel van Doesburg, de Hoge Linie. Dit bijzondere natuurgebied, rijk aan planten, bomen, vogels en wild, is normaal niet toegankelijk voor publiek. Tijdens deze natuurhistorische wandeling vertelt de gids over natuur en de eeuwenoude vestinggeschiedenis van het gebied. De wandeling start om 10 uur. De traditionele Exodus wandeltocht vindt dit jaar plaats op 26 juni. De start is in het centrum van Huissen. De tocht staat in het teken van de evacuatie van 1944 en de terugkeer en wederopbouw in 1945. Onderweg wordt stilgestaan bij de geschiedenis van de regio Arnhem-Nijmegen tijdens de Tweede Wereldoorlog. Op de markt van Huissen zijn concerten en er vindt een bloemlegging plaats bij het massagraf in Huissen. Attracties en kraampjes komen samen tijdens de voorjaarskermis en braderie in het centrum van Duiven. Van 26 tot en met 28 juni staat het centrum volledig in het teken van plezier voor jong en oud. Bezoekers kunnen genieten van diverse attracties, heerlijke lekkernijen en een sfeervolle braderie met een gevarieerd aanbod aan kraampjes. Het belooft een gezellig weekend te worden vol entertainment, shoppen en ontmoeten. En tot zover de agendaberichten.
1: Ook deze track komt hier uit de regio. Je hoort hem hier. Nu op Connect.

0: voor de regio. Connect.
1: Hier ben je thuis.

0: Dit is Dick de Hark met de hoofdpunten van het radionieuws. Na een protest tegen een AZC in Apeldoorn zijn vannacht 3 mensen aangehouden. De demonstratie verliep rustig met een lichtjes tocht, maar de politie greep in toen rond middernacht een aantal demonstranten met hen op de vuist wilde. De Verenigde Staten hebben een Irakees aangeklaagd die wordt verdacht van betrokkenheid bij zeker 18 aanslagen op Europese Joodse instellingen in onder meer Amsterdam, Rotterdam, Nijkerk, Antwerpen en Luik. Bij een Oekraïense droneaanval vannacht op een appartementengebouw in de Russische stad Belgorod zijn 9 mensen gewond geraakt. De moeder van de ontvoerde Insia voert vandaag actie bij Paleis Huis ten Bosch tijdens het bezoek van de Indiase premier Modi aan koning Willem-Alexander, koning Maxima en premier Jette. Ze hoopt op aandacht voor de terugkeer van haar dochter, die 10 jaar geleden door haar ex-man naar India is meegenomen. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: zaterdagmiddag laat Connect je lachen. Luister voor een bak gezelligheid, het laatste nieuws en sport uit de regio. Naar Rick op Connect. Zaterdagmiddag, 2 uur.
1: Connect.

samen met de historische vereniging Stad en Ambt Doesburg op 20 juni de verborgen parel van Doesburg, de Hoge Linie. Dit bijzondere natuurgebied, rijk aan planten, bomen, vogels en wild, is normaal niet toegankelijk voor publiek. Tijdens deze natuurhistorische wandeling vertelt de gids over natuur en de eeuwenoude vestinggeschiedenis van het gebied. De wandeling start om 10 uur. De traditionele Exodus wandeltocht vindt dit jaar plaats op 26 juni. De start is in het centrum van Huissen. De tocht staat in het teken van de evacuatie van 1944 en de terugkeer en wederopbouw in 1945. Onderweg wordt stilgestaan bij de geschiedenis van de regio Arnhem-Nijmegen tijdens de Tweede Wereldoorlog. Op de markt van Huissen zijn concerten en er vindt een bloemlegging plaats bij het massagraf in Huissen. Attracties en kraampjes komen samen tijdens de voorjaarskermis en braderie in het centrum van Duiven. Van 26 tot en met 28 juni staat het centrum volledig in het teken van plezier voor jong en oud. Bezoekers kunnen genieten van diverse attracties, heerlijke lekkernijen en een sfeervolle braderie met een gevarieerd aanbod aan kraampjes. Het belooft een gezellig weekend te worden, vol entertainment, shoppen en ontmoeten. En tot zover de agendaberichten.

0: en outdoor signing is belangrijk voor de zichtbaarheid van uw bedrijf. CD-reclame helpt u hierbij. Van reclameborden, displays en spandoeken tot op maat gemaakte lichtbakken en autobelettering. Snel en efficiënt geregeld in binnen- en buitenland. Kijk voor al onze producten en informatie op cd-reclame.nl.
1: Phone Connect Zevenaar en Duiven. Jouw vertrouwde adres voor mobiele telefonie, glasvezelinternet en tv. Wij geven onafhankelijk advies en bieden alle providers onder één dak. Van KPN en Odido tot Ziggo en Delta. Ook voor vakkundige reparaties en de nieuwste accessoires. Ben je bij ons aan het juiste adres? Kom langs aan het Raadhuisplein 4 in Zevenaar of de Pastoriestraat 13 in Duiven. De koffie staat klaar. Phone Connect. Nieuwe naam, zelfde service.
2: Dit is Dick de Hark met het radionieuws. De Amerikaanse president Trump meldt dat de nummer 2 wereldwijd van de terreurbeweging Islamitische Staat, IS, is uitgeschakeld door troepen van de VS en Nigeria. Op Truth Social zegt Trump dat Abu Bilal al-Minouki, de meest actieve terrorist ter wereld, is uitgeschakeld en dat IS daardoor aanzienlijk is verzwakt. Het noordoosten van Nigeria valt al geruime tijd ten prooi aan geweld van jihadistische groeperingen zoals IS. Daarbij kwamen in de afgelopen 15 jaar al ruim 40.000 mensen om het leven en raakten ruim 2 miljoen Nigerianen ontheemd. De omgeving van de evenementenhal in Gorinchem is tot morgenavond 8 uur veiligheidsrisicogebied. Volgens de Gorinchemse burgemeester Melisande Brine is er een reële dreiging van ernstige geweldsincidenten rondom het evenement Dientjes Shopping Event XL, georganiseerd door kickbokser en mediapersoonlijkheid Dina Gabri. In de omgeving van de evenementenhal mag de politie personen en voertuigen preventief fouilleren en aanhouden. Waar die dreiging van geweld rond de Gorinchemse evenementenhal vandaan komt, is niet bekend. De Verenigde Staten hebben een Irakees aangeklaagd die wordt verdacht van betrokkenheid bij zeker 18 aanslagen op Europese Joodse instellingen in onder meer Amsterdam, Rotterdam, Nijkerk, Antwerpen en Luik. De Irakees werd volgens een advocaat opgepakt in Turkije en daarna uitgeleverd aan de VS. De verdachte zou gelieerd zijn aan de pro-Iraanse militie Kataib Hezbollah en de Iraanse revolutionaire garde. Bij een Oekraïense droneaanval vannacht op een appartementengebouw in de Russische stad Belgorod, vlakbij de Oekraïense grens, zijn 9 mensen gewond geraakt. De Oekraïense president Zelensky dreigt Russische olie- en militaire installaties aan te vallen als vergelding voor de grootschalige Russische aanval op Kiev in de nacht van woensdag op donderdag, waarbij zeker 24 doden vielen en 47 anderen gewond raakten. Op X laat Zelensky weten dat Oekraïne die aanvallen van de agressor die onze levens eisen niet ongestraft kan laten. Het weer, geregeld zon, maar ook enkele buien. In de kustgebieden is het vaker droog. Bij een matige zuidwestenwind wordt het een graad of 14. Tot zover het radionieuws.
0: Dit is Connect.

0: Op kasteel Doornenburg vindt op vrijdag 29 mei Cover by Night plaats, als opmaat naar Music by Night op zaterdag 30 mei. Tijdens Cover by Night staan diverse artiesten en groepen samen op het podium in verschillende samenstellingen. Ze brengen een gevarieerd programma met bekende covers. Het belooft een verrassende en muzikale avond te worden. De locatie is de binnenplaats van kasteel Doornenburg. Mensen die van hardlopen houden kunnen in Oud-Zevenaar op 31 mei meedoen aan de 25e editie van de Liemerse Landloop. Deze jubileumeditie belooft een extra feestelijke en sportieve dag te worden. Jaarlijks trekt het evenement honderden deelnemers uit de regio en daarbuiten. Er zijn afstanden van 3, 5 en 10 kilometer voor beginners en ervaren lopers. Ook voor kinderen is er een speciale kidsrun. Het parcours loopt door het Liemerse landschap met dijken en buitengebied. De start- en finishlocatie is bij Koffiehuis Uniek en de kerk aan de Kerkweg in Oud-Zevenaar. In de sfeervolle expositieruimte van het westelijk binnenplein van Fort Pannerden in Doornenburg presenteert het fort bijna 50 kunstwerken van het kunstcollectief Gelderse Poort. Het thema is vogelperspectief. De diversiteit aan stijlen en invalshoeken maakt deze expositie verrassend en inspirerend. De expositie is te zien tot en met 31 mei. Op de website fortpannerden.nl lees je meer informatie, de openingstijden en locatie. En tot zover de agendaberichten.
1: Regionale muziek hoor je hier, nu op Connect.

0: Dit is Dick de Hark met de hoofdpunten van het radionieuws. De Amerikaanse president Trump meldt dat de nummer 2 wereldwijd van de terreurbeweging Islamitische Staat, IS, is uitgeschakeld door troepen van de VS en Nigeria. Op Truth Social zegt Trump dat Abu Bilal al-Minouki, de meest actieve terrorist ter wereld, is uitgeschakeld en dat IS daardoor aanzienlijk is verzwakt. De omgeving van de evenementenhal in Gorinchem is tot morgenavond 8 uur veiligheidsrisicogebied. Volgens de Gorinchemse burgemeester Melisande Brine is er een reële dreiging van ernstige geweldsincidenten rondom het evenement Dientjes Shopping Event XL. De Verenigde Staten hebben een Irakees aangeklaagd die wordt verdacht van betrokkenheid bij zeker 18 aanslagen op Europese Joodse instellingen in onder meer Amsterdam, Rotterdam, Nijkerk, Antwerpen en Luik. Bij een Oekraïense droneaanval vannacht op een appartementengebouw in de Russische stad Belgorod zijn 9 mensen gewond geraakt. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws. Geregeld zon, maar ook enkele buien. In de kustgebieden is het vaker droog. Bij een matige zuidwestenwind wordt het een graad of 14. Vanavond eerst landinwaarts nog een bui, maar geleidelijk is het overal droog. Dat geldt ook voor de nacht. Morgen en ook na het weekend weinig verandering. Dinsdag en woensdag zijn er opklaringen en laat de zon zich vaker zien en loopt de temperatuur op tot 19 graden, normaal voor de tijd van het jaar. Woensdag kan het landinwaarts 20 of 21 graden worden. Vanaf donderdag wordt het 20 tot 25 graden en dat geldt ook voor het Pinksterweekend. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
1: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: Bij Connect hoor je altijd de mooiste verhalen uit de regio. Stuur jouw verhaal nu in via rtvconnect.nl en vertel erover op de radio.
1: Connect. Overal thuis.

Koor One Step Beyond geeft een gevarieerd avondconcert in Huis van Loo op 30 mei. Het koor uit Zevenaar telt 20 leden onder leiding van Hans Scholing, met medewerking van projectzangers en instrumentale intermezzo's. Op het programma staan werken van onder andere Purcell, Mozart, Vivaldi en Fauré. Het concert is van 7 tot 10 uur. Huis van Loo is gevestigd aan de Loostraat in Loo. In het multifunctioneel centrum Doelum in Renkum brengt Sheer Devotion op 31 mei muziek met gevoel, klasse en een flinke dosis passie. Deze band weet als geen ander hoe je het publiek raakt. Van meeslepende nummers tot opzwepende momenten die zorgen voor kippenvel en beweging. Met hun sterke sound, strakke samenspel en zichtbare liefde voor muziek maakt Sheer Devotion elk optreden bijzonder. Het optreden begint om 4 uur. In het centrum van Huissen wordt ook dit jaar weer een voorjaarsmarkt gehouden op zondag 31 mei van 10 tot 4 uur. Op de markt staan diverse kraampjes van lokale ondernemers en foodtrucks. Er is voor ieder wat wils. Of je nu op zoek bent naar trendy kleding, unieke handgemaakte items of gewoon wilt genieten van de gezellige sfeer, alles is mogelijk tijdens de voorjaarsmarkt in Huissen. En tot zover de agendaberichten.

0: Alle vestigingen van Zitcomfort zijn tweede Pinksterdag geopend. Kijk op zitcomfort.nl.
1: Ondernemers opgelet. Bent u op zoek naar professionele kantoorruimte? Dan bent u bij Ondernemerscentrum De Pelikaan aan het juiste adres. Flexibele contracten en all-in prijzen. Neem een kijkje op onze website ocdepelikaan.nl en mail naar info@vankeulenverhuur.nl. Ondernemerscentrum De Pelikaan zit tegenover het station aan de Ringbaan Zuid 8 in Zevenaar.
2: Dit is Dick de Hark met het radionieuws. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie WHO blijft het risico op het hantavirus voor de wereldbevolking laag. Op X meldt de WHO dat het de status van bevestigde en vermoedelijke gevallen actief blijft volgen. Ook wordt nog gezocht naar de oorsprong van de uitbraak en hoe het virus zich heeft verspreid. Tot nu toe zijn 3 mensen, waaronder 2 Nederlanders, overleden aan de gevolgen van het virus dat recent opdook op het Nederlandse cruiseschip Hondius, dat onderweg is naar Rotterdam en daar op 18 mei wordt verwacht. In de Belgische plaats Brasschaat is vannacht 1 van de 5 jonge inzittenden van een auto overleden nadat het voertuig tegen een boom was gecrashed. De jongeren van 16 en 17 jaar oud zijn zwaar gewond naar het ziekenhuis gebracht. Het ongeval gebeurde rond 11:30 gisteravond, toen de bestuurder in een bocht de controle over het stuur verloor. De auto heeft volgens de politie te hard gereden. Bij het ongeval in de Belgische Brasschaat waren geen andere voertuigen betrokken. De Amerikaanse president Trump meldt dat de nummer 2 wereldwijd van de terreurbeweging Islamitische Staat, IS, is uitgeschakeld door troepen van de VS en Nigeria. Op Truth Social zegt Trump dat Abu Bilal al-Minouki, de meest actieve terrorist ter wereld, is uitgeschakeld en dat IS daardoor aanzienlijk is verzwakt. Het noordoosten van Nigeria valt al geruime tijd ten prooi aan geweld van jihadistische groeperingen zoals IS. Daarbij kwamen in de afgelopen 15 jaar al ruim 40.000 mensen om het leven en raakten ruim 2 miljoen Nigerianen ontheemd. De omgeving van de evenementenhal in Gorinchem is tot morgenavond 8 uur veiligheidsrisicogebied. Volgens de Gorinchemse burgemeester Melisande Brine is er een reële dreiging van ernstige geweldsincidenten rondom het evenement Dientjes Shopping Event XL, georganiseerd door kickboxer en mediapersoonlijkheid Dina Gabri. In de omgeving van de evenementenhal mag de politie personen en voertuigen preventief fouilleren en aanhouden. Waar die dreiging van geweld rond de Gorinchemse evenementenhal vandaan komt, is niet bekend. Het weer, geregeld zon, maar ook enkele buien. In de kustgebieden is het vaker droog. Bij een matige zuidwestenwind wordt het een graad of 14. Tot zover het radionieuws.
3: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A12 Arnhem richting Oberhausen staat file voor de Duitse grens 3 kilometer. De vertraging is ruim 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Dit is Connect. Een lekkere lange

0: Ga mee op muzikale ontdekkingsreis met Bandera Latina op 31 mei in het Arnhemse Posttheater. Onder leiding van Salvatore Giuseppe Sigi ontdek je muziek, instrumenten en samenspel. Met Spaanse, Italiaanse en Zuid-Amerikaanse klanken verbindt de band culturen en mensen. Laat je meevoeren langs warme ritmes en verrassende muzikale uitstapjes. De ontdekkingsreis is van 3 uur tot 4:30. Beleef de 4e editie van het Connection Café aan de Oeverstraat op 31 mei van 5:30 tot 9:30. Connection Café is voor Arnhemmers met verschillende achtergronden die nieuwsgierig zijn naar elkaar. Tijdens de avonden is er ruimte voor storytelling, samen eten en gesprekken die niet per se ergens naartoe hoeven, maar wel ergens beginnen. De avond wordt afgesloten met muziek en dans. Kijk voor meer informatie op rozet.nl. Mensen die van live muziek houden kunnen op 31 mei in Westervoort gaan genieten van Muziek in de Tuin. Bezoekers wandelen tussen 5:30 en 5:30 langs tuinen met live optredens van artiesten. Het programma varieert van akoestische muziek en wereldmuziek tot dans- en rockcovers. Belangstellenden kunnen het programma en de route krijgen bij Huize Vredenburg. Let op, er zijn kosten aan verbonden waarvan de opbrengst naar Cadans Dagbeleving in Westervoort gaat. En tot zover de agendaberichten.
1: Ook deze track komt hier uit de regio. Je hoort hem hier, nu op Connect.

0: Dit is Dick de Hark met de hoofdpunten van het radionieuws. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie WHO blijft het risico op het hantavirus voor de wereldbevolking laag. In de Belgische plaats Brasschaat is vannacht een van de 5 jonge inzittenden van een auto overleden nadat het voertuig tegen een boom was gecrashed. De Amerikaanse president Trump meldt dat de nummer 2 wereldwijd van de terreurbeweging Islamitische Staat, IS, is uitgeschakeld door troepen van de VS en Nigeria. Op Truth Social zegt Trump dat Abu Bilal al-Minouki, de meest actieve terrorist ter wereld, is uitgeschakeld en dat IS daardoor aanzienlijk is verzwakt. De omgeving van de evenementenhal in Gorkum is tot morgenavond 8 uur veiligheidsrisicogebied. Volgens de Gorkumse burgemeester Melisande Brine is er een reële dreiging van ernstige geweldsincidenten rondom het evenement Dientjes Shopping Event XL. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A12 Arnhem richting Oberhausen staat file voor de Duitse grens 3 kilometer. De vertraging is 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

Vorig jaar was het een schot in de roos. De Hunneschans in Hyvea-dorp vol picknickkleden, zelfgemaakte lekkernijen, spelende kinderen en gesprekken tussen oude bekenden en nieuwe buren. Op zaterdag 6 juni wordt de Hunneschans weer omgedoopt met picknickkleden, met daarbij diverse activiteiten voor jong en oud. Terwijl de kinderen zich vermaken met spelletjes, hebben de volwassenen alle tijd om bij te praten. Iedereen is welkom tussen 2:30 en 4:30. Het centrum van Bemmel verandert op 7 juni in een groot openluchtmuseum vol bijzondere voertuigen. Bezoekers kunnen klassieke auto's, jong- en oldtimers en unieke voertuigen bewonderen die je zelden ziet. Ook liefhebbers van motoren en brommers komen aan hun trekken. In de ochtend is er een toertocht door de omgeving. Ook worden de voertuigen tentoongesteld op diverse pleinen in het centrum. Inschrijving voor de toertocht en meer informatie staat op bemmelonwheels.nl. Muziekliefhebbers kunnen op zondag 14 juni een concert bijwonen in de tuin van de Lage Oorsprong in Oosterbeek. De internationaal succesvolle contrabassist James Ussi verzorgt een bijzonder optreden. Ussi begon zijn muzikale carrière in 2001 en ontwikkelde zich tot een toonaangevende solist. Het optreden is van 3:30 tot 4:30. Het adres van de tuin van de Lage Oorsprong is van Borselenweg in Oosterbeek. En tot zover de agendaberichten.

0: Outdoor signing is belangrijk voor de zichtbaarheid van uw bedrijf. CD-reclame helpt u hierbij. Van reclameborden, displays en spandoeken tot op maat gemaakte lichtbakken en autobelettering. Snel en efficiënt geregeld in binnen- en buitenland. Kijk voor al onze producten en informatie op cd-reclame.nl.
1: Phone Connect Zevenaar en Duiven. Jouw vertrouwde adres voor mobiele telefonie, glasvezel, internet en tv. Wij geven onafhankelijk advies en bieden alle providers onder één dak. Van KPN en Odido tot Ziggo en Delta. Ook voor vakkundige reparaties en de nieuwste accessoires. Ben je bij ons aan het juiste adres? Kom langs aan het Raadhuisplein 4 in Zevenaar of de Pastoriestraat 13 in Duiven. De koffie staat klaar. Phone Connect. Nieuwe naam, zelfde service.
2: Dit is Dikter Haak met het radionieuws. Na de Amerikaanse president Trump gaat nu ook zijn Russische ambtgenoot Poetin naar China. Het Kremlin meldt dat hij de komende weken bezoek aan China brengt. Hij is dinsdag en woensdag in het Aziatische land, waar hij en de Chinese president Xi Jinping hun betrekkingen zullen bespreken en van gedachten wisselen over belangrijke internationale en regionale kwesties, aldus Moskou. Het is volgens Chinese media de eerste keer dat de leiders van Rusland en de Verenigde Staten in dezelfde maand een bezoek brengen aan China. Aan de westkust van Australië is een man overleden nadat hij door een haai werd aangevallen, meldt de politie. Het is de tweede fatale haaienaanval in Australië dit jaar. De 38-jarige man werd naar de wal gebracht, maar een poging hem te reanimeren lukte niet meer. De aanval van de haai was voor de kust van Rottnest Island, dicht bij de miljoenenstad Perth, de hoofdstad van de Australische deelstaat West-Australië. Volgens Australische media werd de man aangevallen door een 5 meter lange witte haai. Rottnest Island is een populaire toeristische bestemming. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie WHO blijft het risico op het hantavirus voor de wereldbevolking laag. Op X meldt de WHO dat het de status van bevestigde en vermoedelijke gevallen actief blijft volgen. Ook wordt nog gezocht naar de oorsprong van de uitbraak en hoe het virus zich heeft verspreid. Tot nu toe zijn 3 mensen, waaronder 2 Nederlanders, overleden aan de gevolgen van het virus dat recent opdook op het Nederlandse cruiseschip Hondius, dat onderweg is naar Rotterdam en daar op 18 mei wordt verwacht. In de Belgische plaats Brasschaat is vannacht 1 van de 5 jonge inzittenden van een auto overleden nadat het voertuig tegen een boom was gecrashed. De jongeren van 16 en 17 jaar oud zijn zwaar gewond naar het ziekenhuis gebracht. Het ongeval gebeurde rond 11:30 gisteravond toen de bestuurder in een bocht de controle over het stuur verloor. De auto heeft volgens de politie te hard gereden. Bij het ongeval in de Belgische Brasschaat waren geen andere voertuigen betrokken. Het weer, geregeld zon, maar ook enkele buien. In de kustgebieden is het vaker droog. Bij een matige zuidwestenwind wordt het een graad of 14. Tot zover het radionieuws.
3: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Grenscontroles veroorzaken file op de A12 Arnhem richting Oberhausen. Tussen knooppunt Oudijk en de Duitse grens 2 kilometer. De vertraging is een kwartier. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Dit is Connect.

0: Op kasteel Doornenburg vindt op vrijdag 29 mei Cover by Night plaats, als opmaat naar Music by Night op zaterdag 30 mei. Tijdens Cover by Night staan diverse artiesten en groepen samen op het podium in verschillende samenstellingen. Ze brengen een gevarieerd programma met bekende covers. Het belooft een verrassende en muzikale avond te worden. De locatie is de binnenplaats van kasteel Doornenburg. Mensen die van hardlopen houden kunnen in Oud-Zevenaar op 31 mei meedoen aan de 25e editie van de Liemerse Landloop. Deze jubileumeditie belooft een extra feestelijke en sportieve dag te worden. Jaarlijks trekt het evenement honderden deelnemers uit de regio en daarbuiten. Er zijn afstanden van 3, 5 en 10 kilometer voor beginners en ervaren lopers. Ook voor kinderen is er een speciale kidsrun. Het parcours loopt door het Liemerse landschap met dijken en buitengebied. De start- en finishlocatie is bij Koffiehuis Uniek en de kerk aan de Kerkweg in Oud-Zevenaar. In de sfeervolle expositieruimte van het westelijk binnenplein van Fort Pannerden in Doornenburg presenteert het fort bijna 50 kunstwerken van het kunstcollectief Gelderse Poort. Het thema is vogelperspectief. De diversiteit aan stijlen en invalshoeken maakt deze expositie verrassend en inspirerend. De expositie is te zien tot en met 31 mei. Op de website fortpannerden.nl lees je meer informatie, de openingstijden en locatie. En tot zover de agendaberichten.
1: Regionale muziek hoor je hier, nu op Connect.

0: Dit is Dick de Hark met de hoofdpunten van het radionieuws. Na de Amerikaanse president Trump gaat nu ook zijn Russische ambtgenoot Poetin naar China. Het is volgens Chinese media de eerste keer dat de leiders van Rusland en de Verenigde Staten in dezelfde maand een bezoek brengen aan China. Aan de westkust van Australië is een man overleden nadat hij door een haai werd aangevallen, meldt de politie. Het is de tweede fatale haaienaanval in Australië dit jaar. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie WHO blijft het risico op het hantavirus voor de wereldbevolking laag. In de Belgische plaats Brasschaat is vannacht een van de vijf jonge inzittenden van een auto overleden nadat het voertuig tegen een boom was gecrashed. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws. Geregeld zon, maar ook enkele buien. In de kustgebieden is het vaker droog. Bij een matige zuidwestenwind wordt het een graad of 14. Vanavond eerst landinwaarts nog een bui, maar geleidelijk is het overal droog. Dat geldt ook voor de nacht. Morgen en ook na het weekend weinig verandering. Dinsdag en woensdag zijn er opklaringen en laat de zon zich vaker zien en loopt de temperatuur op tot 19 graden, normaal voor de tijd van het jaar. Woensdag kan het landinwaarts 20 of 21 graden worden. Vanaf donderdag worden 20 tot 25 graden en dat geldt ook voor het Pinksterweekend. Tot zover het weerbericht van het radionieuws.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A12 Arnhem richting Oberhausen staat file tussen Zevenaar en de Duitse grens 3 kilometer. De vertraging is 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

Max Sport. Mis niets op het veld. En volg live de wedstrijden van Vitesse en MHSV. Als eerste de prestaties van jouw club. Kijk voor het speelschema op rtvconnect.nl. Connect Sport. Op de wedstrijddagen ook bij jou thuis.

go. It ain't no country club either.

Slagwerkgroep Crescendo uit Zevenaar betreedt op 29 mei... het podium van poptempel Luxor Live in Arnhem. A Live Percussion Tribute to Avicii is een unieke crossover... tussen elektronische dance, popmuziek en slagwerk. De slagwerkers brengen een set waarin nummers van Avicii een nieuwe gedaante krijgen. Denk aan Wake Me Up en Hey Brother. De vocale hoofdrollen zijn in handen van Gio Kemper... en vocal coach en performer Jorien Arndt. Het optreden begint om 8 uur. Muziekcafé De Lantaren in Zevenaar houdt op 30 mei... een nieuwe editie van het Open Podium. Vanaf 8:30 wordt het publiek verrast met een gevarieerd programma... vol singer-songwriters, bands en andere artiesten. Iedereen is welkom om te genieten van muziek en creativiteit. De locatie is de Hoge Bonger 3 in Zevenaar... en de avond duurt tot 11:30. De Liemerse Landloop viert op zondag 31 mei haar 25ste jubileum. Dit hardloopevenement is er voor iedereen, van beginner tot ervaren loper. Het parcours loopt door het gebied van Ooi en Oud-Zevenaar... en is snel en gecertificeerd. Deelnemers kunnen kiezen uit de 10 kilometer, 5 kilometer, 3 kilometer... of de populaire 5 kilometer teamrun. Voor kinderen van 4 tot en met 12 jaar... is er een gratis kidsrun van 500 of 1000 meter. Voor inschrijving of informatie bezoek de website limmerselandloop.nl. En tot zover de agendaberichten.

0: Ondernemers opgelet.
1: Bent u op zoek naar professionele kantoorruimte? Dan bent u bij Ondernemerscentrum De Pelikaan aan het juiste adres. Flexibele contracten en all-in prijzen. Neem een kijkje op onze website ocdepelikaan.nl en mail naar info@vankeulenverhuur.nl. Ondernemerscentrum De Pelikaan zit tegenover het station aan de Ringbaan Zuid 8 in Zevenaar.
2: Dit is Dick de Hark met het radionieuws. Uit een rapport van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat blijkt dat op zo'n 60 plekken in Nederland de PFAS-vervuiling zo ernstig is dat daar zo snel mogelijk moet worden schoongemaakt, dat meldt de NOS. Verwacht wordt dat het aantal plekken waar de bodem vervuild is met synthetische chemicaliën nog zal toenemen. Onderzoek nog jaren kan duren en veel geld gaat kosten voordat die locaties zijn gesaneerd, al dus de NOS. Probleem daarbij is dat bodemonderzoek naar het PFAS niet kan worden afgedwongen. Formeel kunnen bedrijven zo'n onderzoek tegenhouden. In het kader van het bezoek van de Indiase premier Modi aan Nederland geeft de Universiteit Leiden 2 eeuwenoude ringen met beschreven koperen platen terug aan India. Premier Modi krijgt de zogeheten Shola-platen vandaag te zien bij zijn bezoek aan Den Haag, laat de Leidse Universiteit weten. India heeft ongeveer 3 jaar geleden gevraagd om de ringen met platen van Nederland terug te krijgen. Die waren destijds waarschijnlijk opgegraven bij de bouw van een VOC-fort in de Indiase havenstad Nagapattinam. Na de Amerikaanse president Trump gaat nu ook zijn Russische ambtgenoot Poetin naar China. Het Kremlin meldt dat hij de komende weken een bezoek aan China brengt. Hij is dinsdag en woensdag in het Aziatische land, waar hij en de Chinese president Xi Jinping hun betrekkingen zullen bespreken en van gedachten wisselen over belangrijke internationale en regionale kwesties, aldus Moskou. Het is volgens Chinese media de eerste keer dat de leiders van Rusland en de Verenigde Staten in dezelfde maand een bezoek brengen aan China. Aan de westkust van Australië is een man overleden nadat hij door een haai werd aangevallen, meldt de politie. Het is de 2e fatale haaienaanval in Australië dit jaar. De 38-jarige man werd naar de wal gebracht, maar een poging hem te reanimeren lukte niet meer. De aanval van de haai was voor de kust van Rottnest Island, dicht bij de miljoenenstad Perth, de hoofdstad van de Australische deelstaat West-Australië. Volgens Australische media werd de man aangevallen door een 5 meter lange witte haai. Rottnest Island is een populaire toeristische bestemming. Het weer, geregeld zon, maar ook enkele buien. In de kustgebieden is het vaker droog. Bij een matige zuidwestenwind wordt het een graad of 14. Tot zover het radionieuws.
3: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A12 Arnhem richting Oberhausen staat file tussen knooppunt Oudijk en de Duitse grens 2 kilometer. De vertraging is een kwartier. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Dit is Connect.

0: One more time. Ja, one more time. Een hele goede middag. 11:55. Zo, Tijn, we zijn weer op de radio.
1: Ja, eindelijk weer.
0: Ja, ik had mijn hoofdtelefoon nog niet ingeplukt, maar net op tijd, hè?
1: Net op tijd.
0: Ja, hey, hoe is het met je bek?
1: Ja, gaat... Ja, nou, kan beter.
0: Ik zit hier tegenover een Tijn. En Tijn lacht altijd stiekem als een beetje mijn boer met kiespijn. Maar nu heb je echt geen kiespijn, maar een pijn in je mond of zo?
1: Ja, ze hebben... Ik had vier van een soort van haakjes in mijn mond.
0: Haakje,
1: en dan
0: ja.
1: Echt in mijn tandvlees.
0: Ja.
1: Dan hebben ze erin geboord, ingeschroefd.
0: Ja.
1: En die moesten er vorige week woensdag uit.
0: Ja, maar dat is al meer dan anderhalve week geleden. Dus het zou beter met je moeten gaan nu.
1: Ja, ik had eerst zo'n kop. Ik zag eruit als een hamster of zo.
0: Ja, maar nu nog een beetje.
1: Ja, nog steeds?
0: Nu een goudhamster.
1: Ja.
0: Hé, maar zo gaat het lachen niet dan? Want gaat het niet snel met het herstel? Of?
1: Nee, het lachen doet gewoon pijn. En er zitten nog hechtingen in.
0: Oh,
1: en die moeten er ook nog uit.
0: Oké, en hoe gaat het met eten en zo?
1: Nou, eten, ik kon in het begin mijn mond alleen niet zo heel ver open doen. Dus dan was het zeg maar een soepkom met een theelepeltje naar binnen werken.
0: Maar ja, het gaat nou dus beter.
1: Ja, het gaat
0: dus vandaag
1: beter.
0: Moeten we een beetje trieste berichten behandelen en niet zoveel gaan lachen.
1: Ja.
0: Dat zou een idee kunnen zijn, toch?
1: Ja.
0: Hey, gisteravond, ik moet er even over vertellen. Ik was bij de show van Suzanne Vreek. Het was zo leuk. Ik heb zo genoten gisteravond. Ja, 40.000 mensen natuurlijk.
1: 400.000.
0: Nee, 40.000.
1: 400.
0: Wat zeg je nou allemaal? 40.000 mensen waren er. Nee, 400.000 passen er echt niet in, sorry. Nee, je moet echt beter lezen.
1: Oh, sorry. Nee, sorry.
0: Ik weet niet waar je ze neerzet, maar niet daar. Maar in ieder geval 40.000. Rick komt binnen. 400.000. Dat is toch... Rick, zeg er eens even van.
2: Ze hadden gewild dat er 400.000 man in het Gelredome past.
0: Ja,
2: dat past nog geen eens in het grootste stadion in Amerika, joh.
1: Rustig, jongens.
0: Kijk, zijn mond doet zeer, is het. Hij heeft last van zijn mond.
1: Ja, ik kan niet zo goed nadenken.
0: Hou je mond maar gewoon dicht, dat is misschien het beste. In ieder geval gisteravond daar een geweldige show. We laten even een fragmentje horen, want wat was het leuk daar met die 40.000 aanwezigen. Gisteravond dus er wat mooie Gelderdome in Arnhem. Zometeen gaan we nog meer van Suzanne Vreek laten horen. Hey, fijne platen staan er voor je klaar. En straks om 12:45 gaan we weer bellen met de enige echte Arie Storm. En hij heeft weer wat bijzonders te melden. Dus welkom bij de show.

0: Jouw zaterdag vandaag met muziek van Eva Max en Kings and Queens. 10 over 12. Heb je wat laatst nieuws, Tijn, voor vandaag?
1: Nee, ik heb geen laatste nieuws.
0: Maar wil je dan delen? Want ik heb wel wat laatste nieuws.
1: Nee, ik heb wel leuk ander nieuws.
0: Oh, leuk ander nieuws. Wat is er leuk?
1: Ja, tweede Pinksterdag, maandag. Dat is op maandag.
0: Dan moet ik gewoon werken.
1: Moet je dan werken?
0: Ja, ik moet gewoon werken.
1: Normale mensen zijn al vrij, hoor.
0: Ja, ik niet. Normale mensen. Maar vertel, wat is er te doen?
1: Ja, dan is er het muziekfestival. Een muziekfestival in Dorster Park.
0: Oh, leuk.
1: Ja, je weet weer, dol enthousiast.
0: Nee, wel leuk. Wat te vertel.
1: Ja, er komen verschillende muziekverenigingen.
0: Oké. Okay.
1: En dat is dan weer in het teken van 1300 jaar Westervoort. Maar ook met allemaal met de buurgemeenten. Want ze willen een beetje de Liemerse fusie willen ze voor een, ja, niet vormgegeven, maar visueel maken.
0: Visueel maken. En iedereen is daar welkom. Ik ook.
1: Ja, jij ook.
0: Oké, okay, dat is leuk.
1: Iedereen.
0: Hey, even wat ander nieuws. Want premier Jetten die ontvangt vandaag met het koningspaar de Indiaanse premier Narendra Modi als onderdeel van zijn tweedaagse bezoek aan Nederland. En er wordt vandaag veel gevoetbald. Dus mocht je van voetbal houden, dan zit je vandaag goed.
1: Waar dan?
0: Overal.
1: Waar?
0: Waar?
1: Ja, waar?
0: Hoezo? Nou, waar? Vandaag speelt onder andere Almere City, Willem II. En vandaag, wat ik ook wilde vertellen, want daar gaat ook onze Rick volgende week naartoe. Harry Styles gaat optreden voor het eerst vanavond. Een reeks van 10 concerten. En de allereerste is vanavond in de Johan Cruijff Arena in Amsterdam, is dat, hè?
1: Ja, ja, daar staat hij.
0: Ja, dat is leuk. Dus ja, mocht je ervan houden, veel plezier vanavond bij de Johan Cruijff Arena. Hey, we zijn op de radio, Peter en Tijn. En mocht je nog wat leuks willen horen, dan hebben we ook een speciaal appnummer. Weet je dat nummer nog?
1: 0316-6x3.
0: Ja, helemaal goed. Hey, heb je nog leuke muziek meegenomen voor vandaag?
1: Ja, ik heb hartstikke leuke muziek.
0: Doe eens een tipje van de sluier. Wat gaan we zo meteen horen wat jij meeneemt? Want jij, even leuk om te vertellen, je hebt altijd een paar platen klaarstaan. En dan zeg ik van, hey Tijn, wat wil je horen?
1: Ja, je moet gewoon, het is lekker up-tempo.
0: Lekker up-tempo.
1: Ja, echt zaterdagse muziek.
0: Oké, okay. Zaterdagse muziek zometeen, maar eerst Ja, Dromen in Kleur. Daar openen ze gisteravond mee in het Gelderdoom. Suzanne Freek.

0: en Jules op de radio. En I'll be there met Rita Ora.
1: Spreek je het uit als Schultz of Schultz?
0: Schultz.
1: Of zijn Duits? Schultz?
0: Ja, ik weet niet. Ik zeg altijd Schultz zoals iedereen het zegt. Ik doe iedereen maar gewoon naam en een aap. Weet je wel?
1: Juist.
0: Ja, dat is. Hey, je had wat belangrijk nieuws te melden over de volgende artiest die we gaan draaien. Boza. Zeg ik dat goed, Boza?
1: Ja, het is... De Boza. Ja, wat niet veel mensen weten is dat het een vriendengroep uit Noorwegen is.
0: Oh, wat leuk.
1: Ja, het zijn drie heren. En ze maakten al langer muziek voor examenfeesten, voor op hun school. En ze werden ook... Dat ging goed. Ze werden wel bekend in Noorwegen. Maar nu met het nummer Magnetic zijn ze ook doorgebroken internationaal in Europa.
0: Oké, en waar kwamen ze vandaan, zeg je?
1: Noorwegen?
0: Oh.
1: Iets van Bergen. Geen Bergen, maar...
0: En hoeveel mensen bestaat hier?
1: Drie. Het zijn drie gasten.
0: Drie mannen?
1: Ja.
0: Van welke leeftijd?
1: Ik denk, examenfeestjes, ik denk 20 jaar of zo.
0: Oh, 20 jaar?
1: Ja.
0: Oké.
1: Okay. Nou. En bijzonder, dit nummer is gemaakt in een sneeuwstorm met min 15.
0: Oh, wauw.
1: Dus.
0: Nou, dan moeten we eindelijk de clip even bij gaan bekijken.
1: Ja, zou die erbij zitten?
0: Ja, er zal best een clip bij zitten. Maar die hoor je niet op de radio, maar je hoort hem wel. Zet hem een tandje op 10. Leuke plaat.

0: op de zaterdag met Cat's Eye, Gabriella. Het is jouw zaterdagmiddag bij Connect. Wat lekker dat je luistert. Zo meteen dan gaan we over naar Arie met weer iets heel bijzonders.
1: Waar wil hij het over hebben?
0: Ja, dat weet ik niet. Hij appt mij altijd, maar ik lees die berichten nooit. Het boeit mij niet zoveel, maar ik kan wel even gaan kijken. Joh. Hij zei wel tegen mij, wil je alsjeblieft om 12:15 bellen? Want 12:15, ik heb geen idee. Kan die vanmiddag...
1: Dan ligt hij in de tuin...
0: Nee, ik heb geen idee.
1: Bruin te bakken.
0: Item morgen, wat nieuws, mijn en jouw nieuws van de afgelopen week. Oké, nou leuk. Dat dus. En zo meteen het laatste regionieuws, wat daarin, Tijn?
1: Daarin hebben we een brand in Arnhem en... Natuurlijk, de nieuwe kinderburgemeester van Zevenaar zoeken.
0: Een nieuwe kinderburgemeester? Zou jij er niet willen zijn?
1: Nee, dat mag niet. Dan moet je in groep 8 zitten.
0: Oh, en jij zit toch in groep 9 of niet? Nee, weet ik niet. Hé, jij zit op een andere school, toch?
1: Ja, ik zit gewoon op een mbo, hallo.
0: Oh, mbo, ja, oké. Okay.
1: Ik ben volwassen.
0: Nee, ja, dat is waar. Ik ben niet volwassen, sorry. Nou, dat zo meteen. Maar we gaan eens even luisteren naar een live sessie van Mart Hoogkamer. Dat is zo leuk, luister even mee.
2: Een mooie nederpop met die zingen. En het zou leuk zijn als je hem al doet, hè? Oh. We gaan een hele mooie... Even opnieuw toch dit. Oh ja, oké. Okay. Mijn hele leven lang. Ik weet niet of je zit te wachten. Op een vriendelijk woord van mij. Als ik jou oproep in gedachten. Maak me dat veel beetjes blij. Voelt alsof ik jou zie zitten. Alsof ik je alleen maar ruik. Zit in 100.000 vlinders. Die zoet zweven in mijn buik. Ik heb je lief mijn hele leven. Het is nog meer dan houden van. Het is alsof je in mijn bloed zit.

0: Wat zou je doen? Nee, de popmedley van Mart Hoogkamer. Hier op Connect op de zaterdag vandaag. Wat lekker zeg, ja, als je op YouTube zit, dan ben ik altijd thuis een beetje aan het scrollen naar leuke muziek. Vooral in de avond. En dan komt dit zomaar aan je voorbij. En dan hoor je dat gewoon in de show. Hoe leuk is het? Hey, het is klokslag 12:30 op de zaterdag. Ik heb zometeen nog Tina Turner voor je klaarstaan. En Lisa Stansfield komt eraan. Maar is het tijd voor het allerlaatste nieuws. Dat wordt gelezen door Tijn. Tijn, goedemiddag.
1: Goedemiddag. In een bovenwoning aan de Sloetstraat in Arnhem heeft donderdagmiddag kort een felle brand gewoed. De brandweer had het vuur snel onder controle om de schade te beperken. Desondanks is de schade aanzienlijk. Eén persoon is naar het ziekenhuis gebracht omdat hij rook heeft ingeademd. In Zevenaar zijn ze op zoek naar de nieuwe kinderburgemeester. De huidige kinderburgemeester Nina zwaait binnenkort af. Eén voorwaarde is dat je in groep 7 zit en volgend schooljaar naar groep 8 gaat. Als kinderburgemeester moet je niet bang zijn om voor veel mensen te praten. Zo mag je namelijk speechen op bij de dodenherdenking en is de kinderburgemeester aanwezig bij de Sinterklaasintocht. Solliciteren mag op jouw manier. Dat kan een brief zijn, maar ook een fotocollage of een filmpje. Suzanne Freek stonden gisteravond voor het eerst in het Gelredome. Er waren zo'n 40.000 bezoekers aanwezig. Het is een van de eerste concerten dat echt een feest moest worden. De twee hadden de afgelopen tijd veel negatieve aandacht doordat Freek ongeneeslijk ziek is. Dat het positief werd, is wel gelukt. De fans waren na afloop erg enthousiast. Ook in Arnhem valt niet te wissen dat de twee in Gelredome optreden. Studenten van Rijnijssel helpen hierbij mee. Dit verhaal kan je lezen op rtvconnect.nl. En dan nog even goed nieuws. De IJsselbruggen zijn sinds woensdagochtend weer geopend. Het onderhoud dat een paar weken geleden begon zorgt voor veel verkeershinder en vertraging op en rond de A12. Het onderhoud was volgens Rijkswaterstaat hard nodig. De brug is namelijk in de jaren 50 en 60 gebouwd. Het verkeer kan dus nu weer over de brug razen. Wel zijn er tussen 18 en 31 mei nachtelijke afsluitingen.
0: Nou ja, razen, je moet wel uitkijken tegenwoordig op die weken. Want als je oma agenten weer staat...
1: Ja, dan ben je de sjaak.
0: Dat bedoel ik.
1: Dan nog even een korte mededeling. Op maandag 18 mei is Connect even uit de lucht.
0: Oh, lekker rustig.
1: Ja, lekker rustig.
0: Hoezo
1: uit de
0: lucht?
1: Er wordt namelijk gewerkt aan elektriciteitskabels.
0: Oh.
1: Dus ze zitten hier zonder stroom.
0: Oh.
1: Dit is van 8:00 tot 1:00. De site en de socials zijn natuurlijk wel te volgen.
0: Maar we geen geluid op de radio.
1: Nee, stilte.
0: Nou, zijn hier een oplossing voor?
1: Ja, als jij je een 8 graden regelt.
0: Ja, nou, ik vind het wel dat dat hoort eigenlijk. Mag ik dat zeggen? Oh, ja, toch? Dan kan het toch niet stil zijn?
1: Ja, maar...
0: Nou, dan kan je dat stoppen. Ja, dan krijg je dus dit.
1: Dat is toch raar? Ja, maar heb je die benzine, die brandstofprijzen gezien?
0: Ja, dus?
1: Ja, dit moet je dus een noodaggregaat hebben die...
0: Dat kost bijna niks, een paar tientjes.
1: Ja.
0: Nou, daar gaan we dit jaar nog wel even over hebben, denk ik. Dan nog even het weer.
1: Ja, dan krijg je het weer van vandaag. Het is vandaag van alles wat. We hebben zonnige periode met enkele buien. Het wordt zo'n 13 graden. Morgen hetzelfde als vandaag, maar dan iets warmer. Meer nieuws is te vinden op rtvconnect.nl en in de app.
0: Ik heb alvast vooruitgekeken naar volgende week zaterdag.
1: Ja?
0: Oh, 29 graden worden volgende
1: lekker,
0: week. Ja, dat is heel lekker. Hey, waar staat het vast op de Nederlandse wegen in de regio?
1: Ja, één file is er. Arnhem A12, Arnhem-Duitse grens. Tussen Zevenaar en de Duitse grens. 3 km/13. Dat komt natuurlijk weer door de grenscontroles.
0: Dankjewel, Tijn.
2: Dit is Connect. Je luistert de hele dag. Overal thuis.

0: Op zaterdagmiddag laat Connect je lachen. Luister voor een bak gezelligheid, het laatste nieuws en sport uit de regio. Naar Rick op Connect. Zaterdagmiddag, 2 uur.
1: Connect.

0: Je hebt op de radio en coming home. Nou ja, ik over het verkeerde, sorry hoor. Ik ga nog niet naar huis. We gaan straks naar huis over een uurtje en 10 minuten of zo tijd.
1: Ja.
0: Heb je nog leuke plannen vandaag?
1: Nee, eigenlijk niet.
0: Niet?
1: Nee, helemaal niet eigenlijk.
0: Jee, wat een leven. Je hebt iedere week als ik jou vraag wat ga je doen, heb je ook geen plannen.
1: Ik heb morgen wel plannen.
0: Oh, wat ga je morgen
1: doen? Ja, ik ga naar Hoogte 80, het festival.
0: Ja, dat heb ik gezien. Dat is in Arnhem.
1: Heb je gezien?
0: Ja, dat heb ik gelezen.
1: Ja.
0: Het Hoogtefestival.
1: Hoogte 80, ja.
0: Ja, maar dat is dan niet meer voor de ouderen?
1: Nee, dan moet je picknicken en zo. Die ouderen kunnen niet op de grond zitten, sorry dat ik het zeg, maar...
0: Oh nee, dat is waar. Maar wat is er allemaal te doen dan? Neem ons even mee naar morgen.
1: Ik geloof dat er muziek is.
0: Ja.
1: En wat nog meer? Er zijn voorstellingen.
0: Ja, Rick zit hier te lachen. Ja, ik snap het al een beetje. Nee, maar jij gaat ergens heen, dan weet je toch wel waar je naartoe gaat.
1: Ja, maar er zijn ook een soort van voorstellingen. Ja? En dan, ja, allemaal bijzonder. Het zijn allemaal kunstvormen, geloof ik.
0: Kunstvormen,
1: maar dan is het ook dans en vage dingen.
0: Oké, leuk. En jij gaat meedansen en zo, denk ik?
1: Nee, ik ga... Je ziet het morgen allemaal op tv.
0: Je gaat opnames doen?
1: Ja.
0: Ah, dat is leuk. Voor Connect hier natuurlijk. Oké. Hey, we gaan Arie even erbij halen. Arie, goedemiddag.
2: Goedemiddag. Ja, Zal ik wat nieuws vertellen?
0: Nou?
2: Ik zit op de grond.
0: Jij zit op de grond. Ja, kijk, het is een belediging wat jij net zei natuurlijk, hè. Ja, Tijn zegt van de ouderen zitten niet op de grond. Maar Arie is nog best flexibel, hè, Arie?
2: Nou, soms. Nu dus wel.
0: Doe jij niet bij NPO iedere ochtend mee met die gymnastiek op tv? Is dat niet meer?
1: Nederland in Beweging.
0: Ja, die? Ik zie het helemaal voor me.
2: En een Max geheugentrainer? Nee, dank je.
0: Niet? Ja. Nee. Heb jij niet nodig, hè?
2: Nog niet, in ieder geval, voor zover ik weet.
0: Nee. Arie, goedemiddag. Hoe gaat het daar?
2: Ja, het gaat goed. Ik zit dus op de grond. Of ik opkom, is natuurlijk de vraag.
1: Waarom zit je altijd eigenlijk op de grond? Heb je geen stoel of zo? Of ben je het verhuizen?
2: Ja,
1: of?
2: Maar ik een beetje obstinaat werd toen ik hoorde dat de ouderen niet op de grond kunnen zitten. Nou,
0: eens.
2: Bij deze bewezen. Maar opkomen is een andere zaak natuurlijk. Ja. Maar dat zien we straks wel.
0: Ja. Ik wou zeggen, opkomen krijg je nog omhoog. Maar dat is weer een andere vraag. Hé, maar het nieuws van vandaag zouden we het over hebben, toch?
2: Het nieuws van de afgelopen week.
0: Afgelopen week.
2: In ons voorgesprekje werd duidelijk dat jij het nieuws dus totaal niet volgt.
0: Nou ja, ik volg wel wat nieuws, maar niet al het nieuws. En het nieuws gaat vaak alleen maar over negativiteit. En ik heb daar niet altijd zin in. Dus waarom zou ik het volgen?
2: Nee, kan ik me voorstellen. En Tijn, hoe is het daarmee?
1: Nou, ik volg wel heel erg het nieuws. Al zeg ik zelf, zeg maar.
0: Huh? Ja, of wat er morgen te doen is in Arnhem wat je niet weet. Dat is heel goed gevolgd. Heel goed.
2: Ja. Nou, ik volg dus ook het nieuws. Als jullie daar geïnteresseerd in zouden
0: zijn. Jazeker.
1: Ja.
2: Ja. En wat mij het meest opvallende is van de afgelopen week, was Jetten.
1: Ja, ik wilde nou precies hetzelfde zeggen.
2: Jetten op de Antillen.
1: Ja, dat heeft Peter waarschijnlijk weer niet meegekregen.
0: Nou, praat mij even bij. Ik weet wel dat er vandaag iemand uit een land komt hier om hem te ontmoeten.
1: Ja, maar dat heeft helemaal niks mee te maken.
0: Nee, dat snap ik.
1: Oké.
0: Anna Fiemel, luister even naar Arie.
2: Maar Tijn, waarom wil je het daarover hebben?
0: Ja.
1: Nou, dat is vrij opvallend, vind ik. Ik bedoel, het gebeurt niet iedere dag, hè?
2: Nee, oké, maar het is op zich wel standaard dat de minister-president gaat kennismaken, nieuwe minister-president gaat kennismaken op de Antillen. Maar,
1: hij is gestoken. Geprikt.
0: Hij zal wel vaker gestoken en geprikt worden, denk ik. Ja, toch? Nou, maar dat bedoel je waarschijnlijk niet.
2: Wel, daar wil ik het ook over hebben.
0: Oh, vertel.
2: Wel. Nou, ik denk van, dat is dan het nieuws kennelijk van de minister-president op de Antillen, dat hij gestoken is tijdens het zwempartij door een of ander vis of insect of wat dan ook.
0: Mm-hmm.
2: En dan denk ik van, nou, als je daarmee het nieuws komt als minister-president, nou, dat is wat je wilt bereiken, dan denk ik.
0: Ja, het gaat helemaal nergens over.
1: Hij kan er toch ook niks aan doen?
0: Ja, maar het gaat nergens over.
1: Nee, maar het is wel
0: nieuws. En dan nog op een foto, die heb ik dan wel gezien, dat hij door al die dames en die zusters, oh, kijk eens, ze hebben me goed geholpen hier.
1: Ja, dat duimpje was niet, dat die foto,
2: Nee, maar ik bedoel, dat is al wat blijft hangen. En ik denk van, ja, als minister-president moet je toch meer dingen doen dan zwemmen en gestoken worden, toch?
1: Hij heeft daar toch ook meer dingen gedaan? En het ligt toch trouwens ook helemaal niet aan hem?
2: Het ligt toch trouwens ook helemaal niet aan hem
1: dat het in het nieuws komt?
2: Waar ligt het dan aan, Tijn?
1: Aan de media.
2: Want?
1: Ja, of aan de RVD kan ook. Want die het dan gewoon niet moeten melden, maar...
2: Ja, ik denk dat van, hij heeft een persvoorlichter, denk ik.
0: Nou, weet je wat ik wel vind? Ik vind wel dat er heel veel over Jette altijd wordt gesproken. Over zijn vriend dit en zijn vriend dat. Denk, ja, kan mij dan wel schelen wat hij met die vriend doet?
1: Hoe bedoel jij gesproken over zijn vriend?
0: Nou, ik zie, als ik iets over Rob Jette zie, dan is het met zijn vriend hier. En zijn vriend is populair tegenwoordig.

0: en zo.
1: Aha.
0: Ja, maar dat boeit mij helemaal niet.
2: Ja. Nee, maar wat mij nou meest opvalt is toch dat Peter, dat je dus het nieuws niet volgt. En dat Tijn heel veel het nieuws volgt.
0: Ja, wat is daar opvallend aan? Nou, ik kijk thuis graag een leuke serie in positieve dingen. Bijvoorbeeld Married at First Sight van de week heb ik zitten kijken.
3: Echt zo positief.
0: Ja, maar dat is leuk om even naar te kijken. Ja, dat gaat nergens over. Maar het is even leuk.
3: Ja,
0: dat die dames niet bij elkaar zijn gebleven. Daar kan ik echt wel boos om worden. Denk,
3: zijn die dames
0: leuk samen?
3: Zijn die dames uit elkaar?
0: Ja, dat bedoel
3: ik. Wat zielig.
0: Dat vind ik zonde.
3: Maar daar zit ik echt tenenkrommend naar te kijken.
0: Dus je kijkt het wel?
3: Nee, ik word gedwongen daar te kijken.
0: Ja, ik weet niet door wie dan. Door wie staat er met een zweep naast je?
3: Nee, maar ik zit er toch naast.
0: Ja, maar toch, je zit er niet, je kan ook weglopen.
3: Ja, ik doe wel wat anders. Ik zit ondertussen op mijn laptop, maar...
0: Oh ja, maar je hoort het allemaal.
3: Ja.
0: Maar Arie, jij kijkt dat trouwens ook, hè?
2: Ja, af en toe. Maar dat is voor mij dus nieuws, dat die dames uit elkaar zijn.
0: Ja, dat is echt zonde. Ik vind het echt jammer. Maar goed, ik ga niet meer verklappen.
2: Hoe is dat gekomen?
0: Ja, die ene, ik weet niet hoe, een van die twee, die voelde de vonk niet.
2: Ach jee.
0: En als je de vonk niet voelt, hè? Ja, dan houdt het op.
2: Ja, dan houdt het op, ja.
0: Oké.
2: Okay. Nou, het was wel een vonkerig item.
0: Ja, vonkerig item. Ja, nieuws van vandaag. Ik ga het nieuws komende week meer volgen, oké? Okay?
2: Nou, en wie weet hebben we het de volgende
3: keer. Dan gaan we
2: de
3: quiz doen. Ja, we gaan een quiz maken.
0: Weet je wat voor quiz we gaan doen? Een quiz dat jij je mond lekker houdt. Arie, dank je wel. Tot volgende week, hè.
2: Oké, tot dan.
0: Bye bye.

0: Ralf Sanchez op de radio. En Mas. Ik heb hier twee collega's zitten die zeggen van... ga je die draaien? Geweldig. Ja, leuk, hè?
1: Nee, het is... Sorry. Nee,
0: vertel je dus even, Rick, waarom geen Ralf Sanchez?
2: Ik vind hem gewoon irritant. Ja, het spijt me.
0: Wat ben jij? Wat ben jij?
2: Nee.
0: Hey.
2: Hey, nou, ja, maar niet over jezelf weg.
0: Nee, maar luister serieus. Wat is er mis met die Ralf Sanchez?
2: Ik weet het niet. Ik vind hem gewoon irritant. Omdat er was zo'n periode dat hij overal in zat. In elk liedje die gemaakt werd, was Ralf Sanchez.
0: Ja, ik heb dat helemaal niet ervaren.
2: Ja, ik weet niet.
0: Nee,
2: ik weet niet. Oké. Ik moet wel heel eerlijk zeggen, hij is wel altijd vrolijk. Dat vind ik wel nice van hem.
0: Ja, kun je van Tijn niet zeggen.
2: Hij heeft wel een aardige man.
3: Ik ga hem zo...
2: Ja, met die scheve mond van hem elke keer.
0: Ja,
2: ja. Nee, maar het lijkt me wel een hele aardige man, hoor. Maar ik vind zijn muziek gewoon niks.
0: Nee?
2: Het is niet mijn muziek.
0: Ik vind het leuk dat Spaanse en dat Nederlandse erheen. Ik hou ervan.
2: Ja, maar ik word ook gek van Despacito en Ricky Martin.
0: Oh, echt? Ik hou ervan.
2: Ik vind het vreselijk.
3: Okay. Ja, maar dat komt misschien dan niet omdat je die te vaak hebt gehoord.
0: Ja, precies.
2: Kan.
0: Oh, jij bent niet zo Latino-achtig aangelegd.
2: Nee, ik heb niet zoveel
0: nee, precies,
2: met,
0: dat is het.
2: Met Latin music.
0: Oh, ik wel. Ik vind het heerlijk. Nee. Vind de mensen ook mooi en leuk en lief en aardig en zo.
2: Oh, jawel, dat geloof ik
3: ook
2: wel.
3: Maar we zijn. Maar ik denk dat je die nummers gewoon te vaak hoort.
0: Oké, okay, ja, goed, daar houden we het bij. Oké. Okay. Nou, jullie hebben je mening weer geventileerd, hè?
2: Ja,
3: even nodig.
0: Jij mag straks weer terugkomen aan het einde van het gesprek. En dan gaan we even kijken wat je allemaal gaat doen. Oké. Okay. Hey, zometeen gaan we het hebben over. Ja, ik vind het wel een leuk onderwerp. Jij zegt van, waarom hebben die buschauffeurs altijd een hele grote tas bij?
3: Ja.
0: Ja, ik vraag me dat ook al.
3: Ja, dat
0: maar dan kom
3: af.
0: Jij op dat nieuws. Waarom noem je dat?
3: Nou, nee, dat vraag ik me al een tijdje af. Want dan zit je zo op het station en dan wacht je op de bus.
0: Ja.
3: En dan komt er een busje voor aanlopen en die heeft een hele rolkoffer bij. En dan denk je, wat zit er allemaal in?
0: Nou, ik heb wel een idee waarom dat is.
3: Nou, dat moet je dan zo meteen
0: vertellen. Ja, dat ga ik zo meteen zeker vertellen. Dus dat komt er zo meteen. En dat is weer heel leuk. Druk je met die knop zo. Kijk, dan is dat leuk. Sorry dames en heren, pak even deze. Ja, oké. Okay. Hey, dan zometeen over die buschauffeur. Ik ben benieuwd hoe het gaat. Ja.

0: Telefoon Connect Zevenaar en Duiven. Jouw vertrouwde adres voor mobiele telefonie, glasvezelinternet en tv. Wij geven onafhankelijk advies en bieden alle providers onder één dak. Van KPN en Odido tot Ziggo en Delta. Ook voor vakkundige reparaties en de nieuwste accessoires. Ben je bij ons aan het juiste adres? Kom langs aan het Raadhuisplein 4 in Zevenaar of de Pastoriestraat 13 in Duiven. De koffie staat klaar. Phone Connect. Nieuwe naam, zelfde service.
1: In- en outdoor signing is belangrijk voor de zichtbaarheid van uw bedrijf. CD-reclame helpt u hierbij. Van reclameborden, displays en spandoeken tot op maat gemaakte lichtbakken en autobelettering. Snel en efficiënt geregeld in binnen- en buitenland. Kijk voor al onze producten en informatie op cd-reclame.nl.

0: Ewald van Liemt met het radionieuws. Bij winkels van Swatch in Leidschendam, Amsterdam en Utrecht is vandaag chaos ontstaan door de aangekondigde verkoop van een nieuw horloge. Honderden mensen stonden urenlang in de rij voor de Royal Pop collectie. Sommigen wilden het horloge van €400 daarna weer duur doorverkopen. In Leidschendam stuurde politie en beveiliging iedereen weg vanwege een grimmige sfeer en ruzies. Daarop besloten de winkels in alle drie de steden gesloten te blijven. Er is niemand aangehouden. Oekraïne heeft van Rusland volgens het Oekraïnse Centrum voor Krijgsgevangenen de lichamen van 528 overleden personen teruggekregen. Onderzoekers gaan nu proberen de lichamen te identificeren. Wanneer de overdracht precies plaatsvond, is niet bekendgemaakt. Gisteren wisselden Rusland en Oekraïne ook nog ruim 200 krijgsgevangenen uit. De samenwerking tussen de twee landen tijdens de oorlog beperkt zich tot het uitwisselen van gevangenen en lichamen. In het Brabantse Helmond is vannacht een 45-jarige vrouw doodgevonden in haar woning. De politie gaat uit van een misdrijf en heeft een 33-jarige man aangehouden. Het lichaam van de vrouw werd rond 2 uur in het huis aangetroffen. De opgepakte verdachte heeft geen vaste woon- of verblijfplaats en het is nog niet duidelijk wat de relatie tussen de twee was. De politie onderzoekt nog wat er precies is gebeurd in Helmond. En uit een rapport van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat blijkt dat op zo'n 60 plekken in Nederland de PFAS-vervuiling zo ernstig is dat er zo snel mogelijk moet worden schoongemaakt. Verwacht wordt dat het aantal plekken waar de bodem vervuild is met synthetische chemicaliën nog zal toenemen, dat het onderzoek nog jaren kan duren en veel geld gaat kosten voordat die locaties zijn gesaneerd, dat meldt NOS. Probleem daarbij is dat bodemonderzoek naar het PFAS niet kan worden afgedwongen, want formeel kunnen bedrijven zo'n onderzoek tegenhouden. Het weer overwegend bewolkt met ook af en toe zon, maar ook enkele buien. Later klaart het in het westen op en daar wordt het dan aardig droog. Het is 12 tot 14 graden bij een matige, aan de noordkust vrij krachtige westenwind. Tot zover het radionieuws.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A12 Arnhem richting Oberhausen staat file door grenscontroles tussen knooppunt Oudijk en de Duitse grens 2 kilometer met 20 minuten vertraging. En op de A50 Arnhem richting Eindhoven, daar rijdt het verkeer langzaam tussen de knooppunten Bankhoef en Paalgraven 2 kilometer met 10 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Connect. Een lekkere lange lente. Dit is Connect.
3: Weekend Live.

0: Volgens mij komt ze ook uit Enschede, die kant op vandaan.
1: Ilse de Lange. Ja, die komt uit Enschede en die woont in Arnhem.
0: Pardon?
1: Die komt uit Enschede en die woont in Arnhem.
0: Woont ze in Arnhem?
1: Ja, die woont in Arnhem.
0: Is dat zo? Ik heb er nooit van gehoord. Weet je dat nou weer?
1: Ja, dat heb ik je opgezocht.
0: Oh, ja. Hij was op de koffie. Nee, die woont helemaal niet. Nee, ik hoor...
1: Jawel!
2: Ze woont in Huizen.
1: Nee, ze woont in Arnhem. Dat heb ik een keer gezien.
2: Ik heb het hier letterlijk recht voor me staan. Ilse de Lange woont in een riante vrijstaande villa in het Gooise Huizen.
0: Kijk, dat is een heel verschil.
2: Ze woont hier samen met haar partner Bart. Ja, daarnaast verblijft de zangeres ook regelmatig in Nashville.
1: Ja, maar, lieve schat, je moet even kijken naar de bron. Dat is een website. Ik heb het hier ook staan, maar dat kan je niet, moet je niet geloven, zeg maar.
2: Bekendeburen.nl. Binnenkijken bij Ilse de Lange.
1: Ze komt trouwens uit Almelo.
2: In deze droomvilla genieten Ilse de Lange en haar partner Bart nog iedere dag in het Gooise Huizen. Oh. Eerlijk is eerlijk, dat is ook niet zo vreemd. Kanonnen! Dat huis is verkocht voor 1,5 miljoen.
0: Oh zo.
2: Met een hypotheek van 1 miljoen. Nou, weten we dat ook
0: wel. Maar dan kun je dus wel nagaan, hè, dat je, jij leest wat nieuws, jij vindt een bron.
1: Ja, maar ik dacht, ik had het een keer gelezen.
0: Ja, maar je moet niet gaan denken.
2: Ja, maar zijn mond staat al schuin. Dus in die zin moet je kijken.
0: Nee, maar Tijn, denk op de radio, dat kan niet. Als je iets vertelt, moet je het zeker weten.
2: Ja, fake nieuws brengen doen we niet.
0: Nee, dat houden we niet van.
1: Ja, ja.
0: Oké, dat is even gezegd hebbende. Jullie hebben dat de toon gezet. We hadden het over die buschauffeur.
1: Ja, over die buschauffeur. Het valt me altijd op dat buschauffeurs altijd zo'n onbeunig grote tas hebben.
0: Ja. Ja, dat nu je het zegt.
1: Ja.
0: Zo'n hele zwarte of bruine schoudertas.
2: Een gigantische tas.
0: En hij lijkt heel zwaar.
1: Ja.
0: En dan denk ik, wat zou erin zitten? Althans, die gedachte heb jij.
1: Ja, dat denk ik dan. Wat neem je allemaal mee? Ik bedoel...
0: Nou, ik zou kunnen denken, want ik had natuurlijk een aantal gedachtes. Pepperspray.
2: Pepperspray.
0: Handboeien.
2: Taser.
0: Handboeien, taser. Ja, dat soort dingen. Pistool. Nee, gekke tomstokje natuurlijk. Ja, ik heb geen idee wat hij erin heeft zitten. Zullen we eens gaan bellen?
1: Ja, we gaan even bellen met de klantenservice van Breng.
0: Oh ja.
2: Ja, dat hebben we
0: goed. Ja, nou ja, laten we gewoon kijken hoe ver we komen. Ik heb geen idee. Als jullie stil zijn, ga ik even bellen.
3: Welkom bij Breng.
0: Och jee.
1: Nou, hallo. Dankjewel.
3: Website www.breng.nl.
0: Ja.
3: Vindt u alle actuele informatie, de dienstregeling en de antwoorden op veelgestelde vragen.
1: Ja, maar daar stond onze vraag niet bij.
3: Is verloren?
0: Nee.
3: Kijk dan op www.ilost.nl.
0: Oh ja.
3: Okay. Dit gesprek wordt opgenomen voor trainings- en kwaliteitsdoeleinden.
0: Zal ik de vraag stellen of stel jij de vraag?
1: Doe jij. Je bent begin.
0: Oh, jij.
4: Goedemiddag, Breng Klantenservice. Wat kan ik voor u doen?
0: Oh, sorry, met Peter. Goedemiddag, hallo.
4: Hallo.
0: Ik heb even een vraagje. Misschien dat jij mij kunt helpen. Wij hebben een discussie hier en we hebben de vraag... waarom buschauffeurs altijd zo'n hele zware tas bij zich hebben.
4: Een zware tas?
0: Ja, je kent toch wel de buschauffeurs, die hebben altijd een hele zware schoudertas bij. Ik rij regelmatig met het openbaar vervoer, dan vraag ik me dat af. Kun je me doorverbinden met iemand die me kan helpen?
4: Poeh, op een zaterdag wordt dat lastig. Ik ga even kijken of iemand dat hier weet, één moment.
0: Dankjewel. En dan gaan we even wachten natuurlijk, hè. Ja, er wordt hier gelachen, maar het is een serieuze vraag, Tijn. Jij kwam op die vraag. En ik stel hem heel netjes, toch? Ja, ik stel netjes de vraag. Even wachten. Nee, ik kan dat heel netjes, hè? Tijn gaat gewoon lachen. Daarom staat hij ook uit. En het is inderdaad zaterdag, dus buschauffeurs die werken natuurlijk niet allemaal massaal. Ik snap dat ook wel, natuurlijk. En wel een lekker wachtmuziekje zo. Dus het kan nog een uurtje duren. Wat zeg je allemaal?
1: Het valt me wel op dat het vooral wat de oudere garde is. Hè?
0: Dit was een jonge dame.
1: Ja, nee.
0: Oh.
1: Die
0: een tas lopen. Ja. Ik zou een handwasje meenemen. Een kleine roze of zo.
1: Ja.
0: Nou, eens even kijken of die vrouw iemand kan vinden. Hè? Die gaat natuurlijk in de kantine kijken daar. Of de buschauffeur iemand zit met een grote tas. Heb jij een grote tas bij je buschauffeur? Wat zit er allemaal in jouw tas? Nou,
1: boterhammen. Water.
0: Opblaaspop. Je weet maar nooit. Daar kan van alles in zitten natuurlijk. Hè?
1: Ja.
0: Ik weet niet hoe lang het nog gaat duren.
1: Het is wel echt een lekker wachtmuziekje.
0: Nou, vind ik niet.
1: Nee?
0: Ik val ervan in slaap. Maar goed. Jullie willen graag wachten, jullie willen het graag weten. Als de luisteraars nou een idee hebben trouwens, dat ze denken van... Hey, ik ben buschauffeur en ik heb zo'n grote tas bij. Bel even naar 0316 6x3 en dan kunnen we het even hier gaan vertellen. Dan hebben we het dicht bij de bron. Maar ja, ik ken geen buschauffeur.
4: Bedankt voor het wachten.
0: Ja hoor, dankjewel.
4: Ja, hier weet iemand ook niemand het. En op het moment is er ook niemand aanwezig in het weekend.
0: Oké.
4: Okay. We raden het aan of even op de mail te zeggen... en anders gewoon te vragen aan een buschauffeur als u een keer in de bus...
0: Dat is ook wel een hele goeie. Nee, maar er is een hele discussie hier van... ja, zo'n grote tas. Maar dat ken jij toch ook, dat verhaal? Dat mensen buschauffeurs een grote tas bij hebben, of niet?
4: Nou, ik weet wel dat ze altijd de tas met hun spullen voor de pauze mee hebben natuurlijk, met eten en dergelijke.
0: Maar... Ja, oké. Okay. Nou, dat is wel een heel mooi antwoord op zich. Nou, dan weet ik even voldoende. Gaan we volgende week gewoon even terugbellen.
4: Helemaal goed.
0: Dankjewel, fijn weekend.
4: Fijn.
0: Dag. Nou, ik vind dat meisje in ieder geval netjes geholpen.
1: Ja, ja, maar ze, die lag zich waarschijnlijk nu echt helemaal kapot.
0: Nou, helemaal niet. Ze was heel netjes. Ja, toch?
1: Ja.
2: Ja, ik heb het ook. Zou ze dan echt dat ze daar loopt? Jongens, vraag je. Er belt iemand.
0: Ja.
2: Weet iemand de grote tas? Weet jij waar ze het over hebben?
0: Nou ja, we zijn in ieder geval een antwoord rijker. Een broodtrommel en hun dingetje voor de lunchpauze.
1: Weet je wat? Ik ga voor volgende week een buschauffeur regelen.
0: Dat is goed. Nou, we wachten het even af.
5: Ja, je boy, Lil Kleine, je weet wat we zeggen. Maar we naar die

0: Oliver, Helen, Jesto en The Right Song. Hier
1: bij wel een goede nummer hebben gekozen.
0: Wat zeg je?
1: We hebben het goede nummer gekozen.
0: Jij loopt zo door me heen te tetteren. Ja. Ja, dat is zo, Erik. Ik ben niet aan het afkondigen. Ja, zeg er eens wat van.
2: Ja, Natasha doet dat bij mij nooit. Want ze weet dat er een straf op staat.
0: Ja, oh, okay, wat voor straf staat erop?
2: Ja, dan de volgende keer is ze niet te horen.
0: Nee, precies. Ik ga jou later openzetten, dat is misschien beter.
2: Dat is nog beter,
0: Dat is beter. Gewoon die knop dicht zo. En
2: of
0: dan
2: gewoon dicht houden.
0: Ja, dicht houden,
2: En een nieuwe sidekick zoeken.
0: Ja, nee, maar dan moet een beetje automatisch gaan. Kijk, ik zeg
2: moet
0: wat.
2: Het aanvoelen.
0: Ja, aanvoelen.
1: Ja, maar zo meteen ga jij al helemaal verder, ben ik dan bang.
0: Oh, jij krijgt geen kans, wou je zeggen.
1: Nee, maar dan ga jij al helemaal verder doordenderen.
2: En dan, dan roep je gewoon, Peter, ik heb nog iets.
0: Ja, ja. Of je steekt je hand op, zo.
2: Met de commercials en als je dat plingetje moet doen, doe je het op die manier. Van, joh, nou wil ik wat zeggen.
0: Ja, maar niet erbij heen, meneer Kletsen. Daar gaan we niet mee doen. Dat is de laatste keer, anders zit het in de strafhoek.
2: Ja, toch? Ja, nou, we hebben 1, 2, 3, 4, 5, 6 hoeken. Dus welke wil je? Je mag zelf kiezen.
1: Ik ben wel even bezig,
2: Het beste is achter die banner, zien we je ook niet.
0: Ja, dat is het beste. Hey, we gaan even bellen. Oeh, is dat spontaan.
2: Bam. Nou, alweer?
0: Ik heb geen idee wie we gaan bellen. We gaan gewoon bellen. We hebben een willekeurig 06-nummer gepakt.
3: Hey.
0: Hey. Homo. Alles goed?
3: Hallo.
0: Ik dacht, je bent toch aan het luisteren. We gaan je even bellen.
3: Oh.
0: Ja.
3: Je wilt toch niet zeggen dat ik live ben?
0: Nee, ik ben niet live. We nemen alles op.
1: Misschien een klein beetje.
3: Hé, maar hoe kan het? Dan hebben jullie echt een fucking grote vertraging op de FM, hè?
0: Ja, is dat zo? Ja, op de FM. Ja, 5 seconden of zo, toch?
2: Luister je echt een DHB?
3: Ja, de DHB Plus, ja. Klopt.
0: Nee, de seconde vertraging is 5 seconden, dacht ik. 4 of 5.
2: Zoiets.
0: Zo ongeveer.
2: Minimaal.
3: Ja, de DAP luister. Ik heb hier de DAP.
0: Ja.
1: Hey, maar wat hoor jij nu dan?
0: Ja,
2: ons toch?
1: Ja, nee, maar
2: Weet je hoe een telefoon werkt?
1: Hij zegt dat er een vertraging in zit.
0: Ja, maar luister, als je live op de radio bent, dan kun je... En je hebt handsfree, dan hoor je niks.
1: Oké.
3: Okay. Nee. Oh, ik begrijp het al. Ik zit wel live in de uitzending.
0: Ja, natuurlijk zit je live op de radio.
3: Godverdomme, ik denk, je gaat me gewoon bellen. Even vragen, hey, Loutje, hoe is het? Je bent onderweg naar de studio, hè?
0: Ja.
3: Even een hug geven zometeen. Ja. En dan kun je weer opdonderen.
0: Ja, dat dus. Hé, maar de vraag van mij is, wat kom je doen vanmiddag hier?
3: Ik moet even wat voorbereiden voor morgen.
0: Oké.
3: En ik kon Rick natuurlijk niet missen, hè? Dat weet je ook, begrijp je ook wel, hè?
2: Ja, dat hoor ik graag.
0: Oh, jee. Ik voel wat opbloeien.
2: Goeie samenwerking.
3: Ja, hele goede samenwerking. Ik heb gisteren gewoon genoten van het geluid van Connect. Natasja heb ik gehoord. Ik ben in de auto lekker losgegaan op Europapa.
2: Wij ook.
3: Lekker, hij komt lekker ver tot aan Eindhoven. Dus ik dacht, nou, een leuk meisje op de radio. Was het gewoon Natasja van Rick.
2: Nou, alsof dat zo erg is.
0: Dat was wel een leuke meid, ja.
2: Ja.
3: Hartstikke leuke meid. Echt, ik ben heel erg fan van haar, ja.
2: Natasja is een topper. En dan is, het is Natasja van Rick. Nee, dat is positief.
0: Ja.
3: Nee, maar er moeten meer vrouwen op de radio. Het is alleen maar mannen. Er moeten meer vrouwen. Leuk.
0: Nou,
2: maar heb je dan ook nog een programma waarvan je zegt, ja, die kan er wel af? Zoals Weekend Live bijvoorbeeld.
0: Ja,
3: Krijnenradio.
0: Jongen. Nou, ik vind dat er meer leuke mannen op de radio moeten. Met een mooiere stem.
2: Oh, en bedankt.
0: Ja, dat vind ik.
1: En zijn die er nu al wel of zijn die er nu helemaal niet?
0: Weinig. Ja, ik heb er eentje. Die hangt aan mijn telefoon. Die heeft een mooie stem.
3: Nou, vind je? Nou, dankjewel.
0: Ja, ik vind het jou. Ja, als je naar bed met Laurens gaat en je hebt een paar wijntjes op, denk je best leuk.
3: Hey, Teringlaai, ik heet Laurens. En daarbij, je moet gewoon volgende week vragen aan die hitsige buschauffeurs of ze een keertje radioprogramma willen maken.
0: Ja, dat gaan we doen.
2: Hij luistert wel.
0: Ja, hij luistert altijd. Hé, hey, we zien zo jou hier in de studio. En deze ga ik speciaal voor je draaien, omdat je dat zo leuk vindt. Bruno Mars! En Mary You, tot zo!

0: je zou maar in de auto zitten op weg richting de studio hier bij Zevenaar. Nou, dan is het reuze gezellig als je hier aankomt. Dan heb je Tijn, Rick en Peter in de studio, in de house. Dus hoe leuk is het? Nou mag je wat zeggen. Kijk, nou houdt hij zijn mond dicht. Ja, dat is echt weer typisch.
1: Ja, nou gaat hij nou
0: is het dan gaat hij in protest.
1: Misschien moeten we er een muntje in gooien. Zou ik zo'n euro naar zo gooien? Ja.
0: Hij zou niet lachen vanmiddag, maar hij lacht toch regelmatig.
1: Ja, toch wel.
2: Ja. Kan niet voluit lachen.
0: Niet voluit?
2: Nee. Dus ik kan nog harder lachen.
0: Jij kunt nog harder lachen. Ja, je hebt wel een beetje een rare, uitstekende lach soms.
2: Ja.
0: Ja, toch? Ja, vind ik wel. Oké, maar het is hoogste tijd voor het allerlaatste nieuws. En dat wordt gelezen door Tijn. Tijn, goedemiddag.
2: Goedemiddag. In een bovenwoning aan de Sloetstraat in Arnhem heeft donderdagmiddag kort een felle brand gewoed. De brandweer had het vuur snel onder controle om de schade te beperken. Desondanks is de schade aanzienlijk. Eén persoon is naar het ziekenhuis gebracht nadat hij rook heeft ingeademd. Zo, dat was even...
1: Dat is een verkeerde knopje.
0: Nou ja, ik had het goede knopje ingedrukt, maar ik deed het weet.
2: Nee, ja, kijk.
0: Hij pakt gewoon weet. Oh, hij pakt iets anders. Hola, maar ik zie het al. Ik moest deze hebben. Sorry.
2: In Zevenaar zijn ze op zoek naar een nieuwe... In Zevenaar zijn ze op zoek naar een nieuwe kinderburgemeester. De huidige kinderburgemeester Nina zwaait binnenkort af. Eén voorwaarde is dat je in groep 7 zit en volgend schooljaar naar groep 8 gaat. Als kinderburgemeester moet je ook niet bang zijn om voor veel mensen te praten. Zo mag je namelijk speechen bij de dodenherdenking en is de kinderburgemeester aanwezig bij de Sinterklaasintocht. Solliciteren mag op jouw manier, dat kan een brief zijn, maar ook een fotocollage of een filmpje. Suzanne en Freek stonden gisteravond voor het eerst in het Gelredome. Er waren zo'n 40.000 bezoekers aanwezig. Het was een van de eerste concerten waar het echt een feest moest worden. De twee hadden de afgelopen tijd veel negatieve aandacht doordat Freek ongeneeslijk ziek is. Dat het positief werd is wel gelukt, de fans waren na afloop erg enthousiast. Ook in Arnhem valt niet te missen dat de twee in Gelredome optreden. Studenten van de Rijn IJssel helpt hierbij mee. Dit verhaal kan je lezen op rtvconnect.nl. En dan nog even goed nieuws. De IJsselbruggen zijn sinds woensdagochtend weer geopend.
0: Dan niet? Ja, ik wacht extra. Maar jij wel graag applaus.
2: Ja, eindelijk. Ja. Eindelijk.
0: Maar heb jij toch geen last van? Jij rijdt er nooit overheen.
2: Dus. Nee, maar het was wel echt... Het was een verkeersinfarct gewoon.
0: Maar ik heb begrepen dat het nog verder gaat. Hè? Ze moeten nog verder aan de weg.
2: Ja, maar dat is in de nacht.
0: Oh, het is in de nacht. Okay.
2: Ja, het onderhoud dat een paar weken geleden begon... zorgt voor veel verkeershinder en vertraging op de A12 en de wegen daaromheen. Het onderhoud was volgens Rijkswaterstaat hard nodig. De brug is namelijk in de jaren 50 en 60 gebouwd. Het verkeer kan dus nu weer over de brug razen. Wel moet je even opletten tussen 18 en 31 mei. Dan moet je namelijk rekening houden met nachtelijke afsluitingen. Dan gaan ze nog aan het asfalt werken.
0: Oké, nou, ik zal erop letten.
2: Ja, dan nog een korte mededeling. Je wil al naar het weer gaan. Maar maandag 18 mei is Connect even uit de lucht. Er wordt gewerkt aan de elektriciteitskabels.
0: Laat maar zitten.
2: Dus van 8 uur 's ochtends tot 1 uur 's middags.
0: Ja.
2: De site en de socials zijn wel te volgen. Ja, dat je moet toch iedereen even op de hoogte houden.
0: Nee, vind ik stom. Okay.
2: Nee, dan krijg je het weer voor vandaag. Het is vandaag van alles wat. We hebben zonnige periode met enkele buien. Het wordt zo'n 13 graden. Morgen hetzelfde als vandaag, maar iets warmer. Meer nieuws is te vinden op rtvconnect.nl. Dan krijg je nog het verkeer van me. A12, dat is er één. A12, Arnhem-Duitse grens tussen knooppunt Oud-Dijk en de Duitse grens. 2 kilometer, 10 minuten langer onderweg.
0: Oké, okay, nou dan een applausje van jou wilde ik doen, maar je is ook alweer weg. Nou, wat is er toch allemaal aan? Ja, dat systeem gaat dat niet, wat ik wil. Ja, sorry.
2: Ja, dankjewel.
0: Oké. Okay.
3: De regio hoor je hier. Dit is Connect.

0: Dominique Fike en Three Nights hier bij Connect op de zaterdag. Zometeen om over 20 minuutjes dan gaat hij weer van start horen. De enige echte Rick met zijn show. Dat wordt weer leuk en wordt weer gezellig. En wat minder goed nieuws, van presentator en radiomaker Bas Westerweel is onverwacht overleden. Het nieuws is net naar buiten gekomen. Hij werd namelijk gisteren dood aangetroffen in zijn appartement in Enschede. Westerweel overleed een dag voordat hij dus 63 jaar zou worden. Nou, we zijn het even opzoeken geweest, want ja, we kennen hem van als presentator. Onder andere was hij presentator van Top Pop. Een fragmentje uit het jaar 1988.
1: Oké, de Revelers, hallo. Leuk dat jullie er weer zijn. Jaad?
2: Wij willen jou iets vragen. Ja. Heb jij wel eens iets anders gedaan dan presenteren?
1: Ja hoor. Ja.
2: Wat dan?
1: Hoezo? Van alles. School gedaan.

0: dan programma's presenteert die dan, de jeugd van tegenwoordig niet kijkt.
1: De jeugd?
0: Ja, nee, ik bedoel, ik moet het. Nee, jongens, iedereen kijkt me nu weer heel raar aan. Ik bedoel, ik moet het een beetje goed verwoorden.
1: Ja, oké. Okay. Nou, helemaal goed.
0: Hey, hi. Kom Dylan binnenlopen.
1: We hebben gezelligheid in de studio. Kom eens even bij de microfoon gezellig. Zo zit hij in de auto en zo zit hij kopje koffie. Vind je koffie?
2: Ik zou je zeggen, ik heb even geen telefoon op, maar ik baal nu als een stekker, want er zijn geen melkcupjes meer.
1: Nee, dat klopt. Nou, de koffie is vandaag niet te zuipen, nee. Er is helemaal niks. Ik had straks een speciale koffie gezet. Niks werkte er.
0: Nee, die kwam allemaal... Nee,
1: voor de koffie hoef je niet te komen. Oh, sorry. Voor de koffie hoef je niet te komen.
3: Nee, jij wil een cappuccino maken, terwijl er geen melkreservoir aan zit.
1: Dat is wel slecht.
3: Maar er zit wel
1: een knopje op van cappuccino.
3: Ja, tuurlijk.
1: Ja, dan druk ik op die knop.
3: Maar je ziet toch dat er geen melkreservoir aan zit?
1: Nee, dat zie ik niet.
2: Dat was dag 1 al volgens mij weg. Dat is één dag gebruikt, omdat het niet schoongemaakt werd het eruit gesloopt.
1: Oh, is dat het?
2: Okay. Maar ik mis mijn melkcupjes, dus...
3: Ik zal zo even voor je zoeken. Ik heb een idee waar het ligt, denk ik.
2: Oh. Ja, jij hebt sleutels, hè, waar wij...
1: Ook van de kluis?
0: Nee, plekken.
1: Nou, zometeen meer over Rick, wat hij gaat doen in zijn show. Het is gezellig in de studio hier, hè?
0: Ja, heel gezellig.
1: Even een romantisch liedje erbij doen?
0: Nou...
1: Van Whitney Houston.

0: ik moet je altijd zeggen, Tijn. Ik vind die muziek van Whitney Houston altijd zo lekker.
1: Ja,
0: where do broken
1: lekker,
0: hearts
1: ja.
0: go? Doe je het weer?
1: Ja, nee.
0: Ik was nog aan het afkondigen.
1: Ja, maar jij vraagt iets aan mij, dus ik antwoord.
0: Oké, wat vond je ervan?
1: Ja, ik vind het meestal ook wel lekker. Maar ja, ik vind het meestal... Maar ik weet nou niet of het nou lekker is op een zaterdagmiddag.
0: Ja, echt wel. Tuurlijk is het wel lekker zo
1: vroeg. Maar zaterdagmiddag wil je toch een beetje tempo? Ja. Een beetje...
0: Zijn er nog steeds de hamsterweken deze week, of niet?
2: Geen idee.
0: Ja, ik zie daar een hamster zitten. Van... ja, Tijn heeft zijn bek geopereerd vorige week, of de week ervoor. En die zit daar als een hamster er zo bij. Zo, weet je wel. Wat daar die hamsterweken.
2: Kun je dat nog één keer doen? Mooi voor de jaarcompilatie.
0: Ja, precies. Ja. Hey, Rick, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Alles goed?
2: Zeker, met
0: jou. Heb jij nog leuke dingen beleefd van de week? Dat je denkt van
2: de week?
0: Ja. Ja, ik kan Tijn wel vragen, want die denkt altijd onder een steen. Dus,
2: ach. Ja, ik heb wel leuke dingen gehad deze week. Ja.
0: Zoals?
2: Nou, ik heb 3 dagen heb ik gefilmd bij een bedrijf voor een congresvideo.
0: Oh?
2: Dus 3 dagen lang bezig
0: geweest. Het is wel heftig, 3 dagen. Geweest.
2: Ja, het was, op een gegeven moment merkte ik het wel. Helemaal als je een zware camera...
0: Dan weet je dan nog wel dat je, wat je moet, waar je op moet focussen. Wat je moet registreren, zeg maar.
2: Het ging over een onderwerp. Ja, ik kan er niet te veel over zeggen. Okay. Maar ik heb er geen verstand van.
0: Oh.
2: En dan moet ik het ook nog in elkaar gaan plakken. Oh, en is het echt
0: en
2: van,
0: hoe lang mag het duren?
2: Ja, in principe moet het hele proces er gewoon in staan. Dus Het maakt niet heel lang, of het maakt niet uit hoe lang het duurt.
0: Okay.
2: Maar het is meer het proces zelf. Ik ken het niet.
0: Nee, maar leer dus je dan in dat geval dan? Ben je niet leren? Dit is ook leuk.
2: Jawel, dat wel. Maar het is meer, voor mij lijkt alles hetzelfde.
0: Ja, oké.
2: Dus ik moet nu het proces aan elkaar gaan monteren. Gelukkig heb ik voor mezelf een lijstje gemaakt van dit is stap 1, 2.
0: Ja.
2: Dus je kan in de beelden wel terugzien van oké.
0: Leuk.
2: Het is toch...
0: Moet je dat leuk vinden om te doen?
1: Ja, ik vind het leuk. Als je weet waar het over gaat, als je een beetje verstand van... Als je weet waar het over gaat, dan is het makkelijker om inderdaad een montage ervan te maken.
2: Ja, daarom. Maar goed, we komen er wel uit.
0: Oké, nou gelukkig. En zometeen jouw show. Wat gaan we allemaal horen in het programma? Ik zit weer te kijken hoe het programma heet. Ja, gewoon op zaterdag of
2: Connect
0: zo.
2: Weekend.
0: Oh, Connect Weekend, ja, dat was het.
2: Nou kijk, we zijn nu in week 3 dat je het nog niet weet. Dus volgende week zou je het moeten weten.
0: Ja.
2: Nee, ik ga vandaag, heb ik als het goed is, contact met Stephanie. Zij staat op de hoogte 80 momenteel.
0: Oh ja.
2: Dus
0: leuk.
2: Dan ga ik even...
0: Ja,
2: wat is
0: heen.
2: Het dan?
0: Ga je toch heen?
2: Ja, daar
1: ging
2: het
1: festival en dan op heen. Op de Geitenkamp. En dan kan je
2: het is een theaterfestival waar kleinkunst naar voren komt. Maar alle soorten kleinkunst. Dus van straattheater tot gewoon theater tot dramatheater. Eigenlijk alles erop en eraan. Dus
0: leuk.
2: Ik ga met Stephanie bellen.
0: Ja, leuk.
2: En dan tegelijkertijd in Arnhem hebben we nog een festival. En daar staat Martijn. Die ga ik even bellen straks.
0: Wat goed geregeld.
2: En ik ga even terugblikken
1: op... Welk festival is dat?
2: Ik weet niet meer welk festival.
1: Ja, zeg, dan ga je wat bellen. Ja, en je moet wel weten waar
2: het
1: mee gaat.
2: Dus heb jij het allemaal weten. Want,
0: Nee, maar hij regelt tenminste wat.
1: Ja, dat klopt.
0: Dus, nou jij nog.
1: Ja, daarom. Jij regelt helemaal niks.
2: Ja, nee, maar jij wil over buschauffeurs praten. Je hebt geen eens een buschauffeur geregeld.
1: Nee, daarom. Maar ik kwam zo in één keer op.
2: Nee, laat maar weer zitten.
0: Ja.
2: Nee, en ik ga even terugblikken op vorige week zaterdag. Want daar heb ik wat leuks gedaan.
0: Oh?
2: Ik ben naar de Ziggo Dome geweest voor een Britse mevrouw met de naam Olivia Dean.
0: Oh, wat leuk.
2: Dus daar ga ik even op terugblikken. En daar heb ik zoals altijd weer een review over ingesproken.
0: Ja, ik wilde dat gisteravond ook doen aan het einde van de show van Suzanne Vreek. Maar denk je, wat moet je daarover vertellen dan?
2: Ah, dat is alleen maar leuk. Gewoon over hoe je het ervaren hebt.
0: Ja,
2: ik
0: heb het al verteld.
1: Heeft ze ook Man I Need gezongen?
2: Zeker. Ja, dat is altijd... Zeker.
0: Oké, dus dan gaan we hem horen zo meteen in jouw show.
2: Allemaal horen, ja zeker.
0: In Connect Weekend, hè, was het?
2: In Connect Weekend.
0: Ja, in Connect Weekend. Nou, leuk.
2: Hey!
0: Nou, wij gaan afsluiten denk ik maar, hè?
2: Ja, gaan jullie rennen?
0: Ja, zometeen nog even dag zijn, hè?

0: Ja, speciaal plaat die Tijn opgezocht heeft. Hè. Isaac en Always on the Run. Het was hem weer voor deze aflevering. Volgende week zijn we er weer bij van 12 tot 2.
1: Ja, van 12 tot 2. Als je dan helpt, ben ik er volgende week bij. Dat weet ik trouwens
0: nou.
1: Jawel, ik hoop het toch wel. Jawel, jawel, jawel, jawel.
2: Ik ga nu heel snel. Hij moet werken in de supermarkt. Hij moet graag
1: Ach, man. Ja. Ja, ik ben er volgende week gewoon bij. Wat zeg ik nou weer allemaal?
0: Ja. Ja. Nou, laten we drie dingen afspreken.
1: Ik ga niet door je heen praten.
2: Ja, zit hem al.
0: Ja.
2: Ibuprofen.
1: Nou, daar ben ik dus mee gestopt. Oh. Dus het is dan niet meer nodig.
0: Nee, maar niet door me heen praten nog meer?
1: Ja, ik zou het allemaal niet weten.
0: Geen
1: Ja.
0: En rustig lezen.
1: Ja, ik...
2: Okay. Ik ja. Sir, yes sir.
1: Yes sir.
0: Yes sir.
1: Ik ben helemaal rustig.
0: Goed zo. Nou, tot volgende week dan. En veel plezier zo meteen met Weekend Radio.
2: Connect Weekend.
0: Connect Weekend. Ah, Connect Weekend. Met Rick. Ja, en hier zit een bitch tegenover mij, zie ik. Oh nee, dat is niet aardig, hè, Lawrence? Nee.
2: Oh man!
0: Tot volgende week.

0: Z-Comfort bestaat 25 jaar en dat vieren wij. Momenteel tot 25% korting en tot 750 euro inruilkorting op uw oude stoel of bank. Kom langs in een van onze winkels. In Bennekom, Barneveld, Zeist, Elst of Apen.
1: Ondernemers opgelet. Bent u op zoek naar professionele kantoorruimte? Dan bent u bij Ondernemerscentrum De Pelikaan aan het juiste adres. Flexibele contracten en all-in prijzen. Neem een kijkje op onze website ocdepelikaan.nl en mail naar info@vankeulenverhuur.nl. Ondernemerscentrum De Pelikaan zit tegenover het station aan de Ringbaan Zuid 8 in Zevenaar.
0: Kom langs in een van onze winkels. In Bennekom, Barneveld, Zeist, Elst of Apeldoorn.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Bij een treinongeluk in Bangkok zijn 8 mensen om het leven gekomen en 25 anderen gewond geraakt. Een goederentrein botste daarop een stadsbus in de buurt van het vliegveld. Door de klap vloog de bus in brand en raakten ook auto's en motoren beschadigd. Hulpdiensten hebben de brand inmiddels onder controle en halen nog slachtoffers uit het wrak. De brandweer is aan het nablussen en haalt de gastank van de bus leeg. De oorzaak van het treinongeluk in Bangkok wordt nog onderzocht. Presentator en radiomaker Bas Westerweel is overleden. Hij werd gisteren levenloos aangetroffen in zijn appartement in Enschede en zou vandaag 63 jaar zijn geworden. Volgens zijn familie overleed hij onverwacht in zijn slaap. Hij had eerder hartproblemen. Hij was jarenlang te zien en te horen op radio en televisie, onder meer als presentator van Top Op, Klokhuis en het School-TV Weekjournaal. Bas Westerweel was ambassadeur van de Nederlandse Hartstichting en hij had 4 kinderen. Bij winkels van Swatch in Leidschendam, Amsterdam en Utrecht is vandaag chaos ontstaan door de aangekondigde verkoop van een nieuw horloge. Honderden mensen stonden urenlang in de rij voor de Royal Pop collectie. Sommigen wilden het horloge van 400 euro daarna weer duur doorverkopen. In Leidschendam stuurde politie en beveiliging iedereen weg vanwege een grimmige sfeer en ruzies. Daarop besloten de winkels in alle 3 de steden gesloten te blijven. Er is niemand aangehouden. En paus Leo XIV brengt eind september een staatsbezoek aan Frankrijk, zo heeft het Vaticaan bekendgemaakt. De paus bezoekt dan onder meer het hoofdkantoor van UNESCO in Parijs op uitnodiging van president Macron. Het is het eerste officiële pauselijke staatsbezoek aan Frankrijk in 18 jaar tijd. Volgens Franse media gaat paus Leo ook naar het bedevaartsoord Lourdes, maar het officiële programma volgt later dit jaar. Het weer overwegend bewolkt met ook af en toe zon, maar ook enkele buien. Later klaart het in het westen op en daar wordt het dan aardig droog. Het is 12 tot 14 graden bij een matige, aan de noordkust vrij krachtige westenwind. Tot zover het radionieuws.
3: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Vertraging in Gelderland op de A1 Apeldoorn-Amsterdam voor Hoevelaken een kleine 5 minuten oponthoud. En de A12 Arnhem-Duitse grens bij de grenscontrole staat 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Dit is Connect. Een lekkere lange lente.
5: Dit is Connect. There's something about your smile.

weer luisteren naar een gloednieuw Connect Weekend hier op zaterdag 16 mei alweer. Ja, helaas weer zonder Natasja, maar die is volgens mij haar tante ophalen uit Portugal of andersom. Geen idee hoe het precies zat. Goed, we gaan door naar de muziek. Dit is Chesto.

1981. The Rolling Stones met Start Me Up hier op Connect. Ja, leuk dat je weer luistert naar een gloednieuw Connect weekend hier op zaterdag. 16 mei alweer. Ja, we zitten alweer dik. Bijna over een kwart van het jaar volgens mij. Is het alweer zover? Ik heb eigenlijk werkelijk geen idee hoe ver we alweer zitten. Maar goed, dat maakt natuurlijk helemaal niks uit. Want een gloednieuw Connect weekend staat weer voor de deur. Ja, ik ga vandaag twee festivals bezoeken. Allemaal via de telefoon gaan we mensen inbellen. We hebben als het goed is Martijn, die staat op Buitenblik Festival in Zevenaar. We gaan ook nog richting Arnhem, richting Theaterfestival Hoogte 80. Daar hebben we ook ergens geen idee, ergens in mijn programma. Contact met Stephanie als het goed is. Die staat daar met de hele bende van ellende natuurlijk. Of de bende van gezelligheid, of hoe je het ook wil zien. Dus daar gaan we het over hebben. We gaan kijken naar welke dag het is vandaag. Want het is namelijk een hele alcoholische dag vandaag. Ja, nu denk je van schrik, waar hebben we het over? Ja, dat hoor je zo meteen dus rond 3:15 als ik eraan denk. En niet zoals vorige week vergeet. En we gaan heel even terugblikken op vorige week, zaterdag. Want ik ben namelijk ergens heen geweest. Namelijk naar Olivia Dien in de Ziggo Dome. Dus daar ga ik je alles over vertellen. Ja, en een heleboel meer. Ik ben eigenlijk vooral benieuwd naar hoe jouw week is geweest deze week. Wil je dat nou graag delen? Ben je natuurlijk van harte welkom. 0316 6x3. Ben je van harte welkom met je WhatsApp-berichtje. Ja, of zeggen van joh, ik ben nu wat leuks aan het doen. Of ik ga wat leuks doen. Deel het vooral. 0316 6x3. Of via Instagram Rick op de radio. Ben je van harte welkom. Of natuurlijk gewoon met je verzoekplaatje. Alles mag in deze show weer vandaag. Ja, we gaan door naar de muziek. Een plaat uit 2023 van het album The Maybe Man. Ja, de drie broers AJR, Adam, Jack en Ryan. Heerlijke muziek, al zeg ik het zelf. Ja, dit is toch wel een plaatje. Het is een beetje een gek plaatje. Maar ja, het is toch ook wel een lekker plaatje. Dus we doen het gewoon. Dit is Tashi Filifool van AJR. Well, I'm now.

0: In het centrum van Bemmel is het weer tijd voor de jaarlijkse dweildag op zondag 14 juni. Tijdens het evenement strijden dweilorkesten om het Nederlands kampioenschap en blazen nog eens tientallen dweilorkesten de longen uit hun lijf in de leutklasse. De Bemmelse dweildag begint om 11 uur met een opening bij het hoofdpodium en om 6 uur wordt een nieuwe Nederlands kampioen dweilorkesten bekendgemaakt. Inwoners van Duiven en Westervoort kunnen van 19 tot en met 21 juni gratis kamperen in het Horsterpark met een eigen tent, vouwwagen of caravan. Ieder jaar verandert het Horsterpark voor één weekend in een camping. Wie geen kampeeruitrusting heeft, kan een tent lenen. De camping is volledig ingericht. Er is stromend water, elektriciteit en sanitair. Ook zijn er gezamenlijke barbecues en diverse activiteiten. Meer informatie is te lezen op zodiva.nl. KDO Groezen organiseert op 20 juni de jubileumeditie van de Liemers Fietsen Taptoe Groezen 2026. 6 topkorpsen verzorgen optredens van hoog niveau, waaronder wereldkampioen show en drumfanfare Advendo Snake. Alle deelnemende korpsen bereiden zich voor op het prestigieuze wereldmuziekconcours. De Taptoe vindt plaats van 5:30 tot 7 uur aan de Commanderijstraat in Groezen. Na afloop is de WK-wedstrijd van Oranje op groot scherm te volgen. En tot zover de agendaberichten.
1: Ook deze track komt hier uit de regio. Je hoort hem hier. Nu op Connect.

0: regionale muziek van Cash Candy met Apple Juice hoorde hier op Connect. Ja, het is vandaag zaterdag 16 mei en er is een heleboel gaande in de regio. Zo ook hier in Zevenaar. En als het goed is gaan wij nou over naar Martijn. Hallo Martijn.
1: Goedemiddag.
0: Goedemiddag.
1: Een van die dingen die inderdaad te doen is hier in de omgeving.
0: Ja, want als het goed is sta jij nu op buitenblik in Zevenaar bij de Brij, als ik het goed heb.
1: Nee,
0: De Brulli.
1: Ja, ik hoor het al. Jij bent geen echte Zevenaarder.
0: Nee, maar dat geef ik ook gewoon heel eerlijk toe.
1: Dat geeft ook niks, want die moeten er ook zijn. De Brulli, dat is voor de mensen die het niet kennen. Het was vroeger een recreatieplas, openluchtzwembad. Is uiteindelijk teruggegeven aan de natuur. Maar daar ligt wel een prachtig grasveld omheen, een prachtig park omheen. En daar is op dit moment het festival Buitenblik.
0: En wat kan je zoal doen op het festival?
1: Nou, het is heel erg breed. Het is in ieder geval multicolor, zal ik maar zeggen. Dus mocht je nog inspiratie nodig hebben voor de plaat die ze dadelijk wil draaien, dan heb ik die vast verraden. Het is een heel kleurrijk festival. Het is een buitenfestival uiteraard. Dus dat vindt plaats in dat park nabij de Brulli. Er is van alles te doen. Er zijn optredens van gelegenheidsduo's, van bandjes, ook van wat professionelere bands. Maar ook gewoon, je zou het een beetje straatartiesten kunnen noemen. Om maar eens een voorbeeldje te noemen. Toen we net het terrein opkwamen, er zaten daar twee, ik vermoed dat het heren waren, die werkelijk volledig helemaal geel waren. Die zaten op een verhoging met een stel hengels, zaten naar kinderen te vissen, letterlijk. Die hadden snoepjes aan hun hengels hangen en de kinderen die mochten daar een soort koekwapen voor gevorderden bij gele mannetjes. Dat soort dingen moet je dan aan denken. Zojuist was er een optreden van het duo Cappuccino. Twee dames vanuit Arnhem en Westervoort. Waarvan de eentje een redelijk blanke huid had en de andere een beetje getint. Dus vandaar ook het duo Cappuccino. En die speelden gewoon hartstikke leuke muziek. Allerlei leuke covers, onder andere ABBA, K3, Kinderen voor Kinderen. En misschien ook wel leuk om te vermelden, op Buitenblik wordt altijd op zaterdagochtend een evenement gehouden voor met name mensen die een beetje een beperking hebben. Dus bijvoorbeeld mensen met het syndroom van Down. Daar treedt de Red-A-Tet Showband voor op. Dat is een lokale band hier die er echt een ontzettend feestje van kunnen maken. Nou, en je kunt je voorstellen wat dat kan doen met mensen die niet zo heel vaak in hun leven een feestje hebben.
0: Ja,
1: misschien wel voor wie het hele leven juist altijd een feestje is. Dat kan natuurlijk ook. Dat is gewoon fantastisch om te zien. Die stonden daar te swingen en te dansen. En het leuke was, het duo Cappuccino had eigenlijk gewoon een regulier optreden ingepland wat bedoeld was voor jong en oud. Maar daar gingen die mensen, onder andere met Down, gingen daar ook helemaal uit het dak. En die gingen gewoon bij de dames voor het podium staan, meedansen, meeplaybacken met plastic microfoons. Fantastisch om te zien. Dus ja, het zijn vooral dat soort spontane dingen die Buitenblik een beetje maken tot wat het is.
0: Ja, maar dat is ook heel mooi om te zien dat dat natuurlijk gewoon op die manier kan. Het is dus echt letterlijk voor iedereen. Ja, hoe is daar momenteel de sfeer? Want ik moet zeggen, het weer is nou niet je van het.
1: Nee, dat klopt. Ja, dat is inderdaad een minpuntje. Maar ik moet zeggen, het is in ieder geval droog. Dus dat is al een enorm pluspunt. Vorig jaar toen de 15e editie was, toen was het echt stralend weer. Dus toen liep het ook echt storm. Maar inmiddels zie je dat het aardig door begint te lopen. De parkeerplaats die begint zich aardig te vullen. En het mooie is dat ze hier ook vanaf die parkeerplaats een mooie looproute hebben gemaakt met lampjes en kleurrijke linten die hier opgehangen zijn. Dus het is gewoon echt een heel kleurrijk festijn, wat nu langzaamaan een beetje voor begint te lopen. En dat we ook gewoon hopen dat het droog blijft. Maar goed, er zijn tenten om in te schuilen, dus dat is echt het punt niet. Maar het is wel een festival dat het beste tot zijn recht komt als het droog is en er liefst nog een zonnetje erbij. Dat klopt.
0: Dat klinkt heerlijk. Ja, mochten mensen nou zitten te luisteren, kunnen de mensen nu nog terecht? En tot wanneer kunnen ze terecht?
1: Nou, volgens mij is een programma tot zeker vanavond 10 uur, als het niet nog later is. En je kunt zeker ook gewoon deze kant op komen, want het mooie is, je kunt hier ook de hele dag doorbrengen. Er staan foodtrucks met echt van alles en nog wat. Er staat bijvoorbeeld een Amerikaanse meneer, althans die komt van oorsprong uit Amerika, die is getrouwd met een Nederlandse. En die staat daar met een Aracho's American Kitchen.
0: Lekker.
1: Die staat daar de lekkerste hamburgers te bakken. Er staat een barbecue tent, je kunt de poffertjes eten. Dus ja, voor eten en drinken hoef je het in ieder geval niet te laten, want dat kun je gewoon hier doen. En voor de rest, ja, het zijn gewoon spontane pop-up dingen. Er is natuurlijk wel een programma.
0: Mm-hmm.
1: Dus dat duo Cappuccino is net geweest. En volgens mij komt vanavond of morgenavond nog een ABBA revival. Maar dan moeten de mensen op de site van Buitenblik, daar staat het hele programma, kunnen ze daar terugvinden. Dus het is doorlopend optredens in de verschillende tenten en daarnaast straattheater eromheen. En vooral die foodtrucks, lekker eten en drinken. Dus het is echt de moeite waard om er even te komen.
0: Ja, want
1: en heel belangrijk, het is gratis.
0: Kijk, ik wou net zeggen dat volgens mij heb ik het inderdaad goed gelezen. De entree is volledig gratis. Ja, en het programma loopt dus tot morgen, als ik het zo zie. Want morgen is er natuurlijk ook nog van alles te doen daar.
1: Klopt inderdaad. Ja, voor het volledige programma, ik kijk inderdaad even op de website. Maar ja, denk vooral dus aan dit soort leuke, kleinschalige, spontane optredens. Met gewoon heel erg veel sfeer. Dat draait hier allemaal vooral ook om genieten, verwonderen. En ontmoeten, dat is ook een hele belangrijke. Want ze hebben overal leuke zitjes gemaakt. En je ziet ook dat mensen die van oorsprong hier uit de regio komen, die ontmoeten oude bekenden hier weer. En sommige mensen maken nieuwe vrienden. Dat is ook hartstikke leuk om te zien. Dus dat zijn een beetje de thema's. Verwonderen, genieten en ontmoeten.
0: Nou, dat klinkt als een heel leuk en gezellig festival. Martijn, mag ik jou bedanken?
1: Ja, graag gedaan. Wij gaan nog weer in het strijdgewoel storten. Want RTV Connect gaat nog met een leuke reportage komen over dit festival. Dus daar komen de nodige interviews en sfeerimpressies in. Dus kijk zeker de komende dagen even op onze socials, op de website. Kijk op de samenleving, gaat er nog aandacht aan besteden in het radioprogramma maandagavond. Dus er komt nog wat buitenblik voorbij bij RTV Connect.
0: Kijk, dus je wordt volledig op de hoogte gehouden. Ja, wil je nou nog informatie opdoen, kan dat zeker. www.buitenblik.nl. Kun je het hele programma vinden. Martijn, nog heel veel plezier daar. En ja, eigenlijk zoals je hem zelf al inkopte, ja, dit is inderdaad de mooiste inkoppen voor een plaat.
1: Multicolor, komt u maar.
0: Precies, zo is het. Martijn, dankjewel.
1: Doei.
0: Doei. Dit is Sommelier met Multicolor.

0: Dit is Ewald van Lint met de hoofdpunten van het radionieuws. Bij een treinongeluk in Bangkok zijn 8 mensen om het leven gekomen en 25 anderen gewond geraakt. Een goederentrein botste daar op een stadsbus in de buurt van het vliegveld. Door de klap vloog de bus in brand en raakten ook auto's en motoren beschadigd. Bij winkels van Swatch in Leidschendam, Amsterdam en Utrecht is vandaag chaos ontstaan door de aangekondigde verkoop van een nieuw horloge. Daarop besloten de winkels in alle drie de steden gesloten te blijven. Paus Leo XIV brengt eind september een staatsbezoek aan Frankrijk, zo heeft het Vaticaan bekendgemaakt. En presentator en radiomaker Bas Westerweel is overleden in zijn slaap in zijn appartement in Enschede en zou vandaag 63 jaar zijn geworden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Vertraging in Gelderland bij de grens op de A12 vanuit Arnhem. Bij de grensovergang heeft 10 minuten op onthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

Daddy Swims, Mr. Know-It-All, hier op Connect. Ja, het blijft toch een lekker plaatje om weer te draaien. Het is een lekker vrolijk plaatje. Hij is gewoon heel fijn om te horen. En het is een hele grote knuffelbeer, heb ik mij laten vertellen. Mr. Teddy Swims. Ja, we gaan even naar Arnhem toe. Ja, niet vanwege de hoogte 80 waar we straks over gaan hebben. Nee, we hebben het even over het Gelredome. En dan heb ik het ook niet over Suzanne en Freek, want daar gaan we het straks eventjes over hebben. Nee, ik heb het over Kanye West. Namelijk een grote meerderheid van de Tweede Kamer wil dat rapper Ye, oftewel Kanye West, ja, Nederland niet in kan. Want de rapper die wil begin juni 2 concerten gaan geven in het Gelredome in Arnhem. Ja, dus een meerderheid van de Kamer vindt dat alle concerten niet door moeten gaan, omdat Ye in 2025 meerdere keren antisemitistische uitingen heeft gedaan. Ja, de VVD en de ChristenUnie die brachten een motie in de regering opdraagt om in te zetten om de rapper de toegang te ontzeggen. Ja, alleen groep Marcus Sauer, SP, FVD en Denk stemden tegen. Ja, begin 2026 maakte hij al eerder zijn excuus over de opmerkingen. Ja, en Nederland zal dan niet het eerste land zijn die hem verbiedt. Namelijk het Verenigd Koninkrijk besloot om zijn visumaanvraag ook te weigeren, waardoor hij dus niet het land in kan. Ja, hij zou daar als hoofdartiest zijn op het Wireless Festival in Londen. Ja, omdat hij het land niet in kan, wordt het hele festival afgelast. Dat vind ik dan ook weer zoiets. Dat ik denk van ja, ik kan toch wel een andere artiest neerzetten. Ik bedoel, waarom moet dan het hele festival gecanceld worden? Ja, ook in Frankrijk is hij het land verboden. Hij mag daar niet binnenkomen. En daardoor is de artiest zelf uitgesteld naar een onbekende datum. Nadat Franse media meldde dat de minister van Binnenlandse Zaken van plan was het evenement dus te verbieden. Ja, concerten in Zwitserland en Polen zijn ook afgelast door de uitbaters van de stadions waar hij dus zou optreden. Ja, en het kabinet gaf vorige maand al aan te onderzoeken hoe hij geweigerd kon worden. Ja, dat kan namelijk niet zomaar. En zo zegt minister Van Wil van Justitie: we hebben een hoge drempel in Nederland waarvoor we iemand de toegang kunnen ontzeggen. Ja, er moet sprake zijn van een dreigende verstoring van de openbare orde of de veiligheid. Ja, de eerste twee concerten van Ye's huidige tour op 1 en 3 april in Los Angeles zouden zonder grote veiligheidsincidenten zijn verlopen. Ja, burgemeester Marcouche die zegt zelf dat het niet zomaar verboden kan worden. Hij zegt wel als er signalen zouden zijn dat het evenement de openbare orde en veiligheid in gevaar zouden brengen, dan heeft hij grond om zoiets te verbieden. Ja, ik vind het allemaal maar bijzonder. Ik bedoel, zo was er eerder deze week volgens mij van, oh, hoe heet zij? Emma Wortelboer, een uitspraak. Van ja, oké, de uitspraken die hij heeft gedaan, die zijn niet oké, dat klopt. Maar aan de andere kant, het is wel een icoon in de muziekindustrie. En daar ben ik het deels wel mee eens, want ja, het is Kanye West. Hij heeft ook wel gewoon redelijk normale muziek. Om het zo te zeggen. Dus in die zin, ja, hij hoort wel een beetje bij het interieur van de Amerikaanse muziek. Maar ja, ik snap ook wel dat je hem om dit soort redenen het land wil ontzeggen. Maar het is een hele, hele lastige kwestie, moet ik zeggen. En wat ik er zelf over vind, dat weet ik zelf eigenlijk ook niet zo heel goed. Eén ding weet ik wel, dat de volgende track uit 2000 komt en door een boyband met Justin Timberlake was. NSYNC heette ze. Dit is Bye Bye Bye op Connect.

Lekkere zomerse plaat van Robin Schulz met Francesco Yatis met Sugar 2015. Ja, dat is echt zo'n heerlijke nostalgische plaat, zeggen ze dat toch tegenwoordig. Voor je zegt die Gen Z dat. Nog toch... Nou, je snapt hem. Maar het is 2:50 en dat betekent één ding. We gaan naar de zomerse plaat.

hebben twee liedjes tegenover elkaar gezet. Volledig in het teken van een bepaalde dag. En het is vandaag de internationale dag van de whisky. Ja, we gaan eventjes flink aan de zuip, zeggen ze dan. Ja, dan heb je natuurlijk twee dingen tegenover elkaar staan die iets met whisky te maken hebben. Ja, je kan er misschien al eentje raden. Want het zit namelijk in de titel. Maar daar gaan we niet mee beginnen. We gaan beginnen met Jabuzi met het liedje A Bar Song. Ja, die hoef ik denk ik niet uit te leggen. A Bar Song, whisky in de bar drinken. Ja, tipsy, je wordt er behoorlijk snel dronken van. Want het, hè, je snapt hem wel. Ja, en trouwens één leuk feitje tussendoor. Michael Jackson was zelf een van de beroemdste whisky-redicenten ooit. Ja, het is echt zo. Goed, voor de rest zetten we hem tegenover Tennessee Whiskey. Ja, iedereen kent deze natuurlijk wel. Prachtige plaat, Tennessee Whiskey. Die gaan we gewoon in het lijstje erbij voegen. Heb jij nou je keuze gemaakt? Dan stuur dat vooral door. 0316 6x3. Ben je van harte welkom. Volledig in het kader van Wereld Whisky Dag kan jij dus stemmen op Tennessee Whiskey. En ik ben heel even vergeten van wie die is. Oh, wat erg. Tennessee Whiskey is van Chris Stapleton. Tenminste, deze versie dan. Uit 2025 trouwens. Dat kan niet, want het origineel is voor ouder. Oh, dan heb ik een verkeerde versie. Maar ook net zo lekker natuurlijk. Tegenover Jabuzi met A Bar Song. Kan je stemmen? 0316 6x3. Ben je van harte welkom. Of natuurlijk via Instagram. Rick op de radio. Ben je van harte welkom. We gaan een beetje motorcycle erbij pakken. Manic Street Preachers. Hoor je hier op Connect. MUZIEK

0: Dit is Connect. Met iedere maandagavond de achtergronden bij het nieuws. In Kijk op de Samenleving. Een brede blik op mens, maatschappij, kunst en cultuur in onze regio. Je hoort interviews met regionaal en landelijk bekende mensen. En iedere week cabaret. Kijk op de Samenleving. Maandagavond, 7 uur. Connect.
1: Phone Connect Zevenaar en Duiven. Jouw vertrouwde adres voor mobiele telefonie, glasvezelinternet en tv. Wij geven onafhankelijk advies en bieden alle providers onder één dak. Van KPN en Odido tot Ziggo en Delta. Ook voor vakkundige reparaties en de nieuwste accessoires. Ben je bij ons aan het juiste adres? Kom langs aan het Raadhuisplein 4 in Zevenaar of de Pastoriestraat 13 in Duiven. De koffie staat klaar. Phone Connect. Nieuwe naam. Zelfde service.
2: In- en outdoor signing is belangrijk voor de zichtbaarheid van uw bedrijf. CD-reclame helpt u hierbij. Van reclameborden, displays en spandoeken tot op maat gemaakte lichtbakken en autobelettering. Snel en efficiënt geregeld in binnen- en buitenland. Kijk voor al onze producten en informatie op cd-reclame.nl.
3: Is Ewald van Liemt met het radionieuws. In verschillende steden in Nederland is vandaag gedemonstreerd onder de naam Nationaal Protest, onder meer tegen de asielopvang en de bezuinigingen in de zorg. In Den Haag liepen zo'n 200 mensen vanaf het Malieveld door de stad, terwijl er ook tegenacties zichtbaar waren. In Nijmegen gingen ook groepen de straat op, soms juist met een tegengeluid voor vluchtelingen. In Groningen bleef het aantal deelnemers beperkt tot een kleine groep. In Leeuwarden waren er enkele tientallen mensen op de been. Op de kermis in Purmerend is de politie gisteravond aangevallen door tientallen jongeren nadat agenten een vechtpartij tussen jongeren hadden beëindigd. Daarna keerde een groep zich tegen de politie en werd er met vuurwerk en stenen gegooid. De kermis in Purmerend is uiteindelijk veel vroeger dan gepland gesloten, omdat de veiligheid niet meer kon worden gegarandeerd. Er is nog niemand aangehouden. Wel zijn er enkele lichtgewonden, maar de politie zegt niet of het om agenten of jongeren gaat. Het dodental door een ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo is opgelopen tot zeker 80, meldt de Wereldgezondheidsorganisatie. Vooral in de afgelegen provincie Ituri zijn veel besmettingen vastgesteld. Volgens gezondheidsdiensten zijn er mogelijk nog honderden mensen besmet geraakt. Voor de zeldzame Bunibogio-variant van het virus bestaat nog geen goedgekeurd vaccin. De WHO stuurt nu extra hulpgoederen en medisch materiaal naar het getroffen gebied in Congo. En presentator en radiomaker Bas Westerweel is overleden. Hij werd gisteren levenloos aangetroffen in zijn appartement in Enschede en zou vandaag 63 jaar zijn geworden. Volgens zijn familie overleed hij onverwacht in zijn slaap. Hij had eerder hartproblemen. Hij was jarenlang te zien en te horen op radio en televisie, onder meer als presentator van Top Op, Klokhuis en het SchoolTV Weekjournaal. Bas Westerweel was ambassadeur van de Nederlandse Hartstichting en hij had 4 kinderen. Het weer overwegend bewolkt met ook af en toe zon, maar ook enkele buien. Later klaart het in het westen op en daar wordt het dan aardig droog. Het is 12 tot 14 graden bij een matige, aan de noordkust vrij krachtige westenwind. Tot zover het radionieuws.
4: Dit is Erik Evengroen van de AWB. In Gelderland bijna 10 minuten vertraging op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland bij de grenscontroles. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
5: Dit is Connect.

0: met Rick.
1: Leuk dat je luistert naar het tweede uur van Connect Weekend hier op zaterdag 16 mei. Ja, we hebben net een social plaat gehad. Ja, en ik moet zeggen, de appjes die vlogen binnen met ja, toch meerdere antwoorden. Maar er was één antwoord die heeft gewonnen. Tennessee Whiskey is de winnaar van de social plaat.

0: dansen, vanavond moet ik dansen.
1: Ik wil dansen, vrouwtje, hoor die hier op Connect. Ja, ik wou net zeggen, komt-ie nog? Ja, afgelopen woensdag was er hoog bezoek in Arnhem. Ja, op een regenachtige dag kwam koningin Maxima neer in onze provinciehoofdstad om de State of Fashion 2026 te openen. Ja, elke twee jaar organiseert de State of Fashion met een steeds wisselend team van curatoren een groot publieksevenement in Arnhem. Ja, de Biennale, als ik het goed uitspreek. Ja, en het thema van dit jaar is Available to Promise, Hidden Systems Shared Futures. Ja, en daarmee richt het evenement zich op systemen achter de mode-industrie. Ja, in de 7 weken dat het evenement loopt, gaat het dus niet alleen om de fashion en de modeshows, maar ook alles daaromheen. Ja, denk hier aan bij bijvoorbeeld het maakproces, de verkoop, maar ook het gebruik van de kleding. Ja, en die is dus afgelopen woensdagmiddag geopend door onze eigen koningin Maxima. Ja, van 14 mei tot en met 28 juni kan je het bewonderen in Arnhem. Ja, dit jaar hebben we ingezoomd op de achterkanten van de mode- en textielsysteem. Zo zegt Iris Ruijs, directeur van State of Fashion. Zegt ze, er is een wereld achter het kledingstuk. En daar zijn mensen niet altijd bewust van. Ja, heel veel tijd kost het om iets te vervaardigen voordat het in de winkel hangt. Ja, en hoeveel mensenhanden worden daar eigenlijk bij betrokken? Ja, en daarop inzoomen en de bezoeker er dus van bewust maken. Ja, dat hebben ze hier letterlijk gedaan. Ja, en aan de voorkant zien dan prachtige kledingstukken, textiel, accessoires. Maar ja, aan de achterkant, ja, als het om de installaties heen loopt, zie je wat de achterkant van het systeem is en welke reis dus een bepaald kledingstuk heeft gemaakt. Ja, ze zegt, ik ben ontzettend trots om dat te laten zien. En ze zegt ook, we willen uitdragen dat mensen herwaardering moeten krijgen voor mode en textiel. En dat duurzaamheid geen themaatje is, maar juist erg essentieel is. Ja, niet alleen betreft het klimaat, maar ook de mensen erachter betreft inclusie. Ja, eigenlijk is het wel zo. Denk maar eens na over dat shirt wat je nu aan hebt. Of die broek, of die sokken, of misschien wel die schoenen. Waar komt het eigenlijk vandaan? Ik bedoel, er was toen een hele rel toen een keer rondom zo'n hele goedkope winkel. Iets met een P en een Remark. Chinese kinderhandjes en al die dingen. En Shein net zo, weet je wel. Daar wordt heel veel over gesproken. Ik weet niet of dat eigenlijk hier een beetje in meegenomen wordt. Dat weet je, dat is ook gewoon helaas de realiteit waar we nu in leven. Maar wel heel bijzonder dat koningin Maxima dit dus komt openen. We willen het bewonderen. Tot en met 28 juni kan je het beleven in Arnhem. Ja, nu denk je vast, Rick, wat voor een wachtmuziekje heb je aangezet? Waar wachten we op? Ja, dat weet ik eigenlijk ook niet zo goed. Ze zeggen dat ze Pamela heet, maar ja, geen idee waar ze eigenlijk vandaan komt. Ze is geboren in 1988. Ja, en haar vader heet Toto. Geen idee hoe dat zit. Nou ja,

Cursisten van Kunstkring Duiven presenteren hun werk in het Gemaal Oude Rijn in Pannerden. De fototentoonstelling is tot eind mei te bewonderen. De fotografen volgden een basis- en vervolgcursus onder begeleiding van Ron Sanders. Hun uiteenlopende werk laat zien wat zij tijdens deze cursussen hebben geleerd. Het gemaal is te vinden aan de Deukerdijk in Pannerden. Voor meer informatie kijk je op hetgemaaloudenrijn.nl. In de gemeente Duiven vindt op zaterdag 20 juni de jaarlijkse Roefeldag plaats. Roefelen is een Vlaams woord voor snuffelen of kennismaken. Al 32 jaar openen bedrijven hun deuren voor basisschoolkinderen uit groep 5 tot en met 8. Op deze dag komen kinderen in aanraking met allerlei werkgebieden van volwassenen. Meer informatie is te lezen op roefeldag-duiven.nl. Schutterij Sint Anna houdt haar jaarlijkse kermis van 21 tot en met 23 juni aan de Babberichse weg in Oud-Zevenaar. Op het terrein naast het schuttersgebouw staan diverse attracties opgesteld. Van botsauto's tot suikerspinnen, er is voor ieder wat wils. In de schutterstent is er elke avond live muziek. Tot zover de agendaberichten.

0: naar de jaren 70. Met Stevie Wonder. Superstition. Ja, dat is toch een van zijn klassiekers toch wel. Nou, eigenlijk alle liedjes van Stevie Wonder zijn toch wel klassiekers. Als ik heel eerlijk ben. Ja, hij zag ze zelf alleen niet aankomen. Goed. Leuk dat je nog steeds luistert naar Connect Weekend. Ja, ik heb het in het begin van het programma heb ik het al een keer geroepen. We gaan vandaag een soort van tegelijkertijd in de studio zijn. Maar ook op een festival. Ja, en nu gaan we de hoogte in. Want als het goed is Stacy. Hallo Stacy.
1: Goedemiddag.
0: Als het goed is, sta jij op de hoogte 80.
1: Ja, het is aardig hoog hier.
0: Want hoe hoog zou het dan ongeveer zijn?
1: Nou ja, ik denk ongeveer 80 meter.
0: Kijk, jij gaat door voor de koelkast.
1: Hey. Ja, het is hier gezellig druk momenteel.
0: Ik wou het net vragen, hoe is de sfeer daar?
1: Ja, het is heel gezellig. Ik had eigenlijk niet verwacht dat het zo druk was. Want er was net een best wel aardig buitje. En ik dacht, nou, ik wacht even tot het buitje voorbij is. En het is hier heel gezellig. Heel veel jong, oud. Er is van alles te doen. Ze kunnen hier naar het toneel, zie ik. Er zijn lekkere hapjes. Er liggen hier lekkere kussens waar mensen in kunnen chillen. Overal is muziek. Er zijn activiteiten om te doen. Dus het is hier heel gezellig.
0: Het klinkt inderdaad als een heel gezellig festival. Want,
1: er zit hier ook een hele gekke enge clown achter tralies.
0: Oh, hou op. Ik ben vreselijk bang voor clowns. Ik ben zo blij dat ik daar niet loop. Oh, nu je dat zo zegt. Ik krijg er meteen rillingen van. Ja, ik ben zo bang voor clowns. Ik vind het vreselijk.
1: Nou, Voor iedereen zijn beeld, hoe deze clown eruit ziet. Hij lijkt een beetje op de neppe variant van de Joker.
0: Ja, maar ook dan. Het maakt niet uit wat voor clown het is, maar vreselijk. Jij loopt dus nu op de hoogte 80 in Arnhem. Wat voor festival is de hoogte 80?
1: Ja, hoogte 80 is eigenlijk een festival voor jong en oud. Vooral heel veel relaxte mensen zijn hier. Veel theater komt erbij kijken. Dit jaar moet je wel betalen om daar naar binnen te komen. Maar ze hebben diverse uitgangspunten waarvoor je eigenlijk naar binnen kan. Voor mensen met een kleine portemonnee, die kunnen een kleine bijdrage doen. Voor mensen die wat meer kunnen missen, mogen wat groter doen. En je hebt ook een grote uitgave. En, het is maar net wat je zelf wil uitgeven, zeg maar.
0: Nou, dus eigenlijk is het een beetje van pay hoeveel je kwijt kan. Hoe noemen ze dat zo met
1: ja,
0: een mooie term? Pay how much you can of zoiets.
1: Ja, precies. En we zitten hier natuurlijk wel op een wijk dat je toch wel wat minder geld hebt. En dan is het voor iedereen toch een beetje leuk om het een beetje gangbaar te houden.
0: Want waar in Arnhem is het momenteel?
1: Op de Geitenkamp.
0: Ah, ja, kijk, dat is natuurlijk inderdaad het hoogste stukje van Arnhem toch ook. Ja, vandaar ook de hoogte 80 waarschijnlijk daar. Want het is een theaterfestival. Er zijn dus meerdere tenten, denk ik dan, waar het in gehouden wordt. Of is het echt op een grasveld? Of hoe ziet het eruit?
1: Het is vooral tentjes ook. En ze hebben echt een soort van bunkers hebben ze gemaakt waar de voorstellingen in zijn. Nou, en bijvoorbeeld eentje heet De Maris de Jong Schaterende Schaap, een voorstelling.
0: Mm-hmm.
1: Hier is vanavond 3 keer. Zie ik allemaal billen op het plaatje. Dus ik ben benieuwd.
0: Dat klinkt goed.
1: Dus hier heb je inderdaad wat anders. De Schaft van de Buitenpost, die hebben vandaag en morgen. Iets met een tanker staat op de achtergrond van de foto. Dus het zijn echt heel veel shows wat ze geven.
0: Nou, dan ben ik heel benieuwd. Tot wanneer is het festival?
1: Tot morgen.
0: Tot morgen. Dus op het moment dat mensen nu zitten te luisteren en denken, ik heb nog niks te doen en ik ben toevallig in de buurt van Arnhem, kunnen ze dus gewoon lekker die kant op.
1: Ja, het is gratis, dus kijk vooral even gezellig rond. Er staat ook een heel mooi oud vliegtuig waar mensen in kunnen kijken. Volgens mij is daar ook iets van een show, want er staat op dat het duur 10 minuten is. Dus je kan daar in dat vliegtuig ook iets bekijken.
0: Nou, dat klinkt als een heel uitgebreid festival als ik het zo hoor. Dat klinkt erg lekker.
1: Ik ben even een rondje aan het lopen om jullie een beetje bij te praten van hey, wat zie ik allemaal?
0: Ja, want even duidelijk te hebben, je mag dus gratis het festivalterrein op, maar om dus bij bepaalde theatershows te zijn, is het dus een beetje een betaal wat je kan principe, als ik het zo zie.
1: Precies.
0: Nou, dat klinkt als een heel mooi festival. Ga je zelf nog naar een theatershow toe?
1: Nou, ik wil zo wel eens even kijken of ik nog wat mee kan pakken. Even kijken een beetje hoe laat de shows allemaal zijn. Dan ga ik wel even kijken of ik ook wat mee kan pakken.
0: Nou, ik ben heel benieuwd. Laat vooral even weten hoe het was. En wie weet bel ik jou straks nog een keer om nou even te kijken hoe het dan precies was.
1: Ja, is helemaal goed. Klinkt ik spreek elkaar later.
0: Precies, klinkt als een heel goed idee. Stacy, dankjewel.
1: Joe.
0: Veel plezier. Ja, met een beetje theater natuurlijk moeten we ook gaan kijken. Ja, het liefst wil je vooraan zitten of juist niet. Ja, Wolf heeft er een liedje over gezongen. Front Row Ticket. Can we have a talk about the other day? Just wanna make sure that we're okay. So are we alright? So sorry, but

0: Dit is Ewald van Lint met de hoofdpunten van het radionieuws. In verschillende steden in Nederland is vandaag gedemonstreerd onder de naam Nationaal Protest, onder meer tegen de asielopvang en de bezuinigingen in de zorg. Op de kermis in Purmerend is de politie gisteravond aangevallen door tientallen jongeren nadat agenten een vechtpartij tussen jongeren hadden beëindigd. Het dodental door een ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo is opgelopen tot zeker 80, meldt de Wereldgezondheidsorganisatie. Voor de zeldzame Bunibogio-variant van het virus bestaat nog geen goedgekeurd vaccin. En presentator en radiomaker Bas Westerweel is overleden in zijn slaap in zijn appartement in Enschede en zou vandaag 63 jaar zijn geworden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws. Het is overwegend bewolkt met soms wat zon en kans op een bui. In de loop van de middag zijn er in het westen opklaringen. De temperatuur ligt tussen de 12 graden in het noorden en 14 in het zuiden en er waait een matige, aan de noordkust vrij krachtige westenwind. Vanavond is het overal bewolkt met in het oosten af en toe een bui. De rest van het land houdt het droog bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Komende nacht regent het met name in het westen af en toe. Het kwik daalt naar zo'n 2 graden in Groningen tot 8 in Zeeland en er waait een zwakke tot matige zuidelijke wind. Morgenochtend begint overwegend bewolkt met vooral in de westelijke helft soms wat regen. 'S Middags is het overal grijs met ook een paar buien en kans op onweer. Het wordt een graad of 12 aan de noordwestkust en rond de 16 graden in het oosten van het land. En er waait morgenmiddag een matige zuidwestenwind. Morgenavond blijft het bewolkt met een paar buien. In het oosten kan daar onweer bij zijn. Na het weekend houden we fris en wisselvallig weer met een paar buien. Maar vanaf donderdag wordt het zonnig en droog en ook wat warmer. Tot zover het weerbericht van het radionieuws.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Vertraging in Gelderland op de A12 Arnhem richting Duitsland bij de grenscontrolegaard 10 minuten oponthoud. En de A50 Apeldoorn richting Arnhem. Vooraf het Arnhem Centrum staat 3 kilometer file met een kleine 5 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

Bruno Mars. I Just Might hoorde hier op Connect. Ja, ik heb leuk nieuws. Want de vrienden van de show, de Stoonsels, hebben gisteren een single gereleased. Ja, en niet zomaar eentje. Want we hebben het in het interview hebben het toen een keer aan ze gevraagd. Toen ze hier in de studio waren. Gaan jullie ooit eens een keer een protestsong uitbrengen? Ja, zonder het te weten was het antwoord op ja. Die hadden ze namelijk al in de maak staan. En die gingen ze zeker uitbrengen. Ja, en gisteren was het zover. Toen kwam Bucking Bronco uit. Ja, een nieuwe single dus van de Stoonsels. Ja, en als we gaan kijken waar die over gaat, gaat het als een soort reactie op het huidige politieke klimaat, waar de polarisatie en het geweld steeds nadrukkelijker aanwezig zijn. Ja, de Stoonsels die brengen dus een nieuwe single uit. En met dit krachtige protestnummer laat de band zijn stem horen tegen de verharding van, van het publieke debat en de groeiende dreiging van het conflict. Ja, het is een uitgesproken over anti-oorlogsstatement en richt zich op de retoriek en de beleidskeuzes van het huidige Amerikaanse regering. Ja, tegelijkertijd is het een nummer met een boodschap van steun en verbondenheid voor alle Bucking Broncos die zich niet vertegenwoordigd voelen door de koers van hun leiders.

0: not be a fair fight, and it has not been.
1: The Stone Souls, Buck and Bronco, een nieuwste single, hoorde je hier op Connect. Ja, het is 4:10 en dat betekent, we gaan een spelletje spelen. Ja, als je bekend bent met het programma en het concept, dan weet je wat we gaan doen. We gaan Raad de Artiest spelen. Ja, ik ga jou een paar cryptische hints geven over een band, een singer-songwriter, een duo, een trio, een volledig orkest. Het kan letterlijk alles en van iedereen zijn. Het kan een producer zijn, het kan een band zijn, het kan een DJ zijn, het kan een singer-songwriter zijn, het kan echt letterlijk van alles zijn. Ze kunnen in het nieuws geweest zijn, maar ze kunnen ook net een nieuw nummer hebben uitgebracht. Het kan dus werkelijk alles en iedereen zijn. Weet jij het antwoord op de vraag wie ik zoek? Stuur het dan vooral door. 0316 6x3. Ben je van harte welkom en we horen hem sowieso na het nieuws van 4 uur. Maar goed, dat nu eerst natuurlijk de hints. Dus ik zou zeggen, zit je op de bank, zit je in de auto of ben je aan het grasmaaien? Geen idee. Of loop je op een festival, hoogte 80 bijvoorbeeld. Gooi je radio even iets harder aan. Zet dat volume totdat je speakers uit de auto klappen. En ik zou zeggen, luister mee. Want ik ben namelijk op zoek naar een band die is gevormd in het jaar 2009. Die toen nog bestond uit 3 leden. Momenteel bestaat de band uit 2 leden. En hebben ze meerdere albums uitgegeven in eigen beheer. Waaronder self-titled. Ja, en de beide albums zijn helaas

al niet meer te luisteren. In 2012 tekenden ze bij hun eerste label Fueled by Raymond. En in 2013 brachten ze hun studio-debuutalbum uit. De band werd vooral heel erg bekend door hun album uit 2015. En dat was hun vierde album. Ja, en dit album maakte hun dus wereldberoemd. Ze hebben onder andere een single geschreven in 2016 voor een hele bekende film met Harley Quinn erin. Ja, en in 2018 kwam er een wat alternatiever album met flinke basgitaren en toch wel een vleugje rock. Ja, ze komen uit de Verenigde Staten en om precies te zijn uit Columbus. Ze zijn nog steeds bekend en hun laatste album is vorig jaar uitgekomen. En ze hebben toevallig eergisteren een gigantisch grote show aangekondigd in de Ohio Stadium, waar een capaciteit is van 102.000 mensen. Oftewel hun grootste show die ze ooit gaan spelen. Ja, het laatste album verscheen op 12 september 2025. En ze hebben 1 Grammy gewonnen en daarna zijn ze nooit meer genomineerd omdat ze in hun onderbroek op het podium stonden. Ja, goed. Weet jij wie ik zoek? Stuur het dan vooral door. 0316 6x3B. Van harte welkom met jouw antwoord. En ik ben heel benieuwd wie er gaat binnenkomen. Ja, een van de helden die we ooit verloren zijn. Veel te vroeg. Ik heb het over Avicii. Dit is Addicted to You.

in het kader van Raad de Artiest ga ik je nog twee hints geven. Ze waren, Chef Special stond in het voorprogramma in een tour in 2016. Chef Special was daar dus het voorprogramma van de tour. Ja, en de band waar ik naar op zoek ben, die hebben een eigen wereld. Ja, iets met de een of andere Nico of zo. Geen idee. Weet jij wie ik zoek? 0316, 6x3. In het teken van de Raad de Artiest. Ben je van harte welkom. Dit is Guru Josh met Infinity. Zo'n lekkere plaat uit de 90's. Lekker!

0: altijd op de hoogte van het laatste nieuws en sport uit de regio? Check rtvconnect.nl.
1: Ondernemers, opgelet. Bent u op zoek naar professionele kantoorruimte? Dan bent u bij Ondernemerscentrum De Pelikaan aan het juiste adres. Flexibele contracten en all-in prijzen. Neem een kijkje op onze website ocdepelikaan.nl en mail naar info@vankeulenverhuur.nl. Ondernemerscentrum De Pelikaan zit tegenover het station aan de Ringbaan Zuid 8 in Zevenaar.
2: Is Ewald van Liemt met het radionieuws. In de Eiffeltoren in Parijs zijn 6 mensen aangehouden omdat ze daar een Palestijnse vlag hadden opgehangen. De actie werd opgeëist door activisten van Extinction Rebellion. De groep hing een grote vlag aan de eerste verdieping van de toren om aandacht te vragen voor de Nakba in 1948, de verdrijving van de Palestijnen. Volgens de Franse politie gaat het om het zonder toestemming betreden van een beschermd gebouw en het in gevaar brengen van anderen. De activisten zouden nu nog vastzitten. In verschillende steden in Nederland is vandaag gedemonstreerd onder de naam Nationaal Protest, onder meer tegen de asielopvang en de bezuinigingen in de zorg. In Den Haag liepen zo'n 200 mensen vanaf het Malieveld door de stad, terwijl er ook tegenacties zichtbaar waren. In Nijmegen gingen ook groepen de straat op, soms juist met een tegengeluid voor vluchtelingen. In Groningen bleef het aantal deelnemers beperkt tot een kleine groep. In Leeuwarden waren er enkele tientallen mensen op de been. Het dodental door een ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo is opgelopen tot zeker 80, meldt de Wereldgezondheidsorganisatie. Vooral in de afgelegen provincie Ituri zijn veel besmettingen vastgesteld. Volgens gezondheidsdiensten zijn er mogelijk nog honderden mensen besmet geraakt. Voor de zeldzame Bunibogio-variant van het virus bestaat nog geen goedgekeurd vaccin. De WHO stuurt nu extra hulpgoederen en medisch materiaal naar het getroffen gebied in Congo. En voor Paleis Huis ten Bosch hebben zo'n 50 mensen gedemonstreerd voor de terugkeer van het ontvoerde meisje Insia. De demonstranten hoopten de Indiase premier Modi rechtstreeks aan te spreken tijdens zijn bezoek. Maar toen zijn stoet via een andere ingang bleek te zijn gereden, ontstond er teleurstelling en geroep om aandacht. De moeder van Insia zegt dat het belangrijkste is dat de zaak na 10 jaar toch wordt besproken op hoog niveau. Haar dochter werd destijds door haar ex-man naar India ontvoerd. Het weer overwegend bewolkt met af en toe zon, maar ook enkele buien. In het westen klaart het op, daar wordt het dan aardig droog. Het is 12 tot 14 graden bij een matige, aan de noordkust vrij krachtige westenwind. Tot zover het radionieuws.
3: Dit is Connect. Een lekkere

0: Dit is Connect met Rick.
1: Ja, we hebben net een spelletje gespeeld. En ja, we waren natuurlijk op zoek naar een artiest, een band uit Columbus, Ohio. Ja, dat kan er natuurlijk maar één zijn. Ik was op zoek naar 21 Pilots. Dat is de artiest van deze week. Dit is

0: truck.
1: 21 Pilots. Oh, dit gaat weer lekker. Automatische piloot uitzetten, Rick. Dat is ook wel heel handig om te doen. Oh, het gaat weer lekker. Ja, Erik Baltus komt binnen. En dan word ik weer helemaal afgeleid door die blonde lokken van hem. Dat is gewoon echt zo.
2: Zeg maar gerust grijs.
1: Ja, nee, dat is altijd zo. Als Erik Baltus binnenkomt, dan word ik altijd een beetje verlegen. Ik weet niet wat het is. Ja, als het goed is, hebben wij Stacy weer. Hallo Stacy.
3: Goedemiddag, hoor.
1: Ja, ik hoor jou luid en duidelijk en nog zuiverder dan net.
3: Nou, dat is helemaal fijn.
1: Dat is heel fijn. Ja, jij had iemand heel leuk naast je staan, maar die is weggelopen.
3: Ja, Peter Hoefnagel had een andere afspraak.
1: Ja, dat is...
3: Maar ik heb hier een hele leuke groep voor me staan.
1: Kijk, vertel, wie heb je voor je staan?
3: Nou, ik heb hier een hele grote groep. Misschien willen ze zich even allemaal één voor één even voorstellen.
4: Ik ben Sammy.
5: Ik ben Ise.
6: Ik ben Sansa.
7: Hoi, ik ben Keesha.
8: Hoi, ik ben Annemijn.
9: Hoi, ik ben Sabijn.
10: Hoi, ik ben Evie.
11: Hoi, ik ben Hanna.
3: Nou, dat waren aardig
1: wat namen. Dat is een flinke groep, ja.
3: En ik denk dat ze vast wel eens even wat willen vertellen wat ze hier vandaag aan het doen zijn.
12: Ik ben hier vandaag gewoon... met mijn vriendin aan het afspreken.
3: En zijn jullie hier al vaker geweest?
12: Ja, alleen dit is mijn eerste keer in de twee dagen.
3: En waarom ben je nog niet geweest dan? Het is 4 dagen.
12: Het was niet zo lekker weer.
3: En wat vind je nou het leukste hier?
13: De shows wel en de clown die naar in het water valt. Maar dan moet je wel net geluk hebben. Dus dat.
3: Maar heb je al gezien dan dat hij in het water valt?
13: Ja, 2 keer.
3: Oh, dat moeten we zo meteen nog een keer op beeld krijgen. Wat vind jij ervan?
13: Ik vind het heel leuk, het festival.
3: Nou, zoals je ziet zijn ze aardig enthousiast hier.
1: Ja, dat kan ik me wel voorstellen. En ik denk dat ze vooral het meest enthousiast zijn over de clown, of niet?
3: Ja. Toevallig staan we er ook een beetje voor. Helaas, Rick, voor jou.
1: Ja, ik ben blij dat er geen beeld is. Oh, je stuurde net al een foto door puur om mij te stangen. Dus ja, dat is zeker wel heel jammer. En wat hebben ze nog meer? Gaan ze nog leuke dingen doen? Gaan ze nog een show bezoeken? Of hebben ze nog dingen in petto?
3: Ik ga het ze eens even vragen. Gaan jullie nog een show bezoeken?
12: Weten we niet, want het is best wel duur.
3: Maar je kan zelf inleggen wat je wil. Want dit jaar hebben ze namelijk een nieuw concept. Is dat je zelf kan inleggen wat je wil. Dus voor ieder wat wils.
12: Oh, oké.
3: Okay. Wacht je nog niet van op de hoogte, hoor ik.
1: Nou, hebben ze toch weer wat geleerd.
3: Zeker. En er zou hier ook ergens nog een tolk moeten rondlopen. Alleen de tolk heb ik nog niet gevonden.
1: Nou, dan zou ik zeggen, ga vooral nog even verder zoeken. Wil je ze namens mij bedanken?
3: Yes, zal ik doen. Bedankt super namens Rick.
1: Ja, Stacy, dankjewel. Ik ga kijken of ik je straks nog een keer de uitzending in kan halen. Om even het laatste update van het festival te bekijken natuurlijk.
3: Is helemaal goed. We spreken elkaar later.
1: Super, dankjewel. Veel plezier nog. Nog even een doei van de kinderen erachter halen. Altijd leuk. Dus het is echt van jong tot oud loopt er momenteel rond. En het is toch wel leuk. Hoogte 80, je kan nog steeds daar naartoe. Morgen natuurlijk ook. Toegang is volledig gratis. Behalve als je naar de shows wil. Dan is het dus een pay what you can principe. Je mag dus zelf bepalen wat je in gaat leggen. Nu gaan we het hopelijk wel goed doen. Ik start in dat pronkelijk ook Cutting Crew in. Maar we doen het gewoon nog een keer. I just died in your arms tonight. Nou, ik hoop het niet. Want dat zou toch wel een heel tragisch einde zijn. Van zo'n op zich zo'n mooie dag, zo'n mooie festivaldag. In Zevenaar en in Arnhem natuurlijk. Dit is de Cutting Crew.

0: Callum Scott met Roots hoorde hier op Connect. Ja, ik zat net een beetje tussen de muziek door op mijn Instagram te scrollen. En toen realiseerde ik mij dat ik iets vergeten ben. Ik zou natuurlijk terug gaan blikken op afgelopen zaterdag. En dan heb ik het niet over deze zaterdag, maar vorige week zaterdag. Ben ik namelijk naar Olivia Dean geweest. Ja, echt een topvrouw was het. Het was een beetje een soort diva-show. Het was een beetje een soort... Ja, mannen, leuk dat je er bent, maar deze is voor de vrouwen. Ja, het is echt... Wauw, dit was zo goed. Olivia Dean in de Ziggo Dome in Amsterdam. Ja, met de Art of Loving Tour. Met natuurlijk ja, de bekende liedjes zoals Baby Steps, Dive, Man I Need. Echt van alles en nog wat. En ja, ze staat volgens mij in juni staat ze er weer. 18 juni uit mijn hoofd gaat ze nog een keer optreden in Amsterdam. Ja, mocht je daarvoor nog kaarten... Het is volledig uitverkocht, maar mocht je er nog kaarten voor kunnen krijgen... Als in iemand vraagt, joh, wil je mee? Ga alsjeblieft. Echt wauw. En zoals iedere keer als ik naar een concert ben geweest... ga ik natuurlijk een leuk reviewtje inspreken. Dus dat heb ik ook gedaan. Dus Rick, we gaan ja, naar jou toe. In waar ben je ook alweer?
1: Zo, we komen net gewandeld uit de Ziggo Dome van Olivia Dean. Ik ben kapot. Het was één groot feest, één groot diva-verstijn, kan je het eigenlijk maar noemen. Want ja, eerlijk is eerlijk. De mannen in de kamer, die deden er niet toe. Het was echt één heerlijke vrouwenparty. Maar desalniettemin was dit echt fantastisch. Dit is denk ik een van de gaafste concerten van dit jaar. En nou, ik heb er nog een paar op de planning staan. Maar ik denk dat deze zeker in de top 2 staat. Ik ga niet zeggen welke er op 1 staat. Maar dat weet ik eigenlijk ook niet. Want ik denk dat dit misschien wel eens nummer 1 kan zijn. Dit was echt super gaaf. Nou, misschien hoor je het aan mijn stem. Ik ben helemaal kapot. Ik was al een beetje verkouden. Ik was mijn stem al een beetje kwijt. Maar ik denk dat ik hem nou nog minder in de kloot heb geholpen. Dus ja, ik denk dat er maar één ding op zit. En dat is vooral heel veel herinneringen ophalen weer na deze dag. Op zaterdag 9 mei 2026. Wauw. Olivia Dean in de Ziggo Dome. Prachtig. Wat een topvrouw met zo'n mooie, pure, zuivere stem. Niet normaal. Echt niet normaal. Ik denk dat het beste is wat we nu kunnen doen, is hem toch gaan draaien. Ja, en als ik heel eerlijk ben, moeten we dat toch doen met... Ja, de eindknaller van de show. Dit is Man I Need, hier op Connect.

0: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws. In de Eiffeltoren in Parijs zijn 6 mensen aangehouden omdat ze daar een Palestijnse vlag hadden opgehangen. De actie werd opgeheist door activisten van Extinction Rebellion. In verschillende steden in Nederland is vandaag gedemonstreerd onder de naam Nationaal Protest, onder meer tegen de asielopvang en de bezuinigingen in de zorg. Het dodental door een ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo is opgelopen tot zeker 80, meldt de Wereldgezondheidsorganisatie. Voor de zeldzame Bunibogio-variant van het virus bestaat nog geen goedgekeurd vaccin. En voor Paleis Huis ten Bosch hebben zo'n 50 mensen gedemonstreerd voor de terugkeer van het ontvoerde meisje Insia. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

Tropicana. Ja, was het maar zo tropisch buiten. Dan had ik het nou niet koud. Want het is koud, want de deur staat de hele ochtend te lopen. Maar dat maakt niet uit. Dan betekent dat we gewoon wat harder moeten gaan stampen zometeen met de muziek. Het is heel simpel. We gaan... Zo, nou, de deur is dicht. Ja, ik heb nieuws vanuit Amerika. Want er is namelijk iets... ik vind het nogal bijzonders gebeurd in Amerika. Namelijk het nummer Single Ladies van Beyoncé. En het album 1989 van Taylor Swift. Ja, worden dit jaar opgenomen in het National Recording Register. En dat betekent dat de muziek straks Amerikaans erfgoed is. Ja, ja, laat dat even op je inzinken. Beyoncé, Single Ladies, is Amerikaans erfgoed. Ja, waar wij gebouwen in de Nederlandse erfgoedlijst hebben staan, is het in Amerika muziek. Ja, het is maar net wat je fijn vindt. Hebben wij dat eigenlijk in Nederland? Nee, denk het niet. Beyoncé is megahit. Die wordt natuurlijk door alle generaties en fans... van bijna elke muziekstijl omarmd, zo verklaart de Liberian. Ja, Single Ladies is één van de bekendste nummers van Beyoncé uit 2008. Ja, ook over het album 1989 van Taylor Swift... kan rekenen op belovende woorden van de overheidsinstelling... die verantwoordelijk is voor het Amerikaanse muziekarchief... Ja, zo wordt er gezegd, zoals ze dat zo goed kan... gebruikte Swift de nummers in 1989 om liefdesperikelen onder de loep te nemen. Ja, van een twee nominale succesvolle album verschenen 7 singles... waaronder de eeuwige favoriet Shake It Off. Ik moet heel eerlijk zeggen, dat vind ik ook het enigste goede nummer van Taylor... maar ik heb niet zoveel bij Taylor Swift, dus ik hou me vooral mijn mond. Ja, in totaal bevat de National Recording Registry 700 opnames... die tot nationaal erfgoed worden gerekend... Ja, vorig jaar haalde onder meer Goodbye Yellow Brick Road van Elton John... en de Titanic-klassieker My Heart Will Go On van Celine Dion de lijst. Ja, ook Back to Black van Amy Winehouse staat erin. En ik ben even door de lijst gaan kijken... en ik moet heel eerlijk zeggen, er viel mij één heel erg op. Ja, ik moest even kijken of ik dit goed las... maar de soundtrack van Minecraft staat erin. Ja... De officiële soundtrack van Minecraft is opgenomen in het Amerikaanse erfgoed. Ik vind het heel bijzonder, maar het is toch echt waar. Ja, zo staan er heel veel bekende dingen in. Stairway to Heaven van Led Zeppelin. Imagine John Lennon. Wat heb je nog meer? Mariah Carey, All I Want for Christmas. Speciaal voor jou, Lawrence. Wat staat er nog meer in? Andy Williams met Moon River. Queen, Bohemian Rhapsody staat erin. Ricky Martin met Living La Vida Loca. Ja, echt van alles. En ik heb even gekeken naar welke ik zo leuk vind. Ja, en ik ga toch voor Elton John. Zo mooi. Hij stond in het Gelderdome een paar jaar terug. En ik mocht erbij zijn. Maar ja, nu staan Suzanne en Freek er.

0: de soundtrack van de Cars film. Ja, het is toch altijd wel leuk. Cars. Ik vind deze beter dan het origineel. Dit was Rascal Flatts met Life is a Highway. Erik.
1: Rick.
0: Een hele goede middag.
2: Dag.
0: Wat leuk dat je er weer bent. Het is toch altijd leuk als jij er weer bent.
2: Zeker toch.
0: Ja, het is toch altijd... We hebben een soort ritueel. Ja. Als Erik binnenkomt, of net andersom... dan is dat uit... Erik! Zo gaat het eigenlijk een beetje als Erik binnenkomt. Ja, Erik, ben je... Ja, dat is eigenlijk een hele domme vraag die ik ga stellen... maar ik ga hem toch stellen. Ben jij een muziekliefhebber?
2: Een dom vraag, ja.
0: Ja, nee, maar... maar toch.
2: Ik ben inderdaad een muziekliefhebber, zeker.
0: Heb jij Spotify?
2: Ja.
0: Is het jouw op... Ja, misschien is het jouw... Maar dat is misschien een generatiedingetje. Niks mee bedoeld voor de rest. Is het jou opgevallen dat je opeens nu een Spotify Wrapped in je app hebt?
2: Nu al?
0: Ja, precies. Nu al.
2: Ja. Meestal is het toch aan het eind van het jaar.
0: Meestal aan het einde van het jaar. Maar ik ben er dus even op onderzoek uitgegaan wat dat nou precies is. Ja, Spotify bestaat dus blijkbaar 20 jaar. En ze hebben jou dus een terugblik gegeven over jouw volledige Spotify-data. Daarin krijg je dus te zien wat jouw eerste dag op Spotify was. En mocht je het trouwens in de app niet zien, ga dan even naar spotify.com/20. Moet je even inloggen, word je naar de app gestuurd, nou, et cetera. En dan kan je dus zien hoe en wat. En ik heb dus zelf even gekeken. Mijn eerste dag op Spotify was oktober of 2 oktober 2013. Nou, dat is best wel, lang geleden. 13 jaar terug. Ja, en je krijgt dus ook te zien hoeveel minuten je tot nu toe geluisterd hebt. En hoeveel liedjes je geluisterd hebt. Ik heb 9869 liedjes geluisterd sinds die periode. En het is ook wel grappig, want je krijgt te zien wat jouw allereerste geluisterde liedje was. Die je hebt geluisterd toen je je Spotify-account opende. Ja,
2: maar ik zit een beetje te zoeken. Ik kan het zo even 1, 2, 3 in de app niet vinden.
0: Nee, je kan eventueel naar de website gaan. Spotify.com/20. Gewoon het cijfer 20.
2: Okay.
0: En mijn eerste afgespeelde liedje was... Britney Spears, Womanizer. Geen idee. Maar ja, het is wel grappig. Je krijgt ook je all-time most streamed artist te zien... en hoeveel

0: minuten je met hem hebt gespendeerd. Ja, bij mij stond 21 Pilots op 1 met 51.943 minuten. Nou, dat is best wel veel. En aan het einde kan je dus jouw playlist ontrafelen waarin alles staat wat jij geluisterd hebt in de afgelopen paar jaar. En er staat dus ook welk liedje jij het meeste hebt geluisterd in die tijd. Ja, bij mij stond, zoals je al kan raden, 21 Pilots bovenaan met Stressed Out 573 keer geluisterd.
1: Zo.
0: Ja, dat vond ik best wel veel. Ik schrok er zelf ook wel van. En als ik door de hele playlist ga kijken, is het toch wel heel veel hetzelfde. Ja, dat is eigenlijk wel heel bizar. Lukt het bij jou?
1: Nee. Ik zit op spotify.com/20. Geeft hij bij mij aan 24 jaar Spotify editors met ons. En voor de rest, dit zie ik namelijk.
0: Ja, dat is een goeie. Ik sta nou naast Erik, mocht je dat horen. Spotify.com/20. Ja, gaat lekker. Ja, hier is hij. Ja, open.
1: Open, oké. Ja?
0: Ja, nou gaan we het zien. Dan ben ik heel benieuwd.
1: Het generatiedingetje.
0: Ja, dat maakt niet uit. Dat maakt niet uit.
1: Tap to begin, zegt hij.
0: Ja, oké, vertel.
1: Hij is even bezig. Your first day on Spotify was 20 oktober 2013.
0: Hey! Dan schelen we 18 dagen.
1: Let's party. Next gift. Oké.
2: Ja.
1: Since then, you've listened to... Oh, dat een ruim verschil met die van jou. 1310 maar.
0: Oh, dat is niet veel.
1: Nee. Even kijken, dan de volgende. It's 2022. Ja, de eerste. Which song was your first ever listen? Farruko.
0: Farruko?
1: Ja, Pippas.
0: Ja, nee, je moet kiezen, toch?
1: Oh, of niet?
0: Ja, je moet kiezen.
1: Oh, die manier, op die manier. Oh ja, dan Gabriel Swedish House Mafia, Moth to a Flame of Gabriel Pantom and Thunder of a Sacrifice van The Weeknd.
0: Ik denk Moth to a Flame.
1: Moth to a Flame? Dan gaan we die eens even proberen.
0: Ah, fout.
1: Dat zegt hij bij mij. Wat was het? Your first song on Spotify was The Sacrifice van The Weeknd.
0: The Weeknd.
1: Ja, first streamed 16 januari 2022.
0: Maar wat is jouw topartiest?
1: Daar gaat hij nou. Ooh. Your all-time most streamed artist.
0: Madonna.
1: Nee, de man die laatst nog voor de laatste keer heeft opgetreden in het Gelredome.
0: Snollebolletjes. Ik vind het trouwens wel heel grappig om bij jou... Je hebt je account geopend in 2013, maar de eerste keer dat je luistert is 2022. Wat is er fout gegaan?
1: Ja, waarschijnlijk heb ik toen een Spotify Free abonnement dingen gehad.
0: Ja, dat is wel heel mooi. Ja, ik ga ondertussen even door naar de muziek. Harry Styles staat vanaf vanavond in de Amsterdam Arena. Daar ga ik vrijdag heen. Dus daar ga ik je volgende week helemaal over bij praten. Dit is Are You Listening Yet?

0: Marcels.
1: Heel veel plezier vanavond als je daarheen gaat. Of natuurlijk naar Suzanne en Freek. Alles kan en niets moet. Of hoe gaat het gezegd ook weer? Geen idee. Ja, ik ga jou heel erg bedanken voor het luisteren naar dit Connect Weekend. Volgende week ben ik er natuurlijk weer. En dan als het goed is. Maar ik klop er vast af. Met Natasja. ja, ik ga jou heel veel plezier wensen bij de ballentent met Erik Bal. Dus tussen 5 en 7 is hij jouw gastheer voor de avond. Voor nu wens ik jou een heel fijn weekend. En we gaan eruit met een Italiaans tintje in combi met pure rock. Ik heb het natuurlijk over Damiano David met Cinnamon. Maar eens even kijken hoe die ook weet. Voor nu een heel fijn weekend. Tot volgende week. Veel plezier bij Harry Styles of Suzanne Freek. En ja, veel plezier bij de ballentent. De ballentent. Hey, de ballentent. Dit meen je nog niet, hè? Dit is zo jammer. Hallo, deze, de ballentent. Ja! We kunnen nog het weekend in, gelukkig. Oh.

0: iedere dinsdagavond vanaf 7 uur Radio De Vette Ketting. Met Joop's half uurtje, bekend van Ome Joop's Tour uit Arnhem. Jouw dinsdagavond loopt gesmeerd op Connect met Radio De Vette Ketting. Connect.
1: In- en outdoor signing is belangrijk voor de zichtbaarheid van uw bedrijf. CD-reclame helpt u hierbij. Van reclameborden, displays en spandoeken tot op maat gemaakte lichtbakken en autobelettering. Snel en efficiënt geregeld in binnen- en buitenland. Kijk voor al onze producten en informatie op cd-reclame.nl.
2: Phone Connect Zevenaar en Duiven. Jouw vertrouwde adres voor mobiele telefonie, glasvezel-internet en tv. Wij geven onafhankelijk advies en bieden alle providers onder één dak. Van KPN en Odido tot Ziggo en Delta. Ook voor vakkundige reparaties en de nieuwste accessoires. Ben je bij ons aan het juiste adres? Kom langs aan het Raadhuisplein 4 in Zevenaar of de Pastoriestraat 13 in Duiven. De koffie staat klaar. Phone Connect. Nieuwe naam, zelfde service.
3: Ewald van Liemt met het radionieuws. Bij een reddingsoperatie op de Malediven is een duiker omgekomen die hielp zoeken naar overleden Italiaanse grotduikers. De Maledivische militair nam deel aan de zoektocht naar 4 omgekomen Italiaanse duikers. Die groep deed daar onderzoek op zo'n 50 meter diepte toen het misging. 1 lichaam was al geborgen, naar de andere 3 wordt nog gezocht. Wat er precies in de grot gebeurd is, is nog altijd onduidelijk. De dode walvis die voor de kust van Denemarken is gevonden blijkt na onderzoek inderdaad de bultrug te zijn die bekend stond als Timmy. Dat hebben de Deense en Duitse autoriteiten bevestigd. Het dier werd eerder deze maand nog met succes naar open zee geleid doordat private investeerders de kosten betaalden. Toch is de walvis daarna overleden en aangespoeld bij Denemarken. Bij het dier is de tracker geïdentificeerd die was aangebracht, waarmee is bevestigd dat het inderdaad om Timmy gaat. Vakbond FNV waarschuwt dat het weekend, vrije avonden en feestdagen onder druk staan door de plannen rond de winkeltijdenwet. De bond roept het kabinet op om daar niet aan te tornen. Volgens de FNV dreigen werknemers steeds meer de dupe te worden van de ruimere openingstijden in winkels. De huidige wet bepaalt nog vaste openingstijden met ruimte voor gemeenten om daarvan af te wijken. Eerder strandde een poging van supermarkten om die regels te omzeilen nog bij de rechter. En in een aantal Nederlandse steden is vanmiddag gedemonstreerd onder de naam Nationaal Protest, vooral tegen asielopvang en bezuinigingen op de zorg. In steden als Den Haag, Utrecht en Den Bosch gingen honderden mensen de straat op, maar er waren ook tegendemonstraties. In Nijmegen werd de sfeer grimmiger, daar zijn 2 mensen aangehouden. Op sommige plekken werd ook met vlaggen en leuzen actie gevoerd, maar de meeste protesten verliepen rustig. De politie vond ze vrij beheersbaar. Het weer bewolkt met alleen in het oosten af en toe een bui en komende nacht met name in het westen. Het is 's nachts zo'n 2 graden in Groningen tot 8 in Zeeland bij een zwakke tot matige zuidelijke wind. Morgen wordt het grijs met een paar buien en kans op onweer bij een graad of 12. Tot zover het radionieuws.
4: Dit is Erik Evengroen van de AWB. 2 korte files in Gelderland. Op het begin de A1 Apeldoorn richting Amsterdam. Bij Hoevelaken staat 4 kilometer file met 5 minuten oponthoud. En de A12 Arnhem-Duitsland. Bij de grenscontrole staat een kleine 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
5: Dit is Connect.
0: Een lekkere lange lente.
5: Volledig Gelderland. Dit is Connect. De ballentent.
6: You ever heard about that thing?

0: heerlijk blij om mee te beginnen. 21 jaar terug in de tijd. Ja, dat is wel eigenlijk de dag van gisteren, is wat hoor. Faith Evans, Mesmerize, je bent connect. Ja, zaterdag 16 mei 2026.
1: Dit is Connect met Erik.
0: Ja, tot aan 7 uur een nieuwe aflevering van de Ballentent. Ja, want we hebben vandaag heel veel lekkere muziek. We hebben ook nog een aantal items. Ja, morgen internationale dag van de bedreigde diersoorten. En ik zei het al, heel veel lekkere muziek. Zand in Jungkook en Melkamp. Maar nu is Aswad.

Ja, een zeer bescheiden hit voor deze man. Terug naar 1982 met John Cougar, Mellencamp en Jack en Diane. Ja, we gaan langzaam op richting de agendaberichten van 16:45 met Cindy. Maar eerst een man. Ja, ik zou graag eens keer naar een concert met hem willen. Ja, Rick is er al geweest. Ik heb het over Teddy Swims en The Door. Hierbij connecten de ballentent.

0: Vorig jaar was het een schot in de roos. De Hunneschans in Hiveadorp vol picknickkleden, zelfgemaakte lekkernijen, spelende kinderen en gesprekken tussen oude bekenden en nieuwe buren. Op zaterdag 6 juni wordt de Hunneschans weer omgedoopt met picknickkleden, met daarbij diverse activiteiten voor jong en oud. Terwijl de kinderen zich vermaken met spelletjes, hebben de volwassenen alle tijd om bij te praten. Iedereen is welkom tussen 2 uur en 4:30. Het centrum van Bemmel verandert op 7 juni in een groot openluchtmuseum vol bijzondere voertuigen. Bezoekers kunnen klassieke auto's, jong- en oldtimers en unieke voertuigen bewonderen die je zelden ziet. Ook liefhebbers van motoren en brommers komen aan hun trekken. In de ochtend is er een toertocht door de omgeving. Ook worden de voertuigen tentoongesteld op diverse pleinen in het centrum. Inschrijving voor de toertocht en meer informatie staat op bemmelonwheels.nl. Muziekliefhebbers kunnen op zondag 14 juni een concert bijwonen in de tuin van de Lage Oorsprong in Oosterbeek. De internationaal succesvolle contrabassist James Oussy verzorgt een bijzonder optreden. Oussy begon zijn muzikale carrière in 2001 en ontwikkelde zich tot een toonaangevende solist. Het optreden is van 2:30 tot 4:30. Het adres van de tuin van de Lage Oorsprong is van Borselenweg in Oosterbeek. En tot zover de agendaberichten.
1: Regionale muziek hoor je hier.

een heerlijke plaat is het toch. Afkomstig uit Arnhem. De R&B, soul, pop, singer, songwriter Bastien Steven. Je hoorde Out of Time eigenlijk, moet ik zeggen, hier bij Connect. Ja, je kent vast wel het tv-programma Expeditie Robinson. Nou, in Griekenland is er wat gebeurd, want daar is tijdens de opnames van die Griekse versie van Expeditie Robinson een heftig ongeluk gebeurd. Want de deelnemer Stavros Floros, die verloor namelijk een deel van zijn been nadat hij tijdens het speervissen werd geraakt door een passerende boot. Ja, lekker is dat. De opnames van het programma zijn na het incident gelijk stilgelegd. En de Griekse editie van het survivalprogramma, dat staat dan bekend als Survivor, die werd opgenomen voor de kust van de Dominicaanse Republiek. En volgens meerdere buitenlandse media ging Floros de zee in om vis te vangen. En daarbij zou hij hebben gezwommen in een gebied waar regelmatig toeristenboten varen. Ja, dat moet je natuurlijk ook niet doen. En tijdens het duiken werd hij plots geraakt door een passerende boot. En zijn been, die zou daarbij in contact zijn gekomen met een schroef van de buitenboordmotor. Ik moet er niet aan denken. En door de ernstige verwondingen moest uiteindelijk een deel van zijn been worden geamputeerd. En daarbij liep hij ook zwaar letsel op aan zijn rechter enkel. Ja, hij verkeert nog altijd in ernstige toestand, maar is gelukkig in ieder geval wel buiten levensgevaar. En ik vraag me af of de rest van het programma nog doorgaat van Expeditie Robinson. Ja, zometeen nieuws, of in ieder geval de headlines van 17:30. Meer deze van Yves Berens, muziek van eigen bodem. En zonder nog één van Mike's voor je met Salt.

0: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws. Bij een reddingsoperatie op de Malediven is een duiker omgekomen die hielp zoeken naar overleden Italiaanse grotduikers. De dode walvis die voor de kust van Denemarken is gevonden blijkt na onderzoek inderdaad de bultrug te zijn die bekend stond als Timmy. Vakbond FNV waarschuwt dat het weekend, vrije avonden en feestdagen onder druk staan door de plannen rond de winkeltijdenwet. De bond roept het kabinet op om daar niet aan te tornen. En in een aantal Nederlandse steden is vanmiddag gedemonstreerd onder de naam Nationaal Protest, vooral tegen asielopvang en bezuinigingen op de zorg. In Nijmegen werd de sfeer grimmiger, daar zijn twee mensen aangehouden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Het is bewolkt met in het oosten hier en daar een bui. De rest van het land houdt het droog bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Komende nacht regent het af en toe met name in het westen. Het kwik daalt naar zo'n 2 graden in Groningen tot 8 graden in Zeeland. Bij een zwakke tot matige zuidelijke wind. De ochtend begint overwegend bewolkt met vooral in de westelijke helft wat regen. 'S Middags is het overal grijs en er trekken weer buien over. Er is ook kans op onweer. Het wordt een graad of 12 aan de noordwestkust en rond de 16 graden in het oosten van het land. Er waait morgenmiddag een matige zuidwestenwind. Morgenavond blijft het bewolkt met een paar buien. In het oosten kan er nog altijd een klap onweer te horen zijn. Na het weekend houden we fris en wisselvallig weer met verspreide buien. Maar vanaf donderdag wordt het zonnig en droog en ook flink warmer. Tot zover het weerbericht van het Radionieuws.
2: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

een heerlijke plaat van Chris Cross Amsterdam. Samen met Jan Smit en Frans Bauer. Zij hoort bij mij. Ja, van de meest recente muziek gaan we terug naar de jaren 90. Ja, en in de jaren 90 hadden zij natuurlijk een x-aantal grote hits. Waaronder Smack My Bitch Up. En dit was die andere grote hit van ze. The Prodigy, daar heb ik het over. En Breathe, hierbij Connect.

zoekt naar de uitgaanstips uit de regio? Luister dan naar Het Zondagmagazine met Henk en Alex. En de beste mix van muziek en informatie. Zondagochtend, 10 uur, Connect.

Ja, de mooie muziek van Santana hier bij Connect. Say it again. En dat maakt bijna, of dat maakt bijna, het is al 17:50 geweest. Ja, en dan heb ik trouwens nog een bericht voor je. Want de gemeente Zevenaar is op zoek naar een nieuwe kinderburgemeester. Het jaar van de huidige kinderburgemeester zit er bijna op. En dus staat de vacature voor een opvolger open. En een van de eisen voor de nieuwe kinderburgemeester is dat diegene in groep 7 zit. En volgend jaar naar groep 8 gaat, laat een woordvoerder van de gemeente weten. En verder moet je een bepaalde vorm van lef hebben. Je moet voor een grote groep mensen durven staan en speechen. En bijvoorbeeld onlangs bij de dodenherdenking. En verder moet je als kinderburgemeester goede ideeën hebben en kinderen willen vertegenwoordigen. En voor het kind is het een goede ervaring en het staat goed op je cv, aldus woordvoerder. En de vacature staat open op zevenaar.nl. En de vorm van de sollicitatie is daarvoor vrij. Ja, het mag een brief zijn, een fotocollage, filmpje of ja, wat dan ook. Ja, en met alle activiteiten wordt in ieder geval rekening gehouden met de schooltijden. En soms zijn er ook dingen binnen schooltijd. Maar dat wordt dan overlegd met de leerkracht. Ja, en in onze regio zijn er ook kinderburgemeesters in Lingewaard, Doesburg en Duiven. Arnhem heeft al begin dit jaar afscheid van genomen. En de gemeente Renkum heeft deze week een nieuwe kinderburgemeester aangesteld. Dat is dan de 10-jarige Pippi Keizer uit Hilsum. Ja, tot zover in ieder geval wat betreft de kinderberichten, of berichten over de kinderburgemeester. Stond in de agenda berichten met Cindy. Maar eerst naar Zweden met Ace of Base.

0: Op kasteel Doornenburg vindt op vrijdag 29 mei Cover by Night plaats, als opmaat naar Music by Night op zaterdag 30 mei. Tijdens Cover by Night staan diverse artiesten en groepen samen op het podium in verschillende samenstellingen. Ze brengen een gevarieerd programma met bekende covers. Het belooft een verrassende en muzikale avond te worden. De locatie is de binnenplaats van kasteel Doornenburg. Mensen die van hardlopen houden kunnen in Oud-Zevenaar op 31 mei meedoen aan de 25e editie van de Liemerse Landloop. Deze jubileumeditie belooft een extra feestelijke en sportieve dag te worden. Jaarlijks trekt het evenement honderden deelnemers uit de regio en daarbuiten. Er zijn afstanden van 3, 5 en 10 kilometer voor beginners en ervaren lopers. Ook voor kinderen is er een speciale kidsrun. Het parcours loopt door het Liemerse landschap met dijken en buitengebied. De start- en finishlocatie is bij Koffiehuis Uniek en de kerk aan de Kerkweg in Oud-Zevenaar. In de sfeervolle expositieruimte van het westelijk binnenplein van Fort Pannerden in Doornenburg presenteert het fort bijna 50 kunstwerken van het kunstcollectief Gelderse Poort. Het thema is vogelperspectief. De diversiteit aan stijlen en invalshoeken maakt deze expositie verrassend en inspirerend. De expositie is te zien tot en met 31 mei. Op de website fortpannerden.nl lees je meer informatie, de openingstijden en locatie. En tot zover de agendaberichten.
1: Jouw regio.
2: Jouw muziek.
1: Jouw muziek.

van het gelijknamige album History. Deze uit 1997, Michael Jackson. Ja, het aparte is, dat album bevatte toen eigenlijk 5 nieuwe nummers. Maar in 97 is eigenlijk ook het album Blood on the Dance Floor History in de mix verschenen. En dat album was gezien als een vervolg van History. Zoals ik net al zei, omdat het originele album slechts 5 nieuwe nummers bevatte. Je hoorde Michael Jackson hier bij Connect. En History terug naar 1997. Ja, we hebben nog 2 platen voor te gaan voor het nieuws van 6 uur. Er zijn ook uit de jaren 90. Culture Beat, Crying in the Rain. Meer is een plaat op de moment uit de top 40. Daar heb ik het over Just Eight samen met Jax, Giles en John. En turn the lights off. Tot zo na 6 uur. Zei ik.

0: Z-Comfort bestaat 25 jaar en dat vieren wij. Momenteel tot 25% korting en tot €750 inruilkorting op uw oude stoel of bank. Kom langs in een van onze winkels. In Bennekom, Barneveld, Zeist, Elst of Aalst.
1: Ondernemers, opgelet.
2: Bent u op zoek naar professionele kantoorruimte? Dan bent u bij Ondernemerscentrum De Pelikaan aan het juiste adres. Flexibele contracten en all-in prijzen. Neem een kijkje op onze website ocdepelikaan.nl en mail naar info@vankeulenverhuur.nl. Ondernemerscentrum De Pelikaan zit tegenover het station aan de Ringbaan Zuid 8 in Zevenaar.
0: Kom langs in een van onze winkels. In Bennekom, Barneveld, Zeist, Elst of Acht.
3: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. Boven een woonwijk in een stadje in het Zuid-Duitse Mannheim is vanmorgen een propellervliegtuigje neergestort. De twee inzittenden zijn daarbij om het leven gekomen. Volgens Duitse media ontplofte het vliegtuigje in de lucht en de brokstukken kwamen op en tussen de huizen terecht. Er zijn op de grond geen gewonden gevallen. Over de oorzaak van het ongeluk is nog niets bekend. De geschrokken omwonenden zijn opgevangen. Bij Barendrecht hebben demonstranten van de groep Geef Tegengas vandaag voor de 8e dag op rij een spoorlijn geblokkeerd die toegang geeft tot de Rotterdamse haven. Ook vanmorgen wordt gedreigd met acties. Ook door een groep die zich Kappen met Kolen noemt en eveneens tegen fossiele energie is. Het bedrijfsleven in de haven is de blokkades spuugzat en spreekt over levensgevaarlijke sabotage. Het Japanse farmaciebedrijf Kissei heeft artsen gewaarschuwd het medicijn Tavneos niet meer voor te schrijven, nadat er 20 gebruikers mogelijk door gebruik van het medicijn zijn overleden aan ernstige leverproblemen. Het medicijn wordt voorgeschreven bij zeldzame auto-immuunziekten. In de VS, waar het ook wordt gebruikt, zijn geen sterfgevallen gemeld. De Amerikaanse en Europese medicijntoezichthouders doen onderzoek naar de betrouwbaarheid van het medicijn. De dode walvis die voor de kust van Denemarken is gevonden blijkt na onderzoek inderdaad de bultrug te zijn die bekend stond als Timmy. Dat hebben Deense en Duitse autoriteiten bevestigd. Het dier werd eerder deze maand nog met succes naar open zee geleid doordat private investeerders de kosten betaalden. Toch is de walvis daarna overleden en aangespoeld bij Denemarken. Het weer bewolkt met buien. Het wordt vannacht zo'n 2 graden in Groningen tot 8 in Zeeland bij een zwakke tot matige zuidelijke wind. Morgen wordt het grijs met een paar buien en kans op onweer bij een graad of 12. Tot zover het radionieuws.
4: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Eén file nog in Gelderland. Het staat op de A12 van Arnhem naar Duitsland bij de grenscontroles. Daar slechts 2 kilometer file met een kleine 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
5: Dit is Connect.

0: 91. De KLF. Samen met Tammy Wynette, Justified and Ancient.
1: Dit is Connect met Erik.
0: En welkom bij deel 2 van de bal. En nog het laatste uurtje tot aan 7 uur. Met een dit uur gaan we even kijken naar 1300 jaar Westervoort. En ook nog op de internationale dag van de bedreigde diersoorten. Maar nu eerst

Ja, aan het einde van de jaren 80 kwam deze plaat uit van de Fine Young Cannibals en She Drives Me Crazy hierbij Connect. Nou, en die moest ik eigenlijk niet hebben. Nee, ik moest eigenlijk deze hebben. Ja, dat was hem. Ja, in het kader van 1300 jaar Westervoort wordt het Limes Muziekfestival op tweede Pinksterdag georganiseerd dit jaar in het Horstenpark. En de organisatie Stuurgroep Westervoort 1300 jaar wil met deze activiteit ook de brug slaan tussen de gemeenten Duiven, Zevenaar en Doesburg. En er zijn verschillende muziekgezelschappen in de regio die deel gaan nemen aan dit festival. Ja, het evenement is gratis en duurt van 12 tot 5 uur. En de stuurgroep hoopt dat dit evenement in de komende jaren vaker georganiseerd wordt, maar dan door de muziekverenigingen zelf. En dit geldt ook voor de Limes Cup voor voetbal- en volleybalverenigingen. Ja, let wel op, want je kan de auto alleen parkeren bij het Candea College. En daarna is het ongeveer nog zo'n 6 à 700 meter lopen naar de locatie in het Horstenpark. En fietsen, die kunnen wel bij het park worden neergezet. Nou, tot zover wat betreft het bericht van Westervoort. Ja, en trouwens een ander dorp hier in de regio. Dus Elst, die bestaat dit jaar ook 1300 jaar. Ja, en daarvan is het altijd de discussie geweest in het, wat betreft het Werenfriedus. Kwam die nou eerst aan in Westervoort of kwam die nou eerst aan in Elst? Ja, dat is nog steeds een discussie waarover ze nog niet helemaal zeker zijn. We gaan langsop richting de agenda berichten met Cindy. Maar eerst eens van Laverne samen met Sigala en Like Sunshine.

0: Slagwerkgroep Crescendo uit Zevenaar betreedt op 29 mei... het podium van poptempel Luxor Live in Arnhem. A Live Percussion Tribute to Avicii is een unieke crossover... tussen elektronische dance, popmuziek en slagwerk. De slagwerkers brengen een set waarin nummers van Avicii... een nieuwe gedaante krijgen. Denk aan Wake Me Up en Hey Brother. De vocale hoofdrollen zijn in handen van Gio Kemper... en vocal coach en performer Jorien Arndt. Het optreden begint om 8 uur. Muziekcafé De Lantaarn in Zevenaar houdt op 30 mei... een nieuwe editie van het Open Podium. Vanaf 8:30 wordt het publiek verrast met een gevarieerd programma... vol singer-songwriters, bands en andere artiesten. Iedereen is welkom om te genieten van muziek en creativiteit. De locatie is de Hoge Bonger 3 in Zevenaar... en de avond duurt tot 11:30. De Liemerse Landloop viert op zondag 31 mei haar 25ste jubileum. Dit hardloopevenement is er voor iedereen, van beginner tot ervaren loper. Het parcours loopt door het gebied van Ooi en Oud-Zevenaar en is snel en gecertificeerd. Deelnemers kunnen kiezen uit de 10 kilometer, 5 kilometer, 3 kilometer of de populaire 5 kilometer teamrun. Voor kinderen van 4 tot en met 12 jaar is er een gratis kidsrun van 500 of 1000 meter. Voor inschrijving of informatie bezoek de website limmerselandloop.nl. En tot zover de agendaberichten.
1: Ook deze track komt hier uit de regio. Je hoort hem hier. Nu op Connect.

Ja, dan loopt hij helemaal af. Strijden samen met Introspect, een plaat hier uit de regio. You Let It Go, hier bij Connect. En dan hoor je Laverne samen met Sigala en Like Sunshine. Ja, en die zonneschijn die gaat er zeker wel komen. Jazeker, zeker. Ja, eind van de week dan belooft het weer een graad of 4, 25 te worden. En dat is toch lekker met de Pinksterdagen in het vooruitzicht in ieder geval. Ja, we gaan langzaam op richting de agenda. Of nee, richting de agendaberichten. We hebben toch meteen agendaberichten. Nee, richting de headlines van 6:30. Meer 7 van Sheila en de Black Devotion.

0: Dit is Bas de Leeuw met de hoofdpunten van het radionieuws. Boven een woonwijk in een stadje in het Zuid-Duitse Mannheim is vanmorgen een propellervliegtuigje neergestort. De twee inzittenden zijn daarbij om het leven gekomen. Bij Barendrecht hebben demonstranten van de groep Geef Tegengas vandaag voor de 8e dag op rij een spoorlijn geblokkeerd die toegang geeft tot de Rotterdamse haven. Het Japanse farmaciebedrijf Kissei heeft artsen gewaarschuwd het medicijn Tavneos niet meer voor te schrijven, nadat er 20 gebruikers mogelijk door gebruik van het medicijn zijn overleden aan ernstige leverproblemen. De dode walvis die voor de kust van Denemarken is gevonden blijkt na onderzoek inderdaad de bultrug te zijn die bekend stond als Timmy. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Eén file nog in Gelderland. Het staat op de A12 van Arnhem naar Duitsland bij de grenscontroles. Daar slechts 2 kilometer file met een kleine 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

klinkt wel heel erg lekker hoor. De nieuwe single van Sanne Hans, oftewel Miss Montreal en Schuilen. En voor de headlines hoorde je eigenlijk waarschijnlijk de zomerhit van 2026. Daar heb ik het over Justin de Wild en Cheerio. Zometeen Bruno Mars nog voor je.

politiek en actualiteiten in het programma Connected. Elke woensdagavond van 8 tot 11 uur word je verbonden met wat er in jouw regio speelt. Op woensdag ben je overal thuis. Vanaf 8 uur met John Connect.

Met Cardi B hier bij Connect. Ja, morgen is het de internationale dag van de bedreigde diersoorten. En dat het niet goed gaat met de natuur en met name dieren in het wild. Ja, dat is in ieder geval wel duidelijk. Maar er zijn initiatieven om deze dieren te helpen. Zoals de Koninklijke Burgers Zoo die met andere dierentuinen gaat proberen om diersoorten van uitsterven te redden. En gaat Burgers Zoo nog aandacht besteden aan de internationale dag van de bedreigde diersoorten? Ja, Bas Lukkenaar van Burgers Zoo die zegt: we besteden geen speciale aandacht aan de internationale dag van de bedreigde diersoorten. Ja, leuk woord voor Scrabble. En we gaan ook geen extra dingen doen in ons park. We zijn namelijk het hele jaar al druk met allerlei natuurbehoudsprojecten verspreid over de hele wereld. En zo hebben we afgelopen week de jaarlijkse uitreiking van de Future for Nature Awards in ons park gehouden. En Burgers Zoo is medeoprichter en al jarenlang hoofdsponsor hiervan. En mocht je meer informatie willen zoeken over bedreigde diersoorten en organisaties die zich inzetten voor het behoud van deze soorten, dan kun je terecht op de onderstaande links. Dat is www.burgerszoo.nl/natuurbehoud of www.futureformature.org of www.wwf.nl/dieren. Nou, hopen dat het toch snel wat beter gaat met allerlei bedreigde diersoorten hier in de wereld. Zondagnacht gaan de berichten van 6:15 met Cindy. Meester Rockbitch bij uitstek. Melissa Etheridge, Like the Way I Do.

Nova Zorg en Welzijn aan de Rijndijk in Pannerden opent haar deuren op 30 mei. Op het erf zijn verschillende locaties met dagbestedingsactiviteiten, zoals de boerderij, het atelier en de houtwerkplaats. Voor mensen met geheugenproblemen zijn er de groepen Actief, Uit en Thuis en het Praathuis. Nova verzorgt dagbesteding afgestemd op de mogelijkheden van de individuele deelnemer.

bijdragen aan sociale verandering. De tentoonstelling is tot en met 14 juni in de Post in Arnhem te zien. Voetbalvereniging SDZZ organiseert op 21 juni van 11 uur tot 4:30 een zomerfair. Tijdens deze dag kunnen bezoekers langs diverse kraampjes met snuisterijen en demonstraties. Daarnaast zijn er sportactiviteiten voor jong en oud. Bezoekers worden hierbij uitgedaagd om actief mee te doen en kennis te maken met voetbal. De zomerfair vindt plaats op Sportpark de Grietse Poort, gelegen aan de Doesburgseweg in Zevenaar. En tot zover de agendaberichten.

Als kort in de hitlijsten gestaan en ook wel het laagste genoteerd. Huey Lewis en de nieuws Hip to Be Square hoorde je bij je Connect. En daarvoor Melissa Etheridge en Like the Way I Do. Tot zover deze aflevering van de Balletent voor deze zaterdag 16 mei. Volgende week zaterdag ben ik er weer voor een nieuwe aflevering van...

0: Phone Connect Zevenaar en Duiven. Jouw vertrouwde adres voor mobiele telefonie, glasvezel-internet en tv. Wij geven onafhankelijk advies en bieden alle providers onder één dak. Van KPN en Odido tot Ziggo en Delta. Ook voor vakkundige reparaties en de nieuwste accessoires. Ben je bij ons aan het juiste adres? Kom langs aan het Raadhuisplein 4 in Zevenaar of de Pastoriestraat 13 in Duiven. De koffie staat klaar. Phone Connect. Nieuwe naam, zelfde service.
1: In- en outdoor signing is belangrijk voor de zichtbaarheid van uw bedrijf. CD-reclame helpt u hierbij. Van reclameborden, displays en spandoeken tot op maat gemaakte lichtbakken en autobelettering. Snel en efficiënt geregeld in binnen- en buitenland. Kijk voor al onze producten en informatie op cd-reclame.nl.

0: Dit is Bas ter Leeuw met het radionieuws. Bij een woning in het Groningse Stadskanaal, waar grote onrust is ontstaan vanwege twee ernstige gevallen van kindermishandeling, zijn knuffels en brieven neergelegd. De bewoners willen hiermee hun morele steun geven aan de mishandelde kinderen. De twee, een 6-jarig meisje en een 7-jarige jongen, werden langdurig mishandeld door hun moeders, die gisteren zijn aangehouden. In het gebied is na een dreiging tot brandstichting een noodverordening van kracht. Andris Kulberg, nu nog lid van de conservatieve oppositie, wordt de nieuwe premier van Letland. Hij volgt Evika Silina op, die deze week opstapte in een regeringscrisis die ontstond nadat er Oekraïense drones boven het luchtruim van de Baltische Staten waren gevlogen. Die waren uit koers geraakt op hun weg naar Rusland. Maar het werd de Letse regering kwalijk genomen dat ze niet waren tegengehouden. Het Letse parlement moet de voordracht van de nieuwe premier nog goedkeuren. Bij Barendrecht hebben demonstranten van de groep Geef Tegengas vandaag voor de 8e dag op rij een spoorlijn geblokkeerd die toegang geeft tot de Rotterdamse haven. Ook vanmorgen wordt gedreigd met acties. Ook door een groep die zich Kappen met Kolen noemt en eveneens tegen fossiele energie is. Het bedrijfsleven in de haven is de blokkades spuugzat en spreekt over levensgevaarlijke sabotage. Het Japanse farmaciebedrijf Kissei heeft artsen gewaarschuwd het medicijn Tavneos niet meer voor te schrijven, nadat er 20 gebruikers mogelijk door gebruik van het medicijn zijn overleden aan ernstige leverproblemen. Het medicijn wordt voorgeschreven bij zeldzame auto-immuunziekten. In de VS, waar het ook wordt gebruikt, zijn geen sterfgevallen gemeld. De Amerikaanse en Europese medicijntoezichthouders doen onderzoek naar de betrouwbaarheid van het medicijn. Het weer bewolkt met buien. Het wordt vannacht zo'n 2 graden in Groningen tot 8 in Zeeland, bij een zwakke tot matige zuidelijke wind. Morgen wordt het grijs met een paar buien en kans op onweer bij een graad of 12. Tot zover het radionieuws.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Eén file nog in Gelderland. Het staat op de A12 van Arnhem naar Duitsland bij de grenscontroles. Daar slechts 2 kilometer file met een kleine 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
2: Dit is Connect.

0: Cursisten van Kunstkring Duiven presenteren hun werk in het Gemaal Oude Rijn in Pannerden. De fototentoonstelling is tot eind mei te bewonderen. De fotografen volgden een basis- en vervolgcursus onder begeleiding van Ron Sanders. Hun uiteenlopende werk laat zien wat zij tijdens deze cursussen hebben geleerd. Het Gemaal is te vinden aan de Deukerdijk in Pannerden. Voor meer informatie kijk je op hetgemaaloudenrijn.nl. In de gemeente Duiven vindt op zaterdag 20 juni de jaarlijkse roefeldag plaats. Roefelen is een Vlaams woord voor snuffelen of kennismaken. Al 32 jaar openen bedrijven hun deuren voor basisschoolkinderen uit groep 5 tot en met 8. Op deze dag komen kinderen in aanraking met allerlei werkgebieden van volwassenen. Meer informatie is te lezen op roefeldag-duiven.nl. Schutterij Sint Anna houdt haar jaarlijkse kermis van 21 tot en met 23 juni aan de Babberichse weg in Oud-Zevenaar. Op het terrein naast het schuttersgebouw staan diverse attracties opgesteld. Van botsauto's tot suikerspinnen, er is voor ieder wat wils. In de schutterstent is er elke avond live muziek. Tot zover de agendaberichten.
1: Regionale muziek hoor je hier, nu op Connect.

0: Dit is Bas de Leeuw met de hoofdpunten van het radionieuws. Bij een woning in het Groningse Stadskanaal, waar grote onrust is ontstaan vanwege twee ernstige gevallen van kindermishandeling, zijn knuffels en brieven neergelegd. Andris Kulberg, nu nog lid van de conservatieve oppositie, wordt de nieuwe premier van Letland. Bij Barendrecht hebben demonstranten van de groep Geef Tegengas vandaag voor de 8e dag op rij een spoorlijn geblokkeerd die toegang geeft tot de Rotterdamse haven. Het Japanse farmaciebedrijf Kissei heeft artsen gewaarschuwd het medicijn Tavneos niet meer voor te schrijven, nadat er 20 gebruikers mogelijk door gebruik van het medicijn zijn overleden aan ernstige leverproblemen. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws. Het is bewolkt met in het oosten hier en daar een bui. De rest van het land houdt het droog bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Komende nacht regent het af en toe, met name in het westen. Het kwik daalt naar zo'n 2 graden in Groningen tot 8 graden in Zeeland. Bij een zwakke tot matige zuidelijke wind. De ochtend begint overwegend bewolkt met vooral in de westelijke helft wat regen. 'S Middags is het overal grijs en er trekken weer buien over. Er is ook kans op onweer. Het wordt een graad of 12 aan de noordwestkust en rond de 16 graden in het oosten van het land. Er waait morgenmiddag een matige zuidwestenwind. Morgenavond blijft het bewolkt met een paar buien. In het oosten kan er nog altijd een klap onweer te horen zijn. Na het weekend houden we fris en wisselvallig weer met verspreide buien. Maar vanaf donderdag wordt het zonnig en droog en ook flink warmer. Tot zover het weerbericht van het radionieuws.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Eén file nog in Gelderland. Die staat op de A12 van Arnhem naar Duitsland. Bij de grenscontroles daar slechts 2 kilometer file met een kleine 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

zaterdagochtend vanaf 8 uur. De ochtend van Connect met Robert. De beste start van je weekend met de hits van Connect en het laatste nieuws uit de regio. Connect, overal thuis.

Bij de Zomerij Renkum kun je op 22 mei deelnemen aan het Handwerkcafé. Samen met de creatieve zussen Teddy en Hanneke werk je aan je eigen project. Neem je eigen materialen mee en werk in je eigen tempo en op jouw niveau. Of je nu iets afmaakt of iets nieuws begint, alles is mogelijk. Laat je inspireren en maak bijvoorbeeld een vest, sjaal of warme sokken. Deelname is gratis en iedereen is welkom tussen 3:30 en 4:30. De Zomerij is gevestigd aan de Europalaan in Renkum. Op tweede Pinksterdag, maandag 25 mei, vindt de Sonsbeek dubbel plaats bij Brasserie de Boerderij in het Arnhemse Sonsbeekpark. Tussen 12:15 en 4:15 treden er 2 muziekensembles op, waaronder de Iseltaler Muzikanten en de Leidenschaftkapelle met jazz- en big band muziek. Het evenement is een vaste traditie.

0: Lab 12 is gevestigd in de Turma Cultuurfabriek aan de Kerkstraat in Zevenaar. En tot zover de agendaberichten.
1: Actualiteiten, sport en het beste uit de regio.
2: Met Connect ben je overal thuis.

0: Ondernemers, opgelet. Bent u op zoek naar professionele kantoorruimte? Dan bent u bij Ondernemerscentrum De Pelikaan aan het juiste adres. Flexibele contracten en all-in prijzen. Neem een kijkje op onze website ocdepelikaan.nl en mail naar info@vankeulenverhuur.nl. Ondernemerscentrum De Pelikaan zit tegenover het station aan de Ringbaan Zuid 8 in Zevenaar.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. In het centrum van het Italiaanse Modena is vanmiddag een man met een auto op een menigte ingereden. Hierbij raakten 7 mensen gewond, waarvan 2 ernstig. De man stak op de vlucht met een mes ook nog een omstander neer en werd toen door het publiek overmeesterd. Het zou om een 31-jarige man gaan. Volgens getuigen was de man verward of dronken. Het Indiase Tata Electronics gaat in de deelstaat Gujarat een grote fabriek voor computerchips bouwen, in samenwerking met de Nederlandse chipmachineproducent ASML. Dat is een van de uitkomsten van het bezoek aan Nederland van de Indiase premier Modi. De bedrijven maakten vandaag in Den Haag bekend dat ze technologie en expertise met elkaar gaan uitwisselen. De overeenkomst maakt het mogelijk om minder afhankelijk van China en de VS te worden. Bij een woning in het Groningse Stadskanaal, waar grote onrust is ontstaan vanwege 2 ernstige gevallen van kindermishandeling, zijn knuffels en brieven neergelegd. De bewoners willen hiermee hun morele steun geven aan de mishandelde kinderen. De 2, een 6-jarig meisje en een 7-jarige jongen, werden langdurig mishandeld door hun moeders, die eergisteren zijn aangehouden. In het gebied is na een dreiging tot brandstichting een noodverordening van kracht. Andris Kulberg, nu nog lid van de conservatieve oppositie, wordt de nieuwe premier van Letland. Hij volgt Evika Silina op, die deze week opstapte in een regeringscrisis die ontstond nadat er Oekraïnse drones boven het luchtruim van de Baltische Staten waren gevlogen. Die waren uit koers geraakt op hun weg naar Rusland. Maar het werd de Letse regering kwalijk genomen dat ze niet waren tegengehouden. Het Letse parlement moet de voordracht van de nieuwe premier nog goedkeuren. Het weer ligt tot half bewolkt met alleen in het oosten nog een enkele bui. Het wordt vannacht tussen de 2 en 8 graden. Morgen bewolkt en buiig bij een temperatuur die oploopt naar 12 tot 16 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Eén file nog in Gelderland. Het staat op de A12 van Arnhem naar Duitsland bij de grens Polestar. Slechts 2 kilometer file met een kleine 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Dit is Connect.

0: Dit is Bas de Leeuw met de hoofdpunten van het radionieuws. In het centrum van het Italiaanse Modena is vanmiddag een man met een auto op een menigte ingereden. Hierbij raakten 7 mensen gewond, waarvan 2 ernstig. Het Indiaanse Tata Electronics gaat in de deelstaat Gujarat een grote fabriek voor computerchips bouwen, in samenwerking met de Nederlandse chipmachineproducent ASML. Bij een woning in het Groningse Stadskanaal, waar grote onrust is ontstaan vanwege 2 ernstige gevallen van kindermishandeling, zijn knuffels en brieven neergelegd. De bewoners willen hiermee hun morele steun geven aan de mishandelde kinderen. Andris Kulberg, nu nog lid van de conservatieve oppositie, wordt de nieuwe premier van Letland. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Eén file nog in Gelderland. Het staat op de A12 van Arnhem naar Duitsland bij de grenscontroles. Daar slechts 2 kilometer file met een kleine 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: Dit is Bas ter Leeuw met het radionieuws. De 31-jarige man die in het centrum van het Italiaanse Modena met een auto op een menigte is ingereden, heeft verklaard dat hij niet handelde uit terroristische motieven, maar zich gepest voelde. Er raakten bij de aanslag 8 mensen gewond, waarvan 4 ernstig. De man stak op de vlucht ook nog een omstander met een mes neer en is toen door het publiek overmeesterd. Volgens getuigen maakte hij een verwarde indruk. Bij demonstraties in Londen zijn vanmiddag 31 mensen aangehouden. Er deden tienduizenden betogers mee aan een anti-immigratieprotest en aan een gelijktijdig gehouden pro-Palestijnse demonstratie. Volgens de politie zijn beide demonstraties zonder grote incidenten verlopen. Maar het was wel de grootste operatie in jaren om de orde te handhaven. In het Zuid-Hollandse vogelpark Avifauna worden grutto-eieren uit Friesland uitgebroed. De ongeveer 160 eieren zijn voor onderzoek naar het park in Alphen aan de Rijn gebracht, waar ze in broedmachines worden uitgebroed. Als ze sterk genoeg zijn, gaan de kuikens terug naar Friesland, waar ze worden uitgezet in afgeschermde weilanden, waar wetenschappers hen gaan observeren om te zien wat ze eten en welke roofdieren op hen jagen. De kuikens zijn niet te zien voor het publiek van de avifauna. Het Indiaanse Tata Electronics gaat in de deelstaat Gujarat een grote fabriek voor computerchips bouwen, in samenwerking met de Nederlandse chipmachineproducent ASML. Dat is een van de uitkomsten van het bezoek aan Nederland van de Indiaanse premier Modi. De bedrijven maakten vandaag in Den Haag bekend dat ze technologie en expertise met elkaar gaan uitwisselen. De overeenkomst maakt het mogelijk om minder afhankelijk van China en de VS te worden. Het weer ligt tot half bewolkt met alleen in het oosten nog een enkele bui. Het wordt vannacht tussen de 2 en 8 graden. Morgen bewolkt en buiig bij een temperatuur die oploopt naar 12 tot 16 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Eén file nog in Gelderland. Het staat op de A12 van Arnhem naar Duitsland bij de grenscontroles. Daar slechts 2 kilometer file met een kleine 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Connect.

0: Dit is Bas de Leeuw met de hoofdpunten van het radionieuws. De 31-jarige man die in het centrum van het Italiaanse Modena met een auto op een menigte is ingereden, heeft verklaard dat hij niet handelde uit terroristische motieven, maar zich gepest voelde. Bij demonstraties in Londen zijn vanmiddag 31 mensen aangehouden. In het Zuid-Hollandse vogelpark Avifauna worden grutto-eieren uit Friesland uitgebroed. Het Indiaanse Tata Electronics gaat in de deelstaat Gujarat een grote fabriek voor computerchips bouwen, in samenwerking met de Nederlandse chipmachineproducent ASML. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws. Het is bewolkt met in het oosten hier en daar een bui. De rest van het land houdt het droog bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Komende nacht regent het af en toe, met name in het westen. Het kwik daalt naar zo'n 2 graden in Groningen tot 8 graden in Zeeland. Bij een zwakke tot matige zuidelijke wind. De ochtend begint overwegend bewolkt met vooral in de westelijke helft wat regen. 'S Middags is het overal grijs en er trekken weer buien over. Er is ook kans op onweer. Het wordt een graad of 12 aan de noordwestkust en rond de 16 graden in het oosten van het land. Er waait morgenmiddag een matige zuidwestenwind. Morgenavond blijft het bewolkt met een paar buien. In het oosten kan er nog altijd een klap onweer te horen zijn. Na het weekend houden we fris en wisselvallig weer met verspreide buien. Maar vanaf donderdag wordt het zonnig en droog en ook flink warmer. Tot zover het weerbericht van het radionieuws.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Eén file nog in Gelderland. Die staat op de A12 van Arnhem naar Duitsland bij de grenscontroles. Daar slechts 2 kilometer file met een kleine 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

Maar ik twijfel of ik nog wellicht naar binnen kan.

0: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. Een Canadese passagier van het cruiseschip Hondius, die in quarantaine zat vanwege een mogelijke besmetting met het Hantavirus, is vandaag positief op het virus getest. De patiënt, met een leeftijd in de 70, is met koorts en hoofdpijn in een ziekenhuis opgenomen en is in stabiele toestand. Dit maakte een arts vandaag bekend in een interview met het Canadese CBC News. Er zijn inmiddels in totaal 3 mensen aan het virus overleden. Het schip wordt begin deze week in Rotterdam verwacht voor desinfectie. In de zoektocht naar de verdwenen wandelaar op Saba heeft de overheid nu de bewoners van het Caribisch eiland opgeroepen om hun camerabeelden te controleren die afgelopen woensdag gemaakt zijn in de omgeving van het gebied Wells Bay, waar de man voor het laatst gezien is. De Nederlandse 53-jarige man Erik Matthijssen was voor zijn werk op het eiland en maakte in zijn vrije tijd een wandeltocht. Hij is sinds woensdag vermist en er is een grootscheepse zoekactie gaande. De 31-jarige man die in het centrum van het Italiaanse Modena met een auto op een menigte is ingereden, heeft verklaard dat hij niet handelde uit terroristische motieven, maar zich gepest voelde. Er raakten bij de aanslag 8 mensen gewond, waarvan 4 ernstig. In het Zuid-Hollandse vogelpark Avifauna worden grutto-eieren uit Friesland uitgebroed. De ongeveer 160 eieren zijn voor onderzoek naar het park in Alphen aan de Rijn gebracht, waar ze in broedmachines worden uitgebroed. Als ze sterk genoeg zijn, gaan de kuikens terug naar Friesland, waar ze worden uitgezet in afgeschermde weilanden waar wetenschappers hen gaan observeren om te zien wat ze eten en welke roofdieren op hen jagen. De kuikens zijn niet te zien voor het publiek van de avifauna. Het weer ligt tot half bewolkt met alleen in het oosten nog een enkele bui. Het wordt vannacht tussen de 2 en 8 graden. Morgen bewolkt en buiig bij een temperatuur die oploopt naar 12 tot 16 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Eén file nog in Gelderland. Ik sta op de A12 van Arnhem naar Duitsland bij de grenscontroles. Daar slechts 2 kilometer file met een kleine 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Connect.

0: Dit is Bas ter Leeuw met het radionieuws. In een ziekenhuis in Den Haag is op 90-jarige leeftijd Felicien Kabuga overleden. Hij was de hoofdverdachte van de genocide in Rwanda. Bij deze volkerenmoord zijn 30 jaar geleden naar schatting 800.000 mensen omgebracht. Kabuga zat sinds 2020 vast in de speciale gevangenis in Scheveningen. Hij leed aan dementie en kon niet meer terechtstaan. Hij was in afwachting van zijn voorlopige vrijlating. Maar geen land wilde hem opnemen. Waaraan Kabuga is overleden is nog niet bekend. De kermis in Purmerend is niet zoals door de gemeente was opgelegd om 9 uur dichtgegaan, maar een uur later. De exploitanten protesteerden hiermee tegen de in hun ogen oneerlijke beslissing om de attracties te sluiten vanwege een groep raddraaiers. Een vechtpartij tussen tientallen jongeren en de politie op vrijdagavond was de reden voor het vervroegen van de sluitingstijd, die volgens de Kermisbond tot een financiële stop leidt. Een Canadese passagier van het cruiseschip Hondius, die in quarantaine zat vanwege een mogelijke besmetting met het Hantavirus, is vandaag positief op het virus getest. De patiënt, met een leeftijd in de 70, is met koorts en hoofdpijn in een ziekenhuis opgenomen en is in stabiele toestand. Dit maakte een arts vandaag bekend in een interview met het Canadese CBC News. In de zoektocht naar de verdwenen wandelaar op Saba heeft de overheid nu de bewoners van het Caribisch eiland opgeroepen om hun camerabeelden te controleren, die afgelopen woensdag gemaakt zijn in de omgeving van het gebied Wells Bay, waar de man voor het laatst gezien is. De Nederlandse 53-jarige man Erik Matthijssen was voor zijn werk op het eiland en maakte in zijn vrije tijd een wandeltocht. Hij is sinds woensdag vermist en er is een grootscheepse zoekactie gaande. Het weer, in het westen wat lichte regen. Het kwik daalt naar 2 tot 8 graden. In de morgen is het bewolkt en buiig. In de middag loopt de temperatuur op naar 12 tot 16 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Eén file nog in Gelderland. Het staat op de A12 van Arnhem naar Duitsland bij de grenscontroles. Daar slechts 2 kilometer file met een kleine 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Connect. Een lekkere lange lente.

0: Dit is Bas de Leeuw met de hoofdpunten van het radionieuws. In een ziekenhuis in Den Haag is op 90-jarige leeftijd Felician Kabuga overleden. Hij was de hoofdverdachte van de genocide in Rwanda. De kermis in Purmerend is niet zoals door de gemeente was opgelegd om 9 uur dichtgegaan, maar een uur later. De exploitanten protesteerden hiermee tegen de beslissing om de attracties te sluiten vanwege de vechtpartij van vrijdagavond. Een Canadese passagier van het cruiseschip Hondius, die in quarantaine zat vanwege een mogelijke besmetting met het Hantavirus, is vandaag positief op het virus getest. In de zoektocht naar de verdwenen wandelaar op Saba heeft de overheid nu de bewoners van het Caribisch eiland opgeroepen om hun camerabeelden te controleren, die afgelopen woensdag gemaakt zijn in de omgeving van het gebied. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Eén file nog in Gelderland. Het staat op de A12 van Arnhem naar Duitsland bij de grenscontroles. Daar slechts 2 kilometer file met een kleine 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: Dit is Bas ter Leeuw met het radionieuws. De Vlaamse omroep VRT heeft aangekondigd dat zij volgend jaar geen kandidaat naar het Eurovisie Songfestival stuurt als de organisatie geen duidelijke stelling neemt tegen oorlog en geweld. De omroep vindt ook dat er een stemming moet komen over welke landen mogen meedoen. Een aantal landen, waaronder Nederland, had hierop al eerder aangedrongen en heeft vanwege de deelname van Israël dit jaar niet meegedaan aan het festival dat vannacht is afgesloten. Een cipier van een Belgische vrouwengevangenis is gearresteerd op verdenking van het binnensmokkelen van mobiele telefoons en drugs in ruil voor seks. Het waren volgens lokale media de gevangenen zelf die de autoriteiten van de gevangenis in Haren hebben ingelicht. Veel Belgische gevangenissen kampen met ziekmeldingen, stress en personeelstekorten vanwege gebrek aan cellen. Op een terras in Nunspeet is vandaag een giftige Spaanse stierspin aangetroffen. De gealarmeerde dierenambulance heeft de spin, die wel flink kan bijten, maar niet dodelijk is voor mensen, naar een opvangadres gebracht. De stierspin komt van nature voor in Spanje en Portugal en is wellicht afkomstig uit een tuincentrum waarheen hij is meegelift met een olijfboom of andere exotische plant, zo meldt het AD. In een ziekenhuis in Den Haag is op 90-jarige leeftijd Félicien Kabuga overleden. Hij was de hoofdverdachte van de genocide in Rwanda. Bij deze volkerenmoord zijn 30 jaar geleden naar schatting 800.000 mensen omgebracht. Kabuga zat sinds 2020 vast in de speciale gevangenis in Scheveningen. Hij leed aan dementie en kon niet meer terechtstaan. Hij was in afwachting van zijn voorlopige vrijlating. Maar geen land wilde hem opnemen. Waaraan Kabuga is overleden is nog niet bekend. Het weer, in het westen wat lichte regen. Het kwik daalt naar 2 tot 8 graden. In de morgen is het bewolkt en buiig. In de middag loopt de temperatuur op naar 12 tot 16 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Eén file nog in Gelderland. Het staat op de A12 van Arnhem naar Duitsland bij de grenscontroles. Daar slechts 2 kilometer file met een kleine 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Connect. Een lekkere.

Goedenavond, lieve luisteraars. Daar zijn we weer. Met de uitzending van 17 mei. En dit is Kian in de Nacht. Ik ben dus Kian. In deze uitzending hebben we natuurlijk weer mega veel leuke muziek. En als queer persoon voel je je natuurlijk niet altijd veilig met uitgaan. Herken je dat nou? Blijf dan vooral luisteren.

Change of Heart van Change. Wat houdt jou nou wakker deze nacht? Laat het even weten via een appje op 0316 6x3. Zo dadelijk hebben we natuurlijk ons double request en onze regioplaat. Maar eerst, Get Over You van Sophie Alec Baxter.

Dinnerser van Snowcoat. De leuke regieplaat van deze week. Dan is het nu tijd voor ons wekelijkse spelletje Dobbel Request. Mocht je nou niet weten hoe het spelletje gaat, dan leg ik het even voor je uit. Ik dobbel met een dobbelsteen. Daar komt natuurlijk een getal uit. En elk getal heeft zijn eigen muziekgenre. Dan mag jij een liedje kiezen wat te maken heeft met dat genre. En wie weet hoor je jouw plaat strakjes wel op de radio. Ik dobbel met de dobbelsteen. En het is geworden nummer 6. En dat staat in mijn lijstje als elektronisch. Dus weet jij nou een leuke elektronische plaat? Stuur het dan even door via de app 03166x3. En wie weet draai het jou.

Hotter Than Hell van Dua Lipa. En daarvoor Bourbon Cooking Collective met The Key and The Secret. Nou, voor deze twee platen hebben wij natuurlijk gedobbeld voor ons wekelijkse spelletje genaamd Double Request. En de dobbelsteen rolde op nummer 6. En nummer 6 was weer gekoppeld aan elektronisch. En ik zie een heel leuk appje van Freya voorbij komen uit Westervoort. Zij stuurt mij een appje met: "Ik, Ian, wil je alsjeblieft Tsunami nog een keer draaien? Want die heb ik zo lang niet gehoord op de radio." En dat snap ik eigenlijk wel. Want ik heb die platen ook al zo lang niet meer gehoord. Dus...

0: Dit is Bas de Leeuw met de hoofdpunten van het radionieuws. De Vlaamse omroep VRT heeft aangekondigd dat zij volgend jaar geen kandidaat naar het Eurovisie Songfestival stuurt als de organisatie geen duidelijke stelling neemt tegen oorlog en geweld. Een cipier van een Belgische vrouwengevangenis is gearresteerd op verdenking van het binnensmokkelen van mobiele telefoons en drugs in ruil voor seks. Op een terras in Nunspeet is vandaag een giftige Spaanse stierspin aangetroffen. De gealarmeerde dierenambulance heeft de spin, die wel flink kan bijten, maar niet dodelijk is voor mensen, naar een opvangadres gebracht. In een ziekenhuis in Den Haag is op 90-jarige leeftijd Felicien Kabuga overleden. Hij was de hoofdverdachte van de genocide in Rwanda. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Eén file nog in Gelderland. Die staat op de A12 van Arnhem naar Duitsland bij de grenscontroles. Daar slechts 2 kilometer file met een kleine 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

Outfield met Your Love. Heb jij nou kinderen die naar in groep 7 zitten of naar groep 8 gaan? En zijn zij geïnteresseerd om kinderburgemeester te worden? Nou, Zevenaar die heeft nog een hele mooie vacature openstaan voor een kinderburgemeester. Dus dan ben je bij dode herdenkingen en bij andere belangrijke taken. En wil je nou meer weten? Kijk dan even in de app of op de website www.rtvconnect.nl.

Dat was even lekker zwingen met Anouk en Good God. Dan zijn we alweer aanbeland bij het einde van het eerste uur van Kian in de Nacht. Straks heb ik nog muziek van Enrique Iglesias voor je. En de Red Hot Chili Peppers komen nog voorbij. En zelfs ik heb nog de Kings of Leon heb ik ook nog voor je klaarstaan. Dus blijf luisteren en tot straks.

0: Dit is Bas ter Leeuw met het radionieuws. De Vlaamse omroep VRT heeft aangekondigd dat zij volgend jaar geen kandidaat naar het Eurovisie Songfestival stuurt als de organisatie geen duidelijke stelling neemt tegen oorlog en geweld. De omroep vindt ook dat er een stemming moet komen over welke landen mogen meedoen. Een aantal landen, waaronder Nederland, had hierop al eerder aangedrongen en heeft vanwege de deelname van Israël dit jaar niet meegedaan aan het festival dat vannacht is afgesloten. Een cipier van een Belgische vrouwengevangenis is gearresteerd op verdenking van het binnensmokkelen van mobiele telefoons en drugs in ruil voor seks. Het waren volgens lokale media de gevangenen zelf die de autoriteiten van de gevangenis in Haren hebben ingelicht. Veel Belgische gevangenissen kampen met ziekmeldingen, stress en personeelstekorten vanwege gebrek aan cellen. Op een terras in Nunspeet is vandaag een giftige Spaanse stierspin aangetroffen. De gealarmeerde dierenambulance heeft de spin, die wel flink kan bijten, maar niet dodelijk is voor mensen, naar een opvangadres gebracht. De stierspin komt van nature voor in Spanje en Portugal en is wellicht afkomstig uit een tuincentrum waarheen hij is meegelift met een olijfboom of andere exotische plant, zo meldt het AD. In een ziekenhuis in Den Haag is op 90-jarige leeftijd Félicien Kabuga overleden. Hij was de hoofdverdachte van de genocide in Rwanda. Bij deze volkerenmoord zijn 30 jaar geleden naar schatting 800.000 mensen omgebracht. Kabuga zat sinds 2020 vast in de speciale gevangenis in Scheveningen. Hij leed aan dementie en kon niet meer terechtstaan. Hij was in afwachting van zijn voorlopige vrijlating. Maar geen land wilde hem opnemen. Waaraan Kabuga is overleden is nog niet bekend. Het weer, in het westen wat lichte regen. Het kwik daalt naar 2 tot 8 graden. In de morgen is het bewolkt en buiig. In de middag loopt de temperatuur op naar 12 tot 16 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Eén file nog in Gelderland. Ik sta op de A12 van Arnhem naar Duitsland bij de grenscontroles. Daar slechts 2 kilometer file met een kleine 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Connect.

Welkom terug. Leuk dat je nog steeds luistert naar uur 2 van Kian in de Nacht. Ben je nou queer en voel je je niet fijn om uit te gaan in Arnhem? Blijf luisteren, want ik heb straks tips voor je. Nu eerst de Jonas Brothers. Ja. Yeah.

That Was Yesterday, alweer een hele mooie plaat uit 1985. Maar alle queerpersonen, luister even goed. Want voel jij je nou niet veilig om uit te gaan in Arnhem en weet je echt mijn god niet waar je heen moet? Blijf dan luisteren, want zo dadelijk vertel ik je meer.

Jarrus met Floating Higher and Higher. Als queerpersoon is het natuurlijk wat moeilijker om een veilige plek te vinden. Nou, dat kan ik je uit ervaring vertellen, want ik ben en een transman en homo. Dus daarom geef ik je wat veilige tips om veilig uit te gaan. Dus ook veilige tips. In Café de Kurk aan de Steenstraat, daar kan je, dat staat echt bekend als het leukste queercafé van Arnhem. Nou ja, dat weet ik zelf zo niet. Maar je kan er in ieder geval echt jezelf zijn. Er zijn regelmatig queerborrels, trans meetups en spelletjesmiddagen. En ook worden de events georganiseerd door het COC Gelderland Midden. En er is natuurlijk heel erg inclusief publiek. Nou, dan gaan we door naar tip 2. Dat is Café Queers. Dat is een nieuwe gaybar aan de Jansplein 47 in Arnhem. En het is momenteel de spot voor LHBTQ+ mensen. Veel mensen noemen het laagdrempelig, gezellig, sociaal. Nou, en je kan meer dan alleen praten, dansen, flirten. Dus het is een goed begin van je avond. Maar denk je nou allemaal, nou nee, het is echt niks voor mij. Dan kan je ook nog naar het Willemsplein 1 in Arnhem. En dat heb je Willem mee. Daar komen ook veel punks, gothics en andere subculturen bij elkaar. En ook daar is de sfeer creatief en laagdrempelig en alternatief. Dus veel mensen kunnen daar vrijuit zichzelf zijn qua kleding, genderexpressie en natuurlijk de vibes. Dus ja, doe ermee wat je wilt. En heb je er niks mee, laat het lekker.

0: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws. Het Eurovisie Songfestival is met overmacht gewonnen door Bulgarije. Zangeres Dara werd met Banga Ranga de 70ste winnaar van het muziekevenement in de Oostenrijkse hoofdstad Wenen voor Israël. Een cipier van een Belgische vrouwengevangenis is gearresteerd op verdenking van het binnensmokkelen van mobiele telefoons en drugs in ruil voor seks. Op een terras in Nunspeet is een giftige Spaanse stierspin aangetroffen. Die kan wel flink bijten, maar is niet dodelijk voor mensen. En in een ziekenhuis in Den Haag is op 90-jarige leeftijd Felicien Kabuga overleden, de hoofdverdachte van de genocide in Rwanda. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Eén file nog in Gelderland en die staat op de A12 van Arnhem naar Duitsland bij de grenscontroles. Daar slechts 2 kilometer file met een kleine 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: Dit was Tiësto. Echt een topgozer van de vent. Net als Freek. Want hij staat wel 10 keer in het Gelredome samen met zijn vrouw. En de afgelopen 2 dagen hebben ze al een fantastisch concert neergezet. Maar wil je er nou nog heen? Dan kan je uiteraard nog kaarten kopen voor 17 mei, 22, 23 en 24 mei. Maar ook zijn er nog kaarten beschikbaar voor 29 en 30 mei. Maar kom je nou met de auto, dan adviseert de organisatie en de fans op Reddit om bij Arnhem Centraal te parkeren en daar de trein of de bus verder te pakken richting het stadion. Alleen de 2 datums, 15 en 31 mei, dat zijn de enige 2 datums die zijn uitverkocht. Dus ben je nog aan het twijfelen, koop gewoon lekker een kaartje. En geniet van de heerlijke muziek van Suzanne en Freek.
1: Sterke mensen huilen niet, die voelen meestal geen verdriet. Wat als ik zeg dat het over?

Sweet Child O' Mine van Guns N' Roses, hier op Connect. En heb jij 25 mei nou nog vrij in je agenda? Zet er gewoon een groot kruis doorheen, want dan kan jij naar het Liemers Muziekfestival. Dat wordt georganiseerd in het Hoosterpark in Duiven en dat in het kader van 1300 jaar Westervoort. En de organisatie wil juist Zevenaar, Duiven en Doesburg met elkaar verbinden, ook door middel van dat festival. Nou, kom je met de auto, dan moet je parkeren bij het Candida College. Dan moet je nog 5 à 600 meter lopen naar het Hoosterpark. En de fietsen, die kunnen wel gewoon in het park worden neergezet. Wil je nog meer informatie? Kijk even op in de app of op de website van rtvconnect.nl.

is Ewald van Liemt met het radionieuws. Het Eurovisie Songfestival is met overmacht gewonnen door Bulgarije. Zangeres Dara werd met Banga Ranga de 70ste winnaar van het muziekevenement in de Oostenrijkse hoofdstad Wenen. Het land won nooit eerder en deed 3 jaar niet mee. Bulgarije kreeg zowel van de jury als van de televoters de meeste stemmen. Israël werd tweede voor Roemenië en Australië. Het Verenigd Koninkrijk werd met 1 punt laatste. Ons land deed net als 4 andere landen niet mee, omdat Israël er wel bij was.